0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw. De Q Music alarmschijf.
1: Cat Eye.
2: It's Cat Eye.

Goedenacht. Goed nieuws over de grote bosbranden ten westen van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Maar het gaat dan wel dagen duren voordat het vuur helemaal uit is. In 3 Spaanse regio's is bij elkaar bijna 80.000 hectare aan natuur verbrand. Het zijn de grootste natuurbranden ooit in Spanje. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen, die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp, is nog even afwachten. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar, maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezege van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Tandartsen luiden in het AD de noodklok. Ze hebben te weinig collega's voor al het werk dat ze de komende jaren te wachten staat. Tandartsen krijgen het extra druk door de vergrijzing. Er zijn dus meer ouderen en die hebben steeds vaker nog hun eigen gebit. Als er niks gebeurt, gaan we volgens de tandartsen af op een mondzorginfarct. De slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn worden morgenavond herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt bij het homomonument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. De man die in Berlijn met een bestelbus inreed op Pride-deelnemers is na een klopjacht gedood. In het Groningse dorp Sappemeer is een lichte aardbeving geweest, eentje van 1,6. Mensen voelden gisteravond van alles trillen in huis. Verder hebben ze tegen RTV Noord over een heftige dreun. De bevingen komen door gaswinning. Er wordt er al een tijdje niet meer naar gas geboord, maar de kans op bevingen is er nog steeds. En bij een brand in een gevangenis van Brugge in België zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis, net als de gevangene zelf. Het weer van Weer Online. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag op de Pride in Berlijn is er geen dreiging meer. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun in de rug voor de queergemeenschap. Steeds meer studenten zien er wel wat in om via een opleiding bij de universiteit leraar te worden. Volgens de krant Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er ruim 13% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. Het weer van Weer Online. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 6 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Rouw in Berlijn na de aanslag bij de Pride in de Duitse hoofdstad. Iemand reed daar dit weekend met een bestelbus in op feestgangers. Daarna viel hij mensen aan met een mes. Er viel 1 dode en bijna 30 mensen raakten gewond. De Duitse politie heeft na een klopjacht de vermoedelijke dader gisteravond doodgeschoten toen hij agenten wilde aanvallen. Het zou gaan om een geradicaliseerde moslim. Een aardbeving gisteravond in het Groningse Sappemeer. Mensen uit de buurt voelden de grond trillen en hoorden een harde knal. Over schade is nog niks bekend. Het KNMI meldt dat de beving waarschijnlijk komt door de gaswinning van de afgelopen jaren. Sinds ze daar in het gebied mee gestopt zijn, zijn er minder bevingen. Maar helemaal weg zijn ze dus nog niet. Natuurbranden teisteren nog altijd het zuiden van Europa. In Spanje woedt in de buurt van Madrid de grootste bosbrand ooit in het land. Er is al een gebied verwoest ter grootte van meer dan 100.000 voetbalvelden. De branden zijn nog steeds actief, maar lijken nu wel redelijk onder controle omdat de wind wat is gaan liggen. Ook in Frankrijk is de situatie ernstig. Bij de stad Bordeaux bedreigen enorme branden nu ook de stad zelf. Ja, in Nederland succes bij de Tour de France, want de slotrit in Parijs is gewonnen door Mathieu van der Poel. Die kwam echt net voor peloton over de finish op de Champs-Élysées. Klonk zo bij Eurosport.
2: De Van der Poel,
3: wat een finish.
2: Alsjeblieft, dankjewel coureurs. Op de Champs-Élysées, Van der Poel 1, Philips de 2.
1: En Van der Poel moest er wel voor hard voor werken, zo zei hij bij de NOS.
4: Goh, ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: En Van der Poel won deze Tour 2 etappes en het geel ging naar de Sloveen Pogačar. Het weer van Weerplaza. Vanochtend trekken nog wat buien over het land. Maar vanmiddag wordt het droger, krijgen we ook nog wat zon en dat wordt 20 tot 24 graden.
0: Carné, dankjewel.

0: en Joe.
1: Een hele goede morgen. Het is maandag 27 juli, week 2 van Tom en Joe en de zomerochtendshow natuurlijk.
2: Matty en Marieke zijn lekker met vakantie. Nou, dat weten ze, dat weten wij ook, want we checken natuurlijk eigenlijk elke ochtend even bij ze in. Vind ik leuk, we krijgen heel wat appjes binnen in de Q-Music app. Nog voordat we eigenlijk een woord gezegd hebben, zegt Sandra al meteen goedemorgen. Laat ze lekker vakantie vieren. Lenneke meteen, nee, niet wakker bellen, laat ze met rust. En Marja Bent, die zegt, zet echt de mes op onze keel. Die zegt, als jullie weer gaan bellen, verander ik van zender. Ja, dit is gewoon chantage, hè?
1: Duidelijke taal.
2: Ja, maar goed, we luisteren ook naar jullie. Ik wil wel dat jullie blijven luisteren. We willen het samen doen.
1: Misschien komt het ook wel een beetje de afgelopen vrijdag. Want toen belden wij Marieke voor de tweede keer wakker de vorige week.
2: Ja.
1: Ik kan je wel even laten horen hoe dat ging. Marieke vond dat namelijk niet zo prettig.
2: Nee. Waar is Marieke nou? Oh, daar.
3: Tom en Joe zeker.
2: Hey Marieke, goedemorgen.
3: Ja, anoniem nummer, jullie bellen Matty maar daar.
2: Nee.
1: Is dat opgehangen?
2: Is het opgehangen?
1: Oh, ze heeft opgehangen. Oeh, die was niet blij.
2: Nee, die was niet blij, nee. Nou ja, Marieke, als je dit... Oh ja, waarschijnlijk niet, want je draait je gewoon weer om. Fijne vakantie.
1: Misschien wel de laatste keer dat we ze mogen vervangen.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, en ook een beetje... Uit zorg voor onze eigen positie gaan we niet meer bellen, toch?
2: Nee, ja, kijk, we willen hier nog 3 weken zitten. Ik vind het erg leuk. En ja, het moet niet zo zijn dat opeens de baas straks belt en zegt... Nou jongens, pak maar in. Joey van der Velde gaat het doen, weet je wel? Dat,
1: nee,
2: blijven doen.
1: Nee, dus eigenlijk zijn we gewoon angsthazen. Laten we wel zijn.
2: Ja, mede door de druk van jullie, mede door de reactie van Marieke. Oké, nee, bellen we niet, joh. Gaan we toch wel wat anders doen?
1: Ja, heel wat anders. Zoals de zomertour. Ja, die is van start gegaan voor onze zomerhit Matjar. Afgelopen zaterdag zijn wij het land ingegaan. Ja, we moeten het toch even over hebben, Joe, hoe het afgelopen zaterdag was.
2: Matthijs Visser vraagt nog, hebben jullie nog een beetje een stem over? Nou, die wel, maar gênant was het ook.

0: en Joe's zomerhit.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar Tom en Joe met de zomerochtendshow en ja, de summerhit. Dit weekend zijn we op zomertour geweest. We hebben namelijk met Rolf Sanchez de zomerhit van 2026 gemaakt. Al zeggen we het zelf, namelijk Matjar. En Rolf, die was een weekendje op vakantie.
2: Ja, die was er niet bij, dus we gingen... Wij moesten het doen eigenlijk, dat is het verhaal.
1: Ja, ja, ja, met zijn goedkeuring hebben we het gedaan. We hadden Rolf overigens wel meegenomen in de vorm van een kartonnen pop.
2: Ja, op levenswaardige grootte, dus die stond gewoon tussen ons in. Ja, de boyband was samen, hij zong alleen niet mee. En zo zijn we echt het hele land doorgegaan. We zijn begonnen bij de bedrijfsbarbecue van Danny in Ter Aar. Toen gingen we naar kringloopwinkel Malle Pietje van Miep in Hank. Ja, echt een hoogtepunt. En uiteindelijk ja, de avond afgesloten met de paella party van Vroni en al haar vrienden in Waalwijk.
1: Ja, de hoofdmoot eigenlijk van die hele dag was... Het was vrij onvoorbereid allemaal. En we kwamen de last minute achter heel veel dingen waarvan we dachten... Oh, hier hebben we eigenlijk helemaal niet over nagedacht als optredend artiest. Zo had ik, maar dat, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt... Maar daar kwam ik ook pas later achter. We hadden natuurlijk die tanktops aan van Rolf Sanchez, onze merchandise. Ja. Dus die shirt zonder mouwen natuurlijk.
2: Ja.
1: En toen dacht ik van... Oh, ik heb eigenlijk helemaal niet... ik heb helemaal niet goed geschoren of zo. Normaal... Dan trim ik het een beetje, hou ik het een beetje bij onder de armen.
2: Oh, het checkie onder de armen.
1: Ja, dat zat nu een pak check onder. Dus ik dacht, ja, dit is voor die mensen ook niet lekker. Die zaten dan met de barbecue in, weet je wel.
2: Ja, en zijn heel vaak de handjes de lucht in gegaan. Ja. Dus op zich dat hebben ze veel goed kunnen zien.
1: Ja, daar dacht ik al van, oeh, slechte voorbereiding. Nou goed, toen gingen wij nog even in de auto zitten voor ons eerste optreden. Om het een beetje door te nemen. En toen kwamen we ook weer tot de conclusie van, ja, Matjar duurt 2 minuten. En wat gaan we dan doen?
2: Ja, dat is opeens kort, hè? Ja, dat mensen al die tijd op je zitten te wachten en dan...
1: Ja, want dan ben je daar. Dan zie je die mensen. En iedereen heeft er zin in. En mensen zijn hyped. En staan al te kijken van, oh, waar blijven ze nou? En dan denk je, ja, we geven zo weinig aan die mensen.
2: Wat doe je dan?
1: ik kan wel een stukje laten horen van hoe het klonk. Niet best dus.
3: Dankjewel.
4: Wow, ik ga los. Oh my god. Nee, we doen er nog één. Kom op. Doe nog maar een keer dan. Hij deed maar 2 minuten, dus ja.
1: Ja, dus dit was eigenlijk de conclusie ook. Constant zeiden we doen er nog één. En dan deden we hem nog een keer.
2: Willen jullie hem nog een keer? Ja!
1: Ja, en dat was het eigenlijk wel.
2: Nou ja, ik heb ontzettend genoten. Ik zag blije mensen. Ik denk dat zelfs het pak check onder de armen... Mensen zien toch de pure jij, hè? Weet je, ze krijgen wel het echte beeld. Het is niet een gelikte show zoals Harry Styles. Nee, je krijgt gewoon 2 jongens die puur aan het zingen zijn.
1: Ja, ja, ja. In de loods van de Dice Barbecue van Danny. De beelden daarvan overigens zijn al te vinden op @qmusicnl op Instagram. Daar kan je zien hoe we losgaan bij Danny. Later vandaag komt nog Malle Pietje online van Miep. En dan moeten we het zo meteen ook nog over hebben hoe het daar allemaal was. Want er is zoveel gebeurd die zaterdag. Maar ja, dat doen we later deze ochtend.
2: Alleen maar hoogtepunten.
1: Ja, precies. Hey, Bruno Mars is voor je onderweg.

0: Bruno Mars op Q Music, zomerochtendshow met Tom en Joe.
1: Komend weekend is het Zwarte Zaterdag. Dat betekent niet dat er heel veel technische dingen in de aanbieding zijn als Black Friday. Haal die niet door elkaar. Nee, dat is dat je niet de weg op moet. Voor
0: ik heb het idee dat het iedere zaterdag Zwarte Zaterdag is. We roepen al weken dat het Zwarte Zaterdag... Het is toch ook gewoon week 2 van de zomervakantie? Hoeveel mensen gaan er nog weg?
1: Nee, maar het ding is nu dat volgens mij Frankrijk en Spanje... Zuidelijk Europa heeft die dag vrij. Stap massaal in de auto. Hoeven nergens heen, maar gaan gewoon rondjes rijden. Alles vast.
0: Gewoon om te trollen.
1: Ja, gewoon om te trollen. Gewoon om extra uitstoot te creëren. Dus wij zijn benieuwd. Ja, misschien ben je al eerder weggegaan. En misschien ga je dan pas op vakantie. Maar ben jij nu op een leuke vakantiebestemming? Laat het even weten in de Q-Music app. Spelen wij zo Waar is het? En gaan we raden waar jij op vakantie bent.
0: Nu al zin in. Ook het laatste nieuws is voor je onderweg van Carné. Wat zit erin zometeen?
2: Nou, op tv is het gisteravond minutenlang gegaan over een mysterieus stukje draad. Ja, hoe dat zit, vertel ik je zo.
0: Ook Sarah Larsson komt eraan.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Deze week in de bonus. AH Runder.

0: Klaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
10: Een hele goede morgen. Kia Music Verkeer krijg je van Flitsmeister. Er is al één vertraging gemeld op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 25 minuten vertraging.
11: Dan het weer van Weerplaza. Vanochtend trekken er nog een paar buien over het land. Maar vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog. Met wat zon wordt het dan 20 tot 24 graden. Het is exact 6:30. Het laatste nieuws krijg je van Carné van der Brink.
12: Goedemorgen en ik begin in Berlijn, waar de politie nog altijd met een hoop vragen zit na de aanslag bij de Pride in de Duitse hoofdstad. Iemand reed daar dit weekend met een bestelbus in op feestgangers en viel daarna mensen aan met een mes. Er viel 1 dode en bijna 30 mensen raakten gewond. De Duitse politie heeft de vermoedelijke dader, een geradicaliseerde moslim, gisteravond na een klopjacht doodgeschoten toen hij agenten wilde aanvallen. Het is alleen nog niet duidelijk of hij alleen handelde. In Maden in Brabant is gisteravond een man zwaar gewond geraakt. Hij was namelijk gevallen met zijn elektrische step, meldt Omroep Brabant. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden 2 fietsers omkwamen. De politie denkt niet dat er andere mensen betrokken waren bij het ongeluk. Dan mogelijk goed nieuws voor de prijzende pomp. De olieprijzen zijn flink gedaald. Dat gebeurt nadat Amerika en Iran hun aanvallen op elkaar tijdelijk hebben stilgelegd. De prijs van een vat olie is met zo'n 6% gedaald. En wat nu precies we gaan merken aan de pomp, hierman, ja, dat is nog even afwachten. En het was een rommelige avond op tv. Cabaretier Peter Pannenkoek was de gast in het interviewprogramma Zomergasten. Het is een programma van 3 uur lang met de favoriete fragmenten van de gast. Pannenkoek had er veel zin in. Hij was wel aan de drukke kant tot de presentatrice besloot in te grijpen.
13: Ik merk ook dat ik door jouw hoge tempo ook in een soort hoog tempo ga zitten. En ik wil
14: dat wil je niet.
13: Ik wil dat eigenlijk niet. Nee.
14: Waarom wil je dat niet?
13: Omdat ik vind dat zomergasten ook die relaxtijd moeten hebben.
14: Ja. Ik ga stiltes laten vallen.
13: Heel fijn.
14: Ja, is goed.
13: Ja.
12: De twee zaten in een studio met grond, op de grond zand. En het leek wel alsof ze op een strand waren. En toch merkte Peter Pannenkoek iets op.
14: Er valt een draad naar beneden hier, dat je weet.
13: Ik vind dat jij nu op de tafel moet gaan staan.
14: En mezelf moet ophangen.
13: Nou ja, dat we hier... We gaan het oplossen, okay. Toch?
12: En de presentatrice had ook nog een hond bij zich.
13: We gaan naar het volgende fragment, want de hond wordt nu ook bang.
14: Ja.
13: En dan gaan we tijdens het fragment gaan we proberen dit te fixen.
14: Maar dit is een mooie metafoor voor de bezuiniging van de NPO.
12: Ja, want vanwege de bezuinigingen bij de publieke omroep stopt Zomergasten dit seizoen na tientallen jaren.
15: Nou, terecht. Ja, als je dit toch allemaal hoort. Iedereen neemt maar zijn hond mee, zand op de grond. Pretentieus programma. Kijkt helemaal niemand naar.
16: Ik heb er ook nog nooit naar gekeken.
15: Helemaal
16: ik zat ook
15: niemand
16: te kijken wie de komende Zomergasten zijn van dit seizoen. Ja, ik ken Sigrid Kaag van D66. Die herken ik. Ik zou ook niet weten wat...
15: Ga je toch ook niet 3 uur voor zitten?
16: Nee, ga ik niet 3 uur voor zitten. En die andere, ik heb werkelijk waar geen idee.
15: Waar je wel 3 uur voor gaat zitten, dat is ons spelletje. Waar is het natuurlijk? Ja.
16: Nog langer. En dat is nog leuker. Ja, want zometeen gaan we het spelen. Waar is het? Gaan we proberen te raden waar jij op vakantie bent. En met jij bedoelen we in dit geval Marlies. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
16: Marlies.
15: Ja, we mogen alvast 1 cryptische vraag stellen aan Marlies.
16: Ja.
15: Jody, bedenk jij vaak, dat doe je goed.
16: Ja, dan probeer ik altijd al heel veel vakantiebestemmingen te filteren, zodat ik meteen weet waar jij bent. Marlies, de kritische vraag van vandaag is: gebruiken ze op jouw vakantielocatie het Westers alfabet?
17: Ja.
15: Hé, dan kan je Griekenland al even weg.
16: Griekenland weg, Tokio, dat is ook geen Westers alfabet. Ja, dit is super, dit gaat helemaal goed.
15: Marlies, we gaan zo met je spelen.
18: Tom en Joe.
15: Ook Adam Lambert komt eraan na Sarah Larsson. Dit is Midnight Sun.

0: Adam Lambert op Q-Music. Ik weet niet of je de nieuwe alarmschijf al hebt gehoord van Cat's Eye, maar die draaien we zo meteen.
1: Waar is het?
0: Eerst spelen we Waar is het? Ja, misschien ken je wel het spel Wie is het? Met dat bord, met die kaartjes en personen erop. En dan moet je door vragen te stellen erachter komen wie degene die tegenover je zit getrokken heeft. En wij gaan het ook spelen, maar dan ja, met de vakantieplekken, Joe.
2: Ja, ik heb hier dus dat bord staan en in plaats van al die gezichtjes staan er allemaal vakantiebestemmingen op. Dus Dubai, de Algarve, Kaapstad, Bali. Ook dichter bij huis hoor, Dublin, Terschelling, de Ardennen. Het staat er allemaal op. Ja, dus door die vragen, dan weten we waar je in ieder geval niet bent. Klik ik ze zo één voor één weg. En uiteindelijk hopen we dan jouw vakantiebestemming te raden. Marlies, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Nou, ik vroeg net dus al, mijn allereerste vraag die nog even buiten de tijd was, heb je daar een westers alfabet? Gewoon het alfabet zoals wij dat kennen. Nou, toen zei jij ja. Nou, dan komt ja. Tokio weg. Dat zijn natuurlijk hele moeilijke tekens. Ik twijfel een beetje over Istanbul. Want ja, ik weet eigenlijk niet zo goed welk alfabet ze daar gebruiken.
0: Volgens mij, ik ben er geweest laatst. Volgens mij gewoon ons alfabet. Maar ze gebruiken heel veel die C met het streepje eronder.
2: Oh,
0: en zo. Maar ja,
2: ja,
0: dat is wel gewoon.
2: Nee, dat is wel zoals wij het kennen. Nou, dan laat ik die staan. Dan heb ik eigenlijk er precies niks aan gehad aan die vraag.
0: Puntjes op de U. Durum deunig.
2: Oh ja, inderdaad.
0: Perfect.
2: Nee, ja, ik blijf erbij. Dit was een hele stomme vraag. Ik heb alleen Tokio weg kunnen halen.
0: Oh, oké. Okay. Zullen we maar gewoon gaan spelen? Marlies, ben jij er klaar voor? We hebben 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk ja-nee vragen aan jou te stellen. En dan gaat Joe zoveel mogelijk bordjes omklappen.
2: Ja.
0: Als jij ready bent, Marlies.
3: Ja, helemaal goed.
0: Oké, daar gaan we. Heb je een paspoort nodig voor jouw vakantie?
3: Nee.
2: Nee, Miami weg, Bali weg, Kaapstad weg.
0: Kan je met de euro betalen waar jij bent?
3: Ja.
2: Nee. Wel met de euro.
0: Kijk aan.
2: Istanbul weg, Stockholm weg.
0: Moet je er met de boot heen?
3: Nee.
2: Niet met de boot heen, oké.
0: Okay, ergens in Europa wel.
2: Terschelling weg.
0: Aan
2: ja.
0: zee, ben je aan zee?
3: Nee.
2: Oeh, dichtbij heb ik het gevoel.
0: Eten ze er veel pasta?
3: Ja.
0: Hey.
2: Oh.
0: En pizza ook toevallig?
3: Ja, maar.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, staat het bekend om wijn dan? Laat ik het zo vragen.
2: Denk ja. Ik kan stoppen.
0: Oh, je hebt ze hem al?
2: Ik heb hem.
0: Echt waar?
2: Ja, ze zei ja bij pasta. Ja, dan blijft er bij mij nog eentje overeind
0: staan.
2: Ja, ze
0: proberen ook tijd te rekken, merk
2: ja,
0: je dat?
2: Ja, ik merk dat, maar we hebben het gewoon.
0: Hé, hey, dat is fijn, dat is fijn. Echt ruim binnen de tijd ook, dat is wel lekker.
2: Marlies, ben jij in Pisa?
3: Ja.
2: Hé, hey, wat goed.
3: Ja, zeker.
2: Hé, hey, wat leuk Marlies, en met wie ben je er allemaal?
3: Ik ben hier met mijn man en mijn jongste zoon.
2: Hé, hey, wat leuk. En in Pisa, is dat de vaste bestemming altijd? Of is het, hebben jullie gewoon een dartpijltje naar de wereldkaart gegooid en gedacht, daar gaan we deze zomer heen?
3: Ja, nou, wij houden van Italië. Dus wij reizen eigenlijk elk jaar naar een andere plek in Italië.
0: Wat ik altijd hoor over Pisa, maar dat kan jij gelijk bevestigen of ontkennen, Marlies, is dat je hebt daar die toren, maar daaromheen is niet zoveel.
3: Nou, om eerlijk te zeggen, we zijn er alleen nog langs gereden. Dus we moeten er nog eventjes heen. We gaan vanmiddag gaan we kijken. Dus, maar zoals ik wel op de foto's kijk, inderdaad, is het eigenlijk alleen een toren en een grote kathedraal.
2: Oh ja.
0: Ja, nee, zie
2: ja.
0: je wel.
2: Laat toch even weten hoe het was, want ik ben ook benieuwd. Net als Tom, is het alleen die toren, is dat de moeite? Dus laat even weten, Marlies, of het een beetje de moeite waard was, Pisa.
3: Ga ik doen.
0: Veel plezier aan, Marlies.
3: Dankjewel.
1: De Q-Music. Alarmschijf.
4: Cat's Eye.
5: It's Cat's Eye.

0: Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. Ik spoel de klok even terug naar exact een week geleden. Onze allereerste ochtendshow op Q-Music. Wat was dat spannend? Wat hadden we er zin in? Joe was te laat. Het zou nooit meer gebeuren. Meneer had een speciale wekkerarmband gekocht. Bleek later om een plaswekker te gaan, maar goed. En toen was daar afgelopen zaterdag. Wij zouden voor het eerst ooit onze Spaanse zomerhit Marchar live zingen op de bedrijfsbarbecue van luisteraar Danny. Heel ter avond uitgelopen. En Joe was niet 5 minuten te laat. Niet 10 minuten te laat. Meneer was een half uur te laat.
1: Ik heb toch sorry gezegd?
0: Ja, maar daar kom je niet meer weg.
1: Nou ja, ik weet niet wat je wil dat ik doe. Het was niet eens mijn schuld.
0: Ja, maar dat was echt weer zo van mijn hond heeft mijn huiswerk opgegeten. Het was niet mijn schuld.
1: Ik kon er niks aan doen. Niets.
0: Ja, ik vind het toch bijzonder.
1: Ja. Ik wil het je straks allemaal haar van uitleggen, maar echt, ja, ik kan er niks aan doen. Nou, en ik wil nog een keer door het stof gaan, maar ik weet niet wat je van me wilt. Ja,
0: we gaan het straks tot in detail gaan we dit eventjes uitvogelen hoe dit nu zit. En we gaan natuurlijk ook het uiterst ongemakkelijke optreden even nabeschouwen bij Danny. Ja. Hè? Want dat was toch ook weer even pijnlijk. Nou goed, dat zometeen.
2: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op Q-music.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven? Of geef je ze keihard maar 1 ster? Q. Shake up your day.
3: Q sounds better with you. Q-music. Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Odido. 1 over 7, tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Carné van der Brink.
13: Goedemorgen. De grote bosbranden bij Madrid zijn volgens Spaanse media onder controle. Maar ze zijn nog niet uit. Bijna 100.000 mensen zijn nog altijd geëvacueerd. Een gebied zo groot als ruim 100.000 voetbalvelden is inmiddels ook verwoest. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, is nog altijd alle hens aan dek voor de brandweer. De Nederlanders op een camping daar zitten flink in onzekerheid, zo hoort Hart van Nederland.
14: Eigenlijk willen we daar niet meer te veel over praten en per moment kijken wat we doen. Maar dat vinden we wel heel moeilijk.
15: Je moet steeds in de gaten houden of je moet vluchten of niet. Wij hebben de auto ingepakt wat dat betreft. Ja, we kunnen weg wanneer we willen.
13: Honderdduizenden mensen in het gebied zijn inmiddels geëvacueerd. In het Groningse Sappemeer trilde de grond vannacht. Daar was gisteravond een aardbeving. Mensen uit de buurt voelden de schok en hoorden een harde knal. Over schade is nog niks bekend. Het KNMI meldt dat de beving waarschijnlijk komt door de gaswinning van de afgelopen jaren. Er komt een herdenking na de aanslag in Berlijn. Dit weekend reed daar een man met een bestelbus in op een groep mensen. Er viel 1 dode en bijna 30 mensen raakten gewond. Omdat het gebeurde rond de Pride-feesten is er morgenavond een herdenkingsbijeenkomst bij het Homo-monument in Amsterdam. Daar worden nu ook al bloemen en kaarsen achtergelaten. En het lijkt erop dat voetballer Dusan Tadic weer in de Nederlandse Eredivisie gaat spelen. Volgens meerdere media is de aanvaller bijna rond met NSC. De club speelt volgende week de voorronde van de Champions League. Tadic speelde eerder voor Ajax, Twente en Groningen. En vorig seizoen speelde hij in Abu Dhabi. En als het goed is, wordt Tadic vandaag medisch gekeurd. Nog het weer van Weerplaza. Vanochtend trekken er wat buien over het land. Vanmiddag wordt het droger, nog wat zon dan en het wordt 20 tot 24 graden.
16: Carné, dankjewel weer. Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. Langere vertraging gemeld op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 35 minuten vertraging. Ook nog enkele flitsers op de A2 85.5. Op de A28 bij Hooghalen 160.8. En op de A50 bij Fase 213.0. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.

0: Zijn naam is Tom. Van Boomba tot Nijntje, hij zingt alle liedjes mee. Niet omdat hij zelf fan is, maar vanwege zijn dochter van 2. Als hij eten bestelt, kiest hij voor...
1: Oeh, de laatste tijd sushi, denk ik.
0: En zijn naam is Joe. 'S Ochtends een beetje roep op de radio voor heel Nederland. En 's middags staat hij weer met stukplaten, decoupeerzagen en zakken mortel in zijn hand. Als hij eten bestelt, kiest hij voor...
2: Spareribs, waar je lekker vies van wordt.
1: Lekker.
0: Hier zijn Tom en Joe met de Zomerochtendshow.
1: Een hele goede morgen. Ja, je hoort het. Tom en Joe hier met de Zomerochtendshow op de plek van Mattie en Marieke. Want die genieten op het moment heerlijk van de zomervakantie. En ja, onze eerste zomertour is een feit, jongens. Zaterdag zijn we de hele dag op stap geweest, mocht je het gemist hebben, om met Marchar op te treden. Dat is de zomerhit die wij gemaakt hebben met Rolf Sanchez. Ik ga hem zo nog even draaien.
3: Ja, leuk.
1: Rolf was er zelf niet bij, want die was een weekendje op vakantie. Maar we hadden wel een kartonnen bord van Rolf meegenomen.
3: Ja, op ware grootte. En die zetten we dan tussen ons in, zodat je echt het gevoel had dat ja, de boyband samen was.
1: De aftrap van de zomertour begon zaterdag bij de bedrijfsbarbecue van Danny in Ter Aar. Het was niet echt een soepel begin, want Joe, jij was te laat. En echt flink te laat.
3: Ja, ik heb toch sorry gezegd. Je blijft er maar over doormouwen. Maar
1: hoeveel speling ben jij vertrokken?
3: Ik had speling voor 10 minuten.
1: Ja, daarom, daar ga je al.
3: Speling.
1: Ik heb ook 20 minuten in de file gestaan en ik was 10 minuten te vroeg.
3: Ja, nou, sorry. Kijk, ik reed op de snelweg. Opeens ging de slagboom dicht op de snelweg. Dat gebeurt nooit. Ja, en nu wel. Ja, dat was gewoon een dikke vette pech. Maar ja, was ik 10 minuutjes te laat? Het was helemaal niet erg.
1: Ik was een half uur te laat.
3: Alles moest nog neergezet worden toen ik aankwam. Jullie waren nog helemaal niet ready to go.
1: Nou, ik heb maar Danny moeten vermaken en entertainen. Dus ik had een gesprekje met hem van Danny. Nou, wat verwacht jij er nou eigenlijk van?
4: Danny, wat verwacht je ervan van ons optreden? Zeg eens eerlijk.
5: Ja, kunnen we er veel van verwachten?
1: Danny verwachtte niks.
3: Nee, dat was goed. Lamp laag leggen.
1: Ja, maar het probleem was, kijk, Danny had ons natuurlijk uitgenodigd. En de baas van Danny had gezegd, prima, laat maar langskomen die gasten. Ja. Maar de baas van Danny had geen idee. Dus die sprak mij aan. Ja. Die had helemaal zin in. Die zegt, joh, en hoe vaak doen jullie dit? Die dacht dat wij een soort drive-in show waren. Dat wij ergens uit van...
3: Elk weekend door heel het land gingen.
1: Ja, dus ik zeg, nou, ik zal je eerlijk vertellen. Dit is de allereerste keer dat we gaan optreden. En ja. Ik zag toen een frons in zijn gezicht. Waar heb ik ja op gezegd? Ja,
3: nou, dat het de eerste keer was, dat was snel duidelijk. Ja, dan sta je daar. Nou, wat was het? Ik denk dat er wel 30, 40 man voor ons stond.
1: Ja, zeker.
3: 100%. Ja, het was gezellig. En was het zuiver? Ja, misschien niet. Maar ik had er wel zin in, hoor. Ik vond het wel leuk.
1: Ja, ze hadden 2 grote partytenten buiten gezet. De barbecue die stond al aan. Het was wel binnen in een hele grote loods. Dus de ruimte was eigenlijk iets te groot voor het aantal mensen.
3: Akoestiek was niet perfect, hè. Dat zeg ik dan even als zanger. Ja.
1: We stonden eigenlijk naast een enorme springkussen waar kinderen ook gewoon nog steeds aan het springen waren. Ja.
3: Dat klopt.
1: Ik koen een keer les eigenlijk. Ja. Ja, ik kan wel een stukje laten horen van hoe het was. De eerste live optreden van Marchar.

0: Ja, ik liep hier toch weg met het gevoel, Joe. Wat verschrikkelijk. Want je komt er toch ook achter. Ja, we hadden namelijk een dansje. Nou, dat lieten we, gelijk varen. Het was totale paniek. We konden de tekst niet eens vasthouden.
1: Nee, maar weet je, het is vanuit ons perspectief is het heel moeilijk te bepalen hoe het eruit heeft gezien. Je kan beter vragen hoe het eruit ziet vanuit het perspectief van het publiek. Jolanda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij stond in het publiek bij de bedrijfsbarbecue van Danny. Jij was erbij. Even eerlijk, hoe goed was het? Het was fantastisch, hè?
2: Ja, het was absoluut echt een van de drie beste optredens die ik dit jaar heb gezien.
0: Oh, en wat heb je nog meer gezien, Jolanda?
2: Ja, niks. Dit was de eerste.
1: Dus we staan vier bovenaan. Dat is toch waanzinnig.
0: Maar waar ga je nog heen dan?
2: Nou, op dit moment staat er nog niet zo.
0: Oh, ik dacht je hebt wel kaarten gekocht voor andere grote artiesten. Maar
1: nee,
0: daar komen wij nooit meer overheen.
1: Wij blijven het hele jaar overeind.
0: Oké, maar zeg even eerlijk. Vind je dat we dit vaker moeten doen? Vond je het leuk?
2: Ja, absoluut. Echt geweldige sfeer. Wat? Ontzettend leuk.
1: Een paar
2: zanglessen en dan komt het helemaal goed.
1: Iedereen was heel blij toen we aan het zingen waren. Wij stappen daarna natuurlijk vlot in de auto om door te rijden naar de volgende locatie. Toen wij weg waren, was toen de reactie van hey, dit is super, super, dit willen we vaker? Of even eerlijk, even eerlijk Jolanda, het is even tussen ons drie.
2: Eerlijk, de mensen die Q luisteren, die zeiden dit willen we vaker. De mensen die geen Q luisteren, die hebben echt zoiets wat is hier gebeurd.
0: Ja, die zag ik ook zitten. Die bleef ook achterin zitten. Die ging op een gegeven moment ook met de rug naar ons toe staan. En die hadden zoiets van, ja, wat is dit voor freakshow? En dat snap ik ook.
1: Ja.
0: Dat was wel pijnlijk, want die had echt zoiets van, waar sta ik naar te kijken?
1: Ja, maar we staan er voor de Q-fans, hè. En die vinden het fantastisch. Die droeg op onze banden.
0: Ja, dat viel wel mee. Je had niet kunnen stage duiven. Jolanda, dankjewel. En wie weet, zien we je ooit nog live met Matjar.
2: Ja, heel veel plezier.
1: Speciaal voor jou even de zuivere versie, zonder onze live gezang.
0: Oh, met autotune. Altijd lekker. Matjar.

0: De Red Hot Chili Peppers op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Ja, goedemorgen. Tom en Joe hier met de Zomerochtendshow op Q. De hele zomer lang spelen wij natuurlijk vertrouwd ja of nee.
2: Ja, maar dan met heel Nederland. We zijn benieuwd wat jij dan denkt over een bepaald topic. En vandaag, ja, ik weet dat wij er volgens mij allebei een beetje anders in staan. Want je hebt mensen die dit altijd doen. Je hebt mensen die dit gewoon niet begrijpen. Ik zal hem opgooien. Aankondigen dat je gaat bellen.
0: 3, 2, 1. Ja. Hey.
2: Ja, jij wil dat nog wel eens doen. Dat je even een appje stuurt met, hey, ik bel je zo.
0: Ja, dat je toch zeker weet dat je niet onverwacht belt. Of dat je iemand belt die er niet op zit te wachten. Ik vind het zelf ook fijn om te krijgen. Dat je weet van, oh ja, die gaat zo even bellen. Dan kan je daar ook even mentaal op voorbereiden.
2: Ja, maar of iemand er niet op zit te wachten. Als iemand belt heb je twee opties. Dat is het groene telefoontje, dat is opnemen. Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt. Ja. En het rode telefoontje, als het dus niet uitkomt, klik je daarop en dan hang je het gesprek op.
0: Ja. Jij legt het me niet uit alsof ik het niet weet. Ik weet het wel.
2: Ja, maar dat is toch het hele concept. Je belt toch en als het niet uitkomt voor de ontvangende partij, dan neem je niet op.
0: Ja, maar het kan ook wel eens zo zijn dat je ergens mee bezig bent en dat je denkt, oh, die gaat zo bellen, dan maak ik daar tijd voor. Omdat er al die aankondiging in zit.
2: Ja.
0: Krijg ik je langzaam in mijn kamp?
2: Nee, helemaal niet. Oh. Nee, ik snap er echt helemaal niks van. Nee, maar ik ben heel benieuwd wat de Q-app zegt. Ben ik ver in de minderheid of niet? Ja, aankondigen dat je gaat bellen. Ja of nee? Laat het even weten in de Q-music app.
0: Spelen we het zo meteen met heel Nederland. Na de nieuwste van Bruno Mars. Wat is hij lekker?

0: Doen we een rondje ja of nee met heel Nederland. Het topic deze ochtend is aankondigen dat je gaat bellen.
1: Ja, je kan nu in de Q-Music app kan je stemmen. Zeggen ja of nee op aankondigen dat je gaat bellen. Op dit moment 72% meerderheid zegt nee. Je kan nog steeds stemmen. Laat het even weten.
0: In de Q-app. Carné, wat zit er zo meteen in het nieuws?
2: Nou, veel mensen zijn niet blij met onze Mattie Valk.
3: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
4: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
3: Teddy.
4: Hey, buddy.
3: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
4: That's a good question.
3: Come on, bro.
4: Dude, hell yeah, man.
5: Q Music presents Teddy's

0: Luister deze week Q Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when you're
1: gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q sounds better with you.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Manutan,
8: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Hallo. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
19: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
20: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd altijd prijs. Nu in de AHF.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
24: Good morning, Kim News verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Beverwijk. Kwartiertje vertraging daar. Dan op de A12 Arnhem-Noord richting Grijzoord liggen voorwerpen op de weg. Daardoor ook een kwartier vertraging. En je staat langer vast op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 35 minuten vertraging daar.
25: Dan het weer van Weerplaza, lokaal nog een bui. Maar vanmiddag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 20 tot 23 graden. Het is exact 19:30. Het laatste nieuws krijg je van Carné van der Brink.
26: Goedemorgen, het harde werk van de brandweer in Spanje loont. Want ze krijgen steeds meer grip op de branden bij Madrid. Die zijn nog niet uit, maar lijken zich volgens Spaanse media niet meer uit te breiden. Nederlandse brandweermensen helpen mee in het gebied. Maar het is wel pittig, hoort Hart van Nederland van een van hen.
27: Vaak zijn we uren over landweggetjes naar boven aan het rijden. En het laatste stuk te voet klimmen over rotsblokken. Met veel adrenaline gaan we erin. Maar het is fysiek zwaar werk. Dus na een dag werken of een nacht zijn we flink uitgeput.
26: Een gebied zo groot als ruim 100.000 voetbalvelden is inmiddels verwoest. In Frankrijk bij Bordeaux wordt nog altijd volop geblust. En daar is het vuur nog niet onder controle. We krijgen een hoop juffen en meesters bij. Steeds meer studenten kiezen namelijk voor een universitaire lerarenopleiding. Het aantal inschrijvingen is daar de afgelopen tijd flink gestegen. Tijdens de studie leren ze niet alleen hoe ze les moeten geven, maar ook hoe kinderen zich precies ontwikkelen. Het onderwijs is erg blij met deze ontwikkeling, want er worden nog altijd een hoop nieuwe docenten gezocht. Het zijn spannende tijden voor onze eigen Mattie Valk.
28: Oh.
26: Hij zit nu lekker op Mallorca op vakantie, maar veel mensen zijn daar niet blij met al die vakantiegangers. Tienduizenden inwoners gingen gisteren de straat op om te protesteren tegen dat massatoerisme. Alle vakantiehuisjes zijn er namelijk nauwelijks nog betaalbare woningen te vinden voor de lokale bevolking. En ook klagen de eilandbewoners over de enorme drukte, troep en geluidsoverlast.
28: Nou, de vakantieadres van Mattie Valk is sowieso niet betaalbaar, dus daar hoeven ze zich niet druk over
29: te maken. Nee, dat zit in een hele andere klasse.
28: Ja.
26: En het geld rolt ook lekker binnen voor filmregisseur Christopher Nolan. Zijn nieuwe film The Odyssey is een kaskraker. Ook afgelopen weekend zaten de bioscoopzalen vol. En zo kritiek. Bezoekers in de speciale IMAX-zalen klagen over het geluid. Een enorm scherm hangt daar, een enorme geluidsinstallatie. En vooral tijdens de grote actiescènes zitten sommige mensen met vingers in hun oren. En soms verlaten bezoekers zelfs de zaal, omdat ze volgens de Telegraaf last krijgen van piepende oren. Ja, de film gaat over de oude Grieken en hij is nogal bombastisch.
30: Let's go home. We won the war.
26: Keep us free! Ja, bioscopen zijn op de hoogte van de klachten en daarom nemen ze maatregelen. Ze gaan het geluid iets zachter zetten.
28: Oh, het leven we toch in een tut samenleving.
29: Oh, ja, jij wilt het harder.
28: Gaan we nu dus het bioscoopgeluid zachter zetten? Dat kan niet hard genoeg, toch? Het is de bioscoop. Waar verwacht je dat je binnenstapt? Nee. De IMAX Odyssey, daar moet gewoon op je afkomen, man.
29: Ja, je moet trillen door de speakers.
28: Diep in de oren, overdrijf niet zo, joh.
29: Ja, nou ja, weet je, nu al bij het uitgaan hebben we oordopjes in. Misschien over een jaar zitten we ook met oordopjes in een bioscoop. Ja, ik zie het zomaar gebeuren.
28: Ja, misschien is dat het wel. Hé, nog even een last call voor alle mensen die nog ja of nee willen roepen. Aankondigen dat je gaat bellen, ja of nee. Je kan het nu laten weten in de Q-app, want we gaan het zo meteen spelen.

0: Tom en Joe hier met de zomerochtendshow. Mattie en Marieke lekker op vakantie. Maar natuurlijk spelen wij ja of nee. En dat doen we met heel Nederland. Het topic is aankondigen dat je gaat bellen. Joe, jij zegt erop nee, absoluut niet. Ik zeg erop ja, lijkt me wel fijn. Maar we zijn benieuwd, wat vind jij? Anita, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Anita, aankondigen dat je gaat bellen. 3, 2, 1.
1: Ja, absoluut.
2: Anita,
1: ik niet onverwacht bellen.
2: Ik heb ook begrepen dat wij hier op de redactie jou probeerden te bellen nadat je een appje had gestuurd. Maar dat jij dus ook al 2 keer ons wegdrukte, want jij wist niet dat wij gingen bellen.
1: Nou, klopt.
2: Ja.
1: Ik dacht onbekend nummer, ik druk hem weg. Die neem ik überhaupt niet op.
2: Ja, maar waarom wil je zo graag dat appje? Want als het niet uitkomt, kan je toch op het rode telefoontje drukken?
1: Ja, dat klopt. Maar dat voelt soms ook een beetje onbeleefd of zo. Alsof je... Nou ja, dan gaat het vooral om kennissen, vrienden, weet je, dat.
2: Oh, maar ja.
1: Instanties druk ik heel makkelijk weg. Daar heb ik totaal geen moeite mee. Maar ik heb er het meeste moeite mee als mensen even bellen om gezellig bij te kletsen. Hartstikke leuk, half uurtje aan de telefoon zitten kletsen. Maar niet onverwachts, dan wil ik even de tijd voor.
0: Ja, dat snap ik. Wil je ook maar zin hebben. Nou goed, Anita niet bellen dus. Wesley, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Aankondigen dat je gaat bellen. 3, 2, 1.
3: Nee, absoluut niet. Het duurt altijd veel langer.
2: Ja, maar zo is het inderdaad, Wes. Je belt gewoon op en of iemand neemt op of niet. Ja, zo werkt het natuurlijk.
3: Ja, je wordt gewoon op het moment dat je iemand belt, wordt degene gewoon eigenlijk geforceerd om op te nemen. En als je een appje stuurt, ja, dan moet je eerst weer wachten. En dan denk ik, het duurt allemaal zo lang.
2: Ja, ik snap je helemaal, Wes. Daar ben je gewoon klaar mee. Dit is veel sneller. Ik sta helemaal in jouw kamp, Wes.
0: Ja,
2: helemaal
0: goed. Jullie hebben elkaar helemaal gevonden. Oké, dankjewel. Dan gaan we naar Jacqueline. Ik ben benieuwd wat zij vindt. Aankondigen dat je gaat bellen. 3, 2, 1.
4: Nee.
2: Nee.
0: Ook niet. Oké.
4: Ik zal het wel even uitleggen. Dit vind ik heel grappig, Tom. Jij zegt net, we zitten in zo'n trut-samenleving. Dat is het toch ook? Want als jij aangekondigd gaat bellen, dan kan de ander alweer helemaal zijn verhaal klaar hebben. Als je ze wil betrappen op een leugen. Dus never nooit doen, hè?
2: Zo, Jacqueline.
0: Jacqueline zegt voor de juice.
2: Wat heb jij in het verleden meegemaakt? Dat jij, hoorde je opeens de buurman op de achtergrond? Wat gebeurde daar?
4: Nee, joh, ik zit op een begraafplaats. Nog erger.
0: Alright, nou ja, dus jij belt eigenlijk gewoon de hele dag random mensen zonder het aan te kondigen en dan hoop je iets op te sporen.
4: Nou, als ik weet dat iemand heel erg druk is, wil ik wel zeggen even bellen. En dan wacht ik tot die ander aangeeft wanneer dat kan. Maar dat is een enkeling.
0: Ja, nee, dat is helemaal duidelijk.
4: Als uitvaartverzorger heb je namelijk een heel druk schema, dus dan moet je dat toch af en toe doen.
0: Ja, ik snap het. Dankjewel, Jacqueline. En dan ben ik toch benieuwd naar de einduitslag van de poll. Wat vindt heel Nederland?
2: Aankondigen dat je gaat bellen. Nee, 70%. De meerderheid zegt niet aankondigen dat je gaat bellen.
0: Zo, toch een flinke meerderheid hoor.
2: Ja, nou als je vanmiddag over wil praten, stuur maar een appje.
0: Nou ja, over bellen gesproken. Ik kondig nu alvast even aan dat we misschien deze ochtend nog wel even bellen. We hebben namelijk tickets liggen voor een van de grootste artiesten ter wereld. En die kunnen van jou zijn. Zometeen hoor je wie dat is en hoe je kan winnen. In ieder geval niet Taylor Swift, want die...

0: Alex Warren, Passenger op Q-Music. Alex Warren heeft natuurlijk een geweldige stem, maar wat dacht je van deze man?
1: Win tickets voor Q-Music Presents Teddy Swims.
0: Ja, toch wel een van de meest unieke stemmen ter wereld als je het mij vraagt. En deze week te winnen op Q-Music, kaarten voor Teddy Swims.
2: Ja, dat is zo vet. Daar moet je gewoon bij zijn. Dat wil je live zien. En het kan. Hij komt naar Nederland. 16 maart gaat het gebeuren. En jij kan er gewoon bij zijn.
0: Ik heb zelf één keer de eer gehad om hem live te kunnen zien in de Ziggo Dome. Vorig jaar was dat volgens mij.
2: Ja.
0: Ja, ik kan het iedereen aanraden. Dat was zo kippenvel. Dat is echt uniek. En deze hele week maak je dus kans op tickets voor Teddy Swims. Hoor je nou een van zijn hits voorbij komen? En ik kan al verklappen, dat gaat nog gebeuren deze ochtend. App dan gelijk Teddy Swims in de Q-Music app. En wie weet ga jij wel naar Teddy Swims toe.

0: Ed Sheeran en Sapphire op Q Music. Oh, wat gebeurt hier op mijn linkerkant van de tafel?
1: Doe even alsof Rolf Sanchez hier in de studio is. Maar is gewoon het kartonnen Bob van Rolf.
0: Die wij hadden meegenomen afgelopen zaterdag in de Marchar Live Zomertour.
1: Ja,
0: eerst live gedaan.
1: We zijn heel het land doorgegaan. Ter Aar, Hank, Waalwijk.
0: Nou, ik heb het bijna vergeten. Ja, je bent zo'n ster ook. Je komt overal.
1: Ja, maar na een tijdje weet je niet meer hoe laat het is. In welk land je bent. Welke taal je moet spreken.
0: Ja, vooral over kringloopwinkel Malle Pietje. Van eigenaresse Miep moeten we het zo meteen even hebben. Ik draaide daar de parkeerplaats op. En toen zag

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hé? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga

0: Promodeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst?

0: stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Exact 8 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Carné van der Brink.
2: Goedemorgen, tandartsen slaan alarm. Ze krijgen het volgens AD namelijk steeds drukker door de vergrijzing. Steeds meer ouderen hebben hun eigen tanden, waardoor er meer controles en behandelingen nodig zijn. Ondertussen gaan juist veel tandartsen met pensioen. Als er niet snel meer mensen bijkomen, dreigt er volgens de branche een heuse mondzorginfarct. Dan naar de Amerikaanse stad Seattle. Daar zijn 2 mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een foodfestival in het centrum van de stad. Daar raakten ook zeker 5 mensen gewond, waaronder een kind van 2. Het was een grote chaos. Overal lagen mensen op de grond. Zo vertelt een ooggetuige bij een lokale tv-zender.
3: There were so many people there. I seen on the ground. It was horrible. I mean, I was just asking people if they were okay. Everything was just so chaotic.
2: Er is inmiddels 1 verdachte aangehouden. Waarom hij of zij begon te schieten is nog niet bekend. Gaan de prijzen aan de pomp weer dalen? Dat is goed mogelijk, want de olieprijzen zijn flink gedaald nadat Amerika en Iran de aanvallen op elkaar tijdelijk hebben stilgelegd. De prijs van de vat olie is nu met zo'n 6% omlaag gegaan. Wat we hier precies van gaan merken aan de pomp is nog wel even afwachten. Een van zijn allermooiste overwinningen. Zo noemt wielrenner Mathieu van der Poel het winnen van de slotetappe van de Tour de France. Hij wist op de Champs-Élysées in Parijs de andere renners maar net voor te blijven. En daarvoor moest hij wel tot het gaatje, dat zei van der Poel bij de NOS.
4: Ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
2: De Tour werd voor de 5e keer gewonnen door Sloveen Pogacar. Het weer van Weerplaats, lokaal nog een bui, maar vanmiddag breekt de zon steeds meer door. 20 tot 23 graden.
1: Carné, dankjewel weer. Je musicverkeer krijg je van Flitsmeister. Op de A16 een vertraging, Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, kwartiertje. Dan de A22 Beverwijk richting Velsen. Daar is de oprit afgesloten, ook een kwartier vertraging. Dan de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland, 25 minuten vertraging. Ook nog een flitser gemeld op de A2 bij Beest, 85.4. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.

0: Clean Bandit en Anne-Marie op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Goedemorgen, het is maandag 27 juli. Je luistert naar Tom en Joe met de Zomerochtendshow. Ja, Mattie en Marieke zijn even lekker op vakantie en dus sta je de komende weken gezellig met ons op.
2: Dit weekend was het zover. Onze eerste echte zomertour met onze zomerrit Marchar. Samengeschreven natuurlijk met Rolf Sanchez hier naast me in kartonnen versie. Ja, hij was er niet bij. Hij was op vakantie. Dus ja, Tom, jij en ik, wij moesten het doen. Optreden met nul ervaring. En daar stonden we. We gingen naar heel veel plekken toe. We zijn begonnen bij de bedrijfsbarbecue van Danny in Ter Aar. Dat was een goede opwarmer. Dat ging al lekker los. Iedereen had er zin in. Ja, en zoals het voor echte artiesten ook gaat, je doet je optreden en meteen inpakken en wegwezen. We moesten door, want we moesten door naar de kringloopwinkel Malle Pietje in Hank.
0: Ja, het hele dorp was uitgelopen voor ons. En Miep die checkte voordat we op moesten nog even hoe vaak haar aankondiging was gedeeld en gezien op Facebook.
3: Hoe vaak is het gedeeld op Facebook?
4: 10.000 keer.
3: 10.000 keer bekeken. Daar staan geen 10.000 mensen, maar het is wel lekker druk.
0: Ja, dat is natuurlijk al een ongemakkelijk moment. Veel mensen hadden er naar uitgekeken.
2: Ja, en het bleek, want tijdens het optreden, ja, het stond hartstikke vol. Ik denk dat daar ook wel, nou, misschien wel 30, 40 man was. En het was leuk, joh, want mensen waren aan het meedansen. En er stonden staattafels. We hebben confetti gepopt. Iedereen was vrolijk. Miep had er helemaal zin in. Die heeft 100.000 foto's gemaakt. We hebben handtekeningen uitgedeeld op petjes. Ik voelde me echt een celebrity. Echt iemand die een zomerrit heeft.
0: Ja, jij schetst nu een beeld, maar het was hartstikke ongemakkelijk. En het was helemaal niet zo leuk zoals jij het nu schetst.
2: Ik bedoel, wat is dit nou?
0: De mensen waren gezellig en Miep was top. Locatie was top, maar het was natuurlijk super ongemakkelijk. Die mensen stonden ook heel ver weg van ons. Wij riepen de mensen ook niet naar ons toe. Dus wij waren aan het optreden en echt 5 meter verderop stonden wat mensen in een kringetje naar ons te kijken.
2: Ja, maar dus ervaring, Tom. We moeten nog ervaring op doen. Dat was het tweede optreden ooit. Het was hartstikke leuk.
0: En nou, jij, op een gegeven moment ga jij met de microfoon naar iemand toe in het publiek. Die laat je meezingen. Maar die had geen idee. Dus die begint, ja, maar mee te zingen. Maar dat was natuurlijk ook niks.
2: Nee.
0: Maar dat ik in de slappe lach schiet.
2: Een beetje publieksparticipatie.
0: Ja, nou, ik zou je eerlijk zeggen. Ik wilde echt stoppen na Miep. Ik dacht, veel lager dan dit kunnen we niet zinken.
2: Ja, maar ik vond het zo jammer. Ik merkte dat tijdens het zingen ging jij steeds minder zingen. Jij ging maar gewoon een beetje petjes uitdelen. Jij hield die microfoon niet eens meer bij je mond. Je bent het gaan ontlopen.
0: Nou, ik had liever door mijn knieschijven heen geschoten kunnen worden dan dat ik dit nog een keer moest doen. Dat was echt mijn gevoel. Ik dacht echt van, ja, dit is zo pijnlijk. Ik kan niet meer. Het kost zoveel energie. En jij vond alles. Jij loopt echt die zaak uit, maar jij kan bij wijze van het alfabet boeren en dan loop je naar buiten van, wat vond iedereen mij geweldig? Wat heb ik dit lekker neergezet?
2: Nou, dat denk ik echt. Het leuke vond ik ook, na dat optreden, jij had er helemaal geen zin meer in, moesten we naar optreden 3.
0: Ja, toen moesten we nog naar Waalwijk, naar de paella-party van Vroni natuurlijk.
2: Ja, maar dat was leuk, hè. Leuke club mensen. Daar waren 10 mensen, die hadden een Spaanse avond, paella-party, overal Spaanse vlagjes. Ja, dat ging helemaal los.
0: Ja, dat ging zeker los.

0: nu was er één voordeel in de tuin van Vroni. Die waren al om 3 uur aan het zuipen. Dus die waren zo lam als een aap toen wij daar binnenkwamen.
1: Ja, wij waren daar tegen 1 uur of 8. Dus die zaten al goed in de olie. Niemand mocht meer rijden. Dat is één ding wat zeker
0: is. Dat is makkelijk, want daardoor ging het publiek makkelijk los.
1: Ja, echt vanaf nood 1 was het raak.
0: Alleen, wij gingen zo hard tekeer dat op een gegeven moment de buurman van haak omhalen volgens mij.
1: Ja, de schutting ging opeens open, halverwege ons optreden. Ja, en er staat dan een man, ja, wat oudere man met een brilletje op. Ja, en die keek niet zo blij. En ik zag wat Vroni, en die rende er meteen op af en ging met hem in gesprek.
0: We hebben nog een reactie van Vroni natuurlijk, de day after.
2: Hey jongens, goedemorgen.
0: Het klinkt nog brak.
2: Ja, het was echt super gezellig. Dus bedankt dat jullie langs zullen komen. En we hebben gelukkig uiteindelijk niks meer gehoord van de buurman. Dus dat is helemaal goed afgelopen.
0: Goed afgelopen met de buurman. Het mooie was ook, vond ik uiteindelijk, het optreden stopte. Zeg maar, onze hele tour stopte ook wel in stijl. Want er werd de Polonaise gelopen in de tuin van Vroni. En we hadden een speaker mee, die zat gewoon in stopcontact. En iemand struikelde over de kabel heen. En toen knalde de stekker eruit en toen was al de muziek op.
1: Ja, dus eigenlijk halverwege 2 liedjes zijn we gewoon gestopt. En dat was het dan.
0: Toen waren we ook klaar. Nou, goed, ik denk niet dat deze zomertour in reprise gaat.
1: Nou, zeg nooit nooit. Voor nu even op pauze. Ah, ja. Wij hebben de zomertour achter de rug. Moet wel zeggen, Tom en Bram, die gaan komende zaterdag wel wat doen. Die gaan ook een soort tour door het land doen.
0: Oeh, ja, ze gaan het zo even bespreken.

0: Nickelback op Q Music.
1: Shake up your day.
0: Ja, Tom en Joe hier op de plek van Mattie en Marieke. Die zijn nog aan het genieten van de zomervakantie. Daarover gesproken, Tom en Bram die gaan iets leuks doen deze vakantie. Komende zaterdag organiseren zij namelijk Shake Up Your Day. Ze nemen 10 luisteraars mee op stap en verzinnen allebei 2 activiteiten. Maar ze hebben van elkaar geen idee wat ze gaan organiseren.
2: Nee, best wel leuk. Dus wie organiseert dan het beste uitje? Ja, diegene wint dus Shake Up Your Day. En dat wordt bepaald door alle luisteraars die dan meegaan. Stel dat jij nu zo'n dag moet organiseren. Wat zou jij dan doen?
0: Oh, ik zou ze denk ik meenemen naar mijn stadje Breda. Echt die Brabantse experience geven. Dus dan gaan we eerst een worstenbroodje eten. Dan gaan we lekker met de barbecueboot over de singles varen. En dan eindigen we met een avondje NAC.
2: Ik wilde gewoon paintballen zeggen, maar...
0: Nou, dan heb ik alweer gewonnen.
2: Ja, nou, dat weet ik niet. Dat is net hoe je dat als luisteraar... Misschien heb ik helemaal geen zin om een avondje NAC te gaan en worstenbroodjes. Nee, ja. Ik gewoon paintballen, ja, en dan ben ik weer de winnaar.
0: Nou, je hebt helemaal gelijk. Er komt nog wel een appje binnen van luisteraar Danny, zie ik. Die vraagt, hallo Q, zijn de kandidaten voor Shake Up Your Day al bekend? Nee, want je kan je nog steeds aanmelden. Qmusic.nl, als je denkt van, nou, ik wil wel zo'n Shake Up Your Day meemaken van of Tom of Bram. Meld je dan aan via Qmusic.nl. Zometeen kan je nog iets leuks winnen op Q, namelijk 2.500 euro.
2: Zo, dat is de moeite.
0: In de vorm van het verjaardagsrad. Ga je hem alvast even pakken misschien?
2: Ik ga hem halen, ja.
0: Ja, even invetten dat ding.

0: Morgan Wallen en Love Somebody op Q-Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. Ik was gisteren op de Tilburgse kermis. Het was de laatste dag van de Tilburgse kermis.
1: Grootste kermis van de Benelux.
0: Ja. En wat is dat toch gezellig.
1: Het was echt leuk.
0: Echt Brabantse gezelligheid en gemoedelijk. En ik was natuurlijk met mijn vriendin en mijn dochter van twee Rosie.
1: Ja.
0: Nou, je weet hoe dat gaat. Eentjes vangen en touwtje trekken.
1: Ja, suikerpinnetje.
0: Ja, pap ging natuurlijk ook even mee in de achtbaan. Rosie vond het een beetje spannend. Maar papa zei, we gaan gewoon zitten. Ja, ze hebben een kinderachtbaan natuurlijk. Niet echt achtbaan. Nee, ga maar zitten. Papa gaat mee. Dat komt wel goed. Werd even tegengeschribbeld. Uiteindelijk ging ze mee. Vond ze hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Maar papa vond het natuurlijk ook wel leuk.
1: Ja.
0: Je bent toch weer even kind.
1: Je deed het ook een beetje voor jezelf.
0: Ja, precies. Nee, hartstikke leuke dag. Maar wat zag ik daar nou? Ze hadden daar ook een soort van verjaardagsrad staan bij een of andere kraam op de kermis.
1: Kon je er ook 2.500 euro winnen?
0: Nee, weet je wat je daar kon winnen?
1: Oh.
0: Een chocoladereep van 5 kilo. Die hele grote Toblerone, ken je die wel eens op vliegvelden ziet?
1: Oh, die gigantische driehoek.
0: Die hadden ze, maar ze hadden nog meer verschillende merken. En als die dan op de datum viel, waarvan jij zei dat die zou vallen, dan won je dat. En ik zag dus een meisje dat winnen. Ja, dat was toch een enorme joekel. Toen dacht ik wel van, tuurlijk, 2.500 euro is een dikke prijs. Maar chocoladerepen, het spreekt wel tot de verbeelding.
1: Ja, je bent aangekomen, zou het zien, heb je gewonnen?
0: Nee, jongen, dat valt allemaal wel mee. Zometeen geef een slinger aan het verjaardagsrad. Maar daarin dus kans op 2.500 euro. Is toch wel een betere prijs natuurlijk dan een chocoladereep. Moet je wel jarig zijn in de genomineerde maand? We maken zo bekend voor welke maand we gaan draaien. Carné, wat zit er in het nieuws zometeen?
2: In het buitenland, ja, daar hebben ze het allemaal over één Nederlander. En je hoort zo wie.
3: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op Q-music.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven? Of geef je ze keihard maar één ster? Q. Shake up your day.
4: Q sounds better. Where is you? Q-music.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand.

0: dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. directlease.nl.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs. Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
1: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
6: Een hele goede morgen. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Het rijdt overal lekker door op de A12. Een korte vertraging tussen Utrecht en Den Haag. Tussen de Meren en Harmelen. Daar 10 minuutjes vertraging.
7: Dan het weer van Weerplaza. De dag start met vrij veel wolken en plaatselijk ook een spatje regen. Vanmiddag meer zon dan 20 tot 23 graden. Het is exact 8:30. Het laatste nieuws krijg je van Carné van der Brink.
8: Goedemorgen. Het worden drukke tijden voor tandartsen. Door de vergrijzing zijn er steeds meer ouderen in ons land. En die hebben steeds vaker nog hun eigen tanden. Daardoor zijn er veel meer controles en behandelingen nodig, zo schrijft het AD. Alleen steeds meer tandartsen gaan met pensioen. En experts slaan erom nu alarm. Boze reacties van politieke partijen in Den Bosch. In 2 dorpen in die Brabantse gemeente werden dit weekend huizen en auto's beklad. Lijkt te gaan om een gerichte actie tegen mensen die zich hebben uitgesproken voor de komst van een AZC. De schrik zit er goed bij hen in. Dat vertellen ze bij Hart van Nederland.
9: Zeer intimiderend. En wat is dan de volgende stap? Wat kunnen wij hier nog meer verwachten? En dat is wel een angst en zorg die bij ons als bewoners leeft.
8: Er is een onderzoek gestart. Ook is er de komende tijd meer toezicht in het dorp. Bijna alle lokale politieke partijen hebben de vernielingen in een gezamenlijk statement veroordeeld. Alleen PVV en Forum deden niet mee. Steeds meer studenten willen voor de klas staan. Er zijn steeds meer die een universitaire lerarenopleiding doen, blijkt vanmorgen uit nieuwe cijfers. Je leert dan niet alleen leraar of lerares te worden, maar je krijgt dan ook verdieping over hoe kinderen zich ontwikkelen en wat de wetenschap erover zegt. Er wordt nog altijd een hoop juffen en meesters gezocht. Het onderwijs is dan ook heel blij met deze nieuwe cijfers. Ja, en de buitenlandse media raken maar niet uitgepraat over wielrenner Mathieu van der Poel. Want de Nederlander won gisteravond de slotrit van de Tour de France. Van der Poel kwam echt net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées in Parijs en het klonk zo bij Eurosport.
10: Het is van de Poel, het is van de Poel!
11: Wat een finish.
10: Alsjeblieft, dankjewel coureurs. Op de Champs-Élysées, Van der Poel 1, Philips 2.
8: Buitenlandse kranten spreken van een waar meesterwerk en een overwinning van een held. Ook moet je het echt gezien hebben om het te geloven, schrijven ze. En Van der Poel won deze Tour 2 etappes en het geel ging naar de Sloveen Pogačar.
7: Ja, echt waanzinnig. Ik zat met kippenvel te kijken. Ik denk dat we wel kunnen stellen, Van der Poel, echt wel beste Nederlandse renner sinds ik wielrennen kijk. En ik leef nu 33 jaar. Ik vind het echt waanzinnig. Ik vond het ook fascinerend dat interview achteraf. Dat hij zegt, hij zat vorig jaar ziek thuis te kijken hoe Wout van Aert daar dan wint in Parijs. En had zoiets van, dit ga ik volgend jaar ook doen. En dan alles op alles zetten. Een jaar lang alles op alles zetten. Want je moet ook maar 3 weken de Tour overleven om in Parijs te kunnen aankomen. En hij rijdt gewoon Pogačar, wat gewoon de beste wielrenner ooit is misschien wel. 5 keer Tourwinnaar nu. Die rijdt hier gewoon helemaal de vernieling in. En dan, ja, waanzinnig dat je dan weet te winnen, toch? Of niet?
6: Nee, dat is waanzinnig. Tour de France winnen, dat is echt heel tof. Maar weet je wat nog toffer is om te winnen?
7: Nou,
6: jij vertelde net op de kermis dat er zo'n grote Toblerone was, hè, die je kon winnen.
7: Ja, het Tilburgse kermis waar ik gisteren was, ja. Dat soort verjaardagsrat. En dan, als je op het goede cijfertje viel, dan won je een Toblerone van 5 kilo.
6: Ja, nou, Lisanne, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
6: Wat heb jij op de Tilburgse kermis gewonnen?
12: Ja, ik heb bij datzelfde rad heb ik gewonnen. Alleen ik heb niet gekozen voor Toblerone, maar ik ben voor de Oreo gegaan.
6: Jij hebt met dat rad gespeeld en toen heb jij niet de Toblerone gekozen, maar iets anders. Wat heb je toen gekozen?
12: De Oreo's.
7: De enorme Oreo's die daar hingen.
12: Ja,
7: die waren
12: enorme Oreo's.
7: Ja, hoeveel kilo was die dan?
12: Ja, dat was volgens mij ook 2 kilo, 2, 3 kilo.
6: Hey, en dan zitten er van die hele grote koeken in. Dus dat je echt met twee handen zo'n koek moet vasthouden om hem op te eten.
12: Nou ja, dat hoopte ik eigenlijk wel. Maar het is zeg maar een grote doos. En daarin zitten allemaal gewoon kleine normale Oreo-verpakkingen.
7: Oh. Oh, dat
12: dus
7: vind ik wel...
12: het zijn niet van die grote koeken. Dat was wel jammer.
7: Vind ik wel een beetje een letdown.
6: Vind ik echt heel erg tegen.
7: Ja. Dus eigenlijk heb je gewoon heel veel Oreo's gewonnen, is dat eigenlijk?
12: Ja, heel veel Oreo's in een grote verpakking.
6: Ik vind dat rad opeens een stuk minder leuk. Nee, wij hebben nog wel een rad die een stuk leuker is. Namelijk het verjaardagsrad. Ben je jarig in de maand november, dan mag je nu bellen. 09099...
7: Oh, nog een keer.
6: Het even opnieuw.
7: Ja.
6: Een vastloper. Maar het moet dus belangrijke informatie. 0909-9596, dan maak je kans op 2.500 euro.
7: Kijk aan. Tom en Joe.

0: Tears for Fears op Q Music. Een hele goede morgen. Tom en Joe hier met de ochtendshow op Q Music. Het is tijd voor het verjaardagsrad. Dat is inmiddels de studio ingereden. En we draaien voor de maand november, hè Joe?
1: Ja, en iemand die jarig is in november, dat is Kim. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Kim, nu heb ik begrepen dat de laatste keer dat jij jarig was in november, dat jij een hele bijzondere verjaardag had.
2: Ja, dat was een hele leuke verjaardagscadeau wat ik heb gekregen.
1: Ja, je moest niet alleen kaarsen uitblazen, je moest nog veel meer puffen. Wat heb je toen gedaan?
2: Ja, ik heb er een klein mini-meisje uitgepufft.
1: Zo, wat bizar dat het op je verjaardag is gebeurd.
2: Ja, ik was de 22e uitgerekend en ze dacht, ik mag lekker mama's verjaardag.
1: Oh. Ja.
0: Nou, we weten nog steeds niet meer.
1: Nee. We weten in ieder geval dat het 22e afgestreept is. Maar dat is prima. Dat is prima.
0: Inmiddels, dus nu jouw dochter Elena. En dat is ook wel uniek. Dan ben je altijd samen jarig. Verjaardag is nooit meer hetzelfde.
2: Nee. Ik weet niet of zij er heel blij mee is of ze wat ouder is. Maar...
0: Nee, ja, dat moet altijd nog maar blijken natuurlijk.
1: Werk je over ongeveer 15 jaar, dan beginnen ze een beetje te stijgeren. Kim, nu is de vraag, wil jij een harde of een zacht...
0: Oh, eerst feliciteren wij Kim met 100 euro. Dat krijg jij omdat je in de uitzending bent gekomen. En ja. Jody staat te stuiteren. Die kan niet wachten, ik merk het aan je.
1: Ik heb zin om te draaien, ik heb zin om een hengst aan te geven. Maar ja, dan nu opnieuw de vraag, wil je een harde of een zachte hengst?
2: Ja, natuurlijk een dubbele harde, omdat we allebei jarig zijn.
0: Een dubbele harde
1: komt die aan!
0: Nou.
1: Oeh. Oh.
0: De studio trilt ervan. Het zou technisch gezien kunnen, wetende dat het niet de 22e is geworden.
1: Nee, maar ja, is het dan wel, Kim, ben jij jarig op 16 november?
2: Nee, helaas.
0: Wanneer dan wel?
2: De 23e.
1: Oh,
0: een dag later.
1: Een dagje later geweest dan de uitgerekende datum. Ja.
0: Oh, helaas.
1: Sorry.
0: Helaas.
1: Nee, nou, ja, toch 100 euro.
2: Ja, ook hartstikke mooi.
0: Ja, zo is het ook natuurlijk. Hey Joe, het wil wel niet echt lukken. Het is onze zomervervanging, hè? Dat rat te laten...
1: Echt jammer, hè?
0: Zal ik morgen anders eens draaien?
1: Als hij dan valt, dan vreet ik mijn pet op.
0: Ja, misschien heb ik gouden handjes. Ik weet het niet. We moeten alles proberen.
1: Nee, laten we proberen.
0: Ja?
1: Ja, is goed.
0: Oké. Okay. Zometeen wel gegarandeerd prijs. We hebben namelijk tickets liggen voor een wereldartiest. Hoe dat zit, hoor je zometeen.

0: Kensington en Do I Ever op Q Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe. Nou,
2: ik had het nog een tijdje terug, weet je wel. Dan komt er een favoriete artiest van mij naar Nederland. Het was Luke Combs in dit geval, stond in de Johan Cruijff Arena. En toen heb ik echt met meerdere laptops opengeklapt om maar tickets te kunnen krijgen voor dat optreden. Nou, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dan komt er iemand vets en dan moet je erbij zijn. En je weet, er komt een soort stormloop op die tickets. Je moet al je familie en vrienden inschakelen om maar aan die tickets te komen.
0: Nou, hoeveel laptops heb je eigenlijk dan?
2: Ik heb mijn werklaptop.
0: Die oude niet ingeleverd zeker?
2: Oude niet ingeleverd. Dan heb ik nog een hele schimmige tablet. Ja, nee, je probeert van alles.
0: Je doet wat je kan.
2: Je doet wat je kan. Nou, misschien herken je dat gevoel wel. En dan denk je ook bijvoorbeeld bij Teddy Swims. Dat is nou zo'n artiest. Ja, daar moet je ook voor in de wachtrij liggen. Daar heb je ook 800 computers voor nodig om aan tickets te komen. Nou, dat is dus niet helemaal nodig. Wij kunnen je gaan helpen.
0: Ja, deze hele week maak je kans op tickets voor Teddy Swims op Q-Music. En het leuke is, de kaartverkoop is nog niet eens gestart. Dus dan ben je echt de allereerste die er naartoe gaat. Je staat echt vooraan.
2: Ja, dan mag je als eerste naar binnen volgens mij. Ja.
0: Hoe kan je nou winnen? Ja, hoor je een van zijn hits voorbij komen? App dan gelijk Teddy Swims. Dus dan app je Teddy Swims naar de Q-app. En ik kan al wel verklappen, hij is niet ver weg.

0: Stella Lefty en Boston op Q-Music. Het laatste nieuws is voor je onderweg. Carné, wat zit erin?
1: Nou, waarschijnlijk gaan we dit de komende tijd weer vaak horen.
0: Oh, gezellig. Ook deze ga je horen. Martin Garrix en Teddy Swims dus misschien zometeen.
2: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram.

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Omdat onze band onbreekbaar is.
6: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: makkelijk retour.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: 1 voor 9. Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Kané van der Brink.
5: Goedemorgen, boeren komen weer in actie. Ze zijn boos op het kabinet vanwege de stikstofplannen. Vanaf vandaag maken boeren zich op voor nieuwe acties. Zo zegt ook deze boer bij Hart van Nederland.
6: Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Hè? En dat voel je, weet je wel, dat alle boeren met elkaar denken van als er maar iets gaat gebeuren, dan moet ik wat doen.
5: Ja, de acties vandaag moeten publieksvriendelijk zijn. Dan moet je denken aan trekkers naast de snelweg en dus zonder blokkades. Hoe groot de protesten precies gaan worden is nog niet bekend. Is er schade? Dat is nu de vraag in het Groningse Sappemeer. Daar was gisteravond een aardbeving. Mensen uit de buurt voelden een schok en hoorden een harde knal. Over schade is nog niks bekend. Het KNMI meldt dat de beving waarschijnlijk komt door de gaswinning van de afgelopen jaren. Een schietpartij bij een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij zijn 3 doden gevallen. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. Het was een grote chaos. Overal lagen mensen op de grond, vertelt deze ooggetuige aan een lokale zender.
7: There were so many people there. I seen on the ground. It was horrible. I mean, I was just asking people if they were okay. Everything was just so chaotic.
5: Zo gaan om 2 mensen die op elkaar hebben geschoten. 1 verdachte is opgepakt. De andere wordt nog gezocht. Ja, in voetbal, een oude bekende van de Nederlandse Eredivisie lijkt weer terug te keren. Aanvaller Dusan Tadic is volgens meerdere media namelijk bijna rond met NEC. De club uit Nijmegen speelt volgende week in de voorronde van de Champions League. En met Ajax...

0: haalde Tadic de halve finale van het toernooi. Ook speelde hij voor Twente, Groningen en vorig seizoen in Abu Dhabi. Als het goed is, wordt hij vandaag medisch gekeurd. Het weer van Weerplaza, het is nu nog bewolkt met lokaal soms ook een bui. Vanmiddag breekt de zon door, het wordt maximaal een graad of 23.
1: Carné, dankjewel weer. Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. Geen vertragingen, het rijdt overal lekker door. Maar pas op met het doorrijden, er staan wel wat flitsers. Op de A2 bij Beest 85.4. Op de A4 ter hoogte van Nieuwe Wetering 21.4. En op de A28 staat nog een flitser bij Hooghalen 160.8. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.

0: Nee toch? Nee toch? Ja, dan zal je hem hebben.
1: Win tickets voor Q Music Presents Teddy Swims.
0: Als je hem hoort, dan moet je appen in de Q-app. Zijn naam, Teddy Swims. En dan maak je kans op kaarten dinsdag 16 maart in de Ziggo Dome. Dat is massaal gedaan.
2: Ja, dat is echt heel veel gedaan. De Q-app stroomt over met appjes. Teddy Swims komt op allerlei manieren binnen. Ja, ik scroll er doorheen. Nee, wacht, ik doe mijn ogen dicht.
0: Oh, je gaat random iemand terugbellen?
2: Ik klik en dan gaan we bellen. Maar
0: gaat er wel iets over nu? Ik ben benieuwd.
3: Hallo, met Thomas.
0: Met wie?
3: Met Thomas.
2: De lijn stoorde heel erg. Ik denk dat we wat anders moeten bellen.
0: Ik weet niet of dit...
3: Hallo? Nee.
2: Thomas, hallo.
0: Hoi, Thomas.
2: Ja, we gaan er opnieuw mee. Wat zeg je allemaal?
3: Ik voel hem wel een beetje aankomen.
0: Je voelt hem wel aankomen. Nou, hier is hij dan. Je gaat naar Teddy Swims.
3: Ja.
2: Waar bel jij vandaan? Want het klinkt alsof je op Mars zit.
3: Nou, ik zit op dit moment in de bus en ik zit in een nieuwbouwwijk. Dus ik heb geen idee waar ik eigenlijk ben.
0: Oh, je bent toch niet verdwaald?
3: Nee, soort van. hij staat niet op maps, zeg maar, dus dat wordt even moeilijk.
0: Je bent een soort van gebied wat nog helemaal niet bestaat. Nou, spannend.
2: Hé, maar leuk in de bus. De hele bus weet nu dat jij dus naar Teddy Swims gaat.
3: Ik zit in de werkbus. Maar ja, iedereen in de werkbus weet het. Ja,
0: leuk. Wie ga je meenemen?
3: Ja, ik hoop mijn vriendin, maar ik weet eigenlijk niet precies wie het is. Die is zwanger, dus dan is het maar de vraag of die mee kan.
2: 16 maart, duurde echt nog even hoor. Nee, dan is...
3: Dan is dat nog bijna jarig, dus dat komt helemaal goed uit.
0: Jij scoort punten, Thomas.
2: Ja, je vriendin is geen olifant, dus dan is ze al lang bevallen. Dat komt helemaal goed.
3: Ja, dat lijkt mij ook.
0: Oké, gefeliciteerd man.
3: Hey, dankjewel.
0: Mocht je nou niet hebben gewonnen, geen paniek. Je maakt namelijk nog de hele week kans. Hoor je Teddy Swims op Q-Music, app zijn naam. En wie weet win je dan wat tickets. De nieuwste alarmschijf is voor girlband Cat's Eye. Die hoor je zo na Best.

0: Cat's Eye and Animal, de alarmschijf van deze week.
1: Ja, het is natuurlijk leuk, want K-pop, nou, dat is inmiddels wel een term die we allemaal kennen. K-pop, Korean popmuziek, nou, dat weten we. Maar dit is dus geen K-pop, dit is Glo-pop. En dat staat dan weer voor global popmuziek, globaal, werelds. Want deze band, ja, dat komt dus niet uit één land, maar dit zijn meiden. Ja, die hebben met talentenjacht meegedaan en zij komen dus uit allerlei verschillende landen. Dus wel Korea, maar ook China, de Filipijnen, Colombia en India.
0: Ah, wat grappig.
1: En nu gaan ze dus, ja, met dit groepje wat door elk land gerepresenteerd is, gaan ze de hele wereld over.
0: Maar ze zingen dan wel Engels. Het is niet dat ze alle talen erin verwerken of zo. Of heb ik niet goed geluisterd?
1: Nee, dat heb je goed gehoord, dat doen ze niet. Maar hey, wat niet is, kan nog komen. Misschien is een volgende liedje wel in alle talen van de wereld.
0: Ja, nee, oké. Dit is weinig global wat er nu komt, want dit komt gewoon uit Utrecht. Ook gezellig.

0: Nee, je armen gaan niet weg.
1: Zoe Levi op Q-Music. Laatste nieuws is voor je onderweg. Corné, wat zit erin zometeen?
2: Veel mensen zijn nu op vakantie, maar een hoop zouden liever thuis zitten, want het kan behoorlijk knetteren.
1: Ook deze beuken van Alex Warren hoor je zo.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus,
6: strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij, Karwei. Maak het mooier.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
9: Mindshift. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
16: Goedemorgen, Q-Music Verkeer. Krijg je van Flitsmeister één vertraging gemeld op de A22 Beverwijk richting Velsen. Daar is de oprit afgesloten. 20 minuutjes vertraging.
17: Nog het weer van Weerplaza. Het is nu nog bewolkt met lokaal soms een bui. Vanmiddag dan breekt de zon door. Wordt het maximaal een graad of 23. Het is 9:30. Het laatste nieuws krijg je van Carné van der Brink.
18: Goedemorgen. Het kan nog maanden duren voor de natuurbrand bij Bordeaux helemaal uit is. Dat zegt de Franse brandweer vanmorgen. Zeker 240 huizen zijn verwoest. En er zijn al honderdduizenden mensen uit het gebied geëvacueerd. Onder wie ook deze Nederlandse vrouw. En zij mag nu waarschijnlijk even kijken op de camping waar ze hals over kop weg moest, zijn ze bij Hart voor Nederland.
19: Wat of ik begreep is dat ze ermee bezig zijn dat we onder begeleiding van de politie naar de camping zouden mogen en daar de spullen afbreken en dan weg.
18: Ondertussen zijn de grote bosbranden bij Madrid volgens Spaanse media onder controle, maar nog niet uit. Hoe groot gaan de acties van de boeren worden? Dat is de grote vraag. Boeren komen weer in actie vandaag omdat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Ja, de acties moeten publieksvriendelijk zijn. Dan moet je denken aan trekkers naast de snelweg en dus zonder blokkades. En deze mensen vinden dat een goede zet.
20: Vreedzaam, daar ben ik eigenlijk wel voor, ja. Door blokkeren, daar werk je alleen maar agressie mee op. Daar werk je geen goodwill mee.
21: Ik vind het ook heel belangrijk dat er dingen gebeuren voor het milieu. Maar ik denk dat er nu heel veel onduidelijk is en dat dat het grote probleem is.
18: Hoe laat precies de acties zijn is nog onduidelijk. We doen het even wat rustiger aan op werk. Het onderzoek waar de Telegraaf over schrijft blijkt dat veel werknemers bewust een stap terug doen. Dit om een burn-out te voorkomen. Ook maken veel mensen zich zorgen over de economie. Nooit eerder gaven zoveel mensen aan dat ze het maken van promotie liever een paar jaar uitstellen. En ze kiezen op dit moment liever voor zekerheid.
17: Ik ken er wel eentje die rustig aan doet op werk. Zit die tegenover mij 2 keer te laat in een week tijd ochtendshow. Maar goed, door Carné.
16: En ik zit er zo lekker in.
18: En nou, over de vakantieperiode gesproken. Ja, veel mensen zijn nu onderweg of zijn er al. Moet natuurlijk een moment van ontspanning zijn. Maar dat zit er niet in voor iedereen. Veel stellen krijgen juist dan knallende ruzie. Of het nu gaat om het opzetten van de tent, de telefoon kijken of de route in de auto. Het kan zomaar knetteren. Een relatietherapeut vertelt aan Omroep West dat ze het na de zomer altijd extra druk krijgt. Logisch, zegt ze. Je zit 24 uur op elkaars lip. Irritaties stapelen zich op. En bij het kleinste ding barst de bom. En haar tip? Ja, bespreek van tevoren je verwachtingen en ga bij ruzie niet met de beschuldigende vinger wijzen, maar vertel rustig waar je zelf behoefte aan hebt.
16: Ja, nou ja, maar dit herkennen we toch allemaal. Dat op vakantie heb je altijd één keer even knallende ruzie. Dat hoort er ook een beetje bij, is ook een beetje traditie.
17: Ja, heb je dat wel eens?
16: Ja, een paar jaar terug, weet je wel. Dan rij je in je autootje door de Italiaanse Dolomieten. En dan, ik weet niet eens meer waarom, maar opeens heb je knallende ruzie. Ja, dan zit je opeens een uur lang stil naast elkaar door die bergen te rijden. Ja, en dan op een gegeven moment bekoelt het ook wel weer, zie je een mooi uitzicht. Drink je een espressotje en een beder. Maar het hoort er ook een beetje bij.
17: Ik klonk niet heel gezellig in die auto.
16: Nee, maar dat is maar één keer. En daarna heb je de rest van de vakantie. Eigenlijk gaat dan alles goed.
17: Oh, gelukkig maar. Dus er is wel een positieve recensie achtergelaten in het gastenboek waar je verbleef.
16: 100%.
17: Het gastenboek gaat zo meteen open. Mocht je nog een recensie hebben voor dit radioprogramma, dan mag dat. Alles is welkom.
16: Ja.
17: En we nemen het zo meteen door. Mag ook negatief, hè, voor de duidelijkheid.
16: Nee, maar wees vooral eerlijk.
1: Tom en Joe.
17: Lucas en

0: Lucas en Steve, Love on Hold op Q Music. Tom en Joe hier op de plek van Mattie en Marieke, want die zijn even lekker op vakantie. Dus wij passen op hun huis, als het ware.
1: Ja, vakantiehuisje is het eigenlijk voor ons.
0: Ja, mooi, mooi omschreven.
1: Ja, en net als bij vakantiehuisjes heb je ook altijd zo'n gastenboek liggen. En alle mensen die er dan zijn geweest, komen vanuit alle hoeken van de wereld. En die schrijven dan even een boodschap op met ja, iets positiefs of een tip of iets wat beter kan. Maar ja, dat is eigenlijk wel heel fijn.
0: Ja, zeker. We hebben al een berichtje binnengekregen van luisteraar Arnoek.
2: Goedemorgen Tom en Joe. Ik zit deze ochtend lekker op de bank met een croissantje en een heerlijk kopje koffie.
0: Oeh.
2: Weet je wat het nog beter maakt? Het feit dat het mijn vakantie is en dat Q-Music op de achtergrond staat.
0: Mooi.
2: Hele fijne uitzending nog.
0: Het gastenboek gaat zo meteen open. En er is nog plek, hè?
1: Ja, absoluut. Kom maar door.
0: In de Q-Music app. Laat wat weten. Dit is Rondé, Undecided.

0: Robic en Becky G met Sorry Papi op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Ja, op de plek van Mattie en Marieke. En wij houden altijd zo rond 9:15 een gastenboek bij in de Zomerochtendshow. En iedereen kan daar een recensie inschrijven, iets over de show. Thomas die heeft ook een berichtje achtergelaten. En ja, we hebben hem heel blij kunnen maken.
2: Ja, Thomas hier. Ik heb zojuist kaarten gewonnen voor Teddy Swims. En ik ben super blij. Ik denk dat mijn vriendin straks ook wel heel gelukkig gaat zijn met die kaarten. Nou, even kijken hoe ik dat ga brengen. Maar in ieder geval super bedankt. Tot en Joe.
0: Mooi, hè? Je maakt dus kans op kaarten voor Teddy Swims. Als je hem voorbij wil komen. Straks bij Menno gaat hij ongetwijfeld ook alweer een keer voorbij kopen.
3: Ja, durf je die garantie al te geven?
0: Nou, dat durf ik wel. Ja. App dan Teddy Swims in de Q-app. En dan maak je misschien net als Thomas ook kans op kaarten.
3: Luc, die was iets minder positief. Luister even mee.
4: Hey, Tom en Joe. Nou, jullie doen het hartstikke goed. Het is altijd superleuk. Alleen die zangkunsten van jullie, daar mogen jullie wel wat aan doen. Maar voor de rest is het altijd, altijd gezellig.
0: Maar hij heeft wel gelijk.
5: Nou, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat we... Oké, zangkunst technisch misschien niet zo goed. Maar we hebben een waanzinnige show weggegeven.
0: Afgelopen zaterdag was dat de Marchar Zomertour Live. Dat was onder andere kringloopwinkel Malle Pietje, waar we zijn geweest in Hank. En de eigenaresse daarvan is Miep. Die heeft ons hartelijk ontvangen voor het meest ongemakkelijke optreden ever. Maar Miep heeft ook een berichtje voor ons achtergelaten.
6: Hoi mannen. Wil jullie alsnog bedanken voor de gezellige middag. En jullie zijn op de goede weg om rasartiesten te worden. Jullie komen als eerste te laat. Zoals gewone artiesten. Vermaken het publiek. Maar jongens, oefen even nog op de rest. Groetjes, Miep.
5: Ja, dat is lief.
0: De video van het optreden bij Miep staat nu online. Op Instagram-account van @qmusicnl. Lekker ongemakkelijk als je daarvan houdt.

0: niet heel mannelijk, heren.
1: Nou, wel goed. Ja, wel loopzuiver. Ja,
0: typisch Joe. Het is allemaal goed en loopzuiver. Het is maar goed dat wij de paling inpakken. Hij is terug van weg geweest. Natuurlijk Mr. Foute Uren, hè?
1: Menno Barreveld.
0: Hey. Goedemorgen.
1: Good morning.
0: Wat kunnen we uit kiezen, Menno?
2: Ja. Nou, uit de Party Animals Have You Ever Been Mellow.
0: Oh.
2: Of. Ja, of Charlie Lono's en Mental Tia met Stars.
0: Ik zie nu dat Stars een beetje voor staat. Sorry. Ja, wil je even bij Mello? Stem dan nu in de queue op het Foute Uren onderweg.
3: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
4: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
3: Teddy.
4: Hey, buddy.
3: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
4: That's a good question.
3: Come on, bro.
4: Dude. Hell yeah, man.
5: Q Music presents Teddy's

0: luister deze week Q Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when you're
1: gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q Sounds, better with you.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Yo, wij zijn Crisco's Amsterdam.
6: En we hebben een nieuwe single.
5: My On My, samen met Louisa Sonza en Willy William.

0: slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
15: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: Ja? Echt serieus?
18: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
21: Goedemorgen. Er is steeds vaker brand in de meterkast. Oudere groepenkasten zijn vaak niet berekend op zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en thuisbatterijen. Je hoort een expert energieveiligheid bij RTL.
22: Ja, dan moet je met name denken aan branden die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkastkabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren, daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
21: Deskundigen waarschuwen ook dat je je meterkast niet moet gebruiken als opberghok. Stofzuigers, schoenen en paraplu's horen daar dus niet thuis. Het personeelstekort in de zorg zou kunnen worden opgelost als mensen meer uren gaan werken, maar dat willen ze niet. Ondanks het verzoek om meer uren te maken blijft personeel in verpleeghuizen en de thuiszorg gemiddeld 3 dagen per week werken. Dat schrijft Trouw. Als reden geven veel

0: Vrouwen die in de zorg werken. Bijvoorbeeld aan dat meer werken te zwaar is met zorg voor kinderen thuis. Of dat ze bang zijn om door een hoger inkomen toeslagen kwijt te raken. In Spanje kan een deel van de mensen die werd geëvacueerd vanwege de bosbranden weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 5000 mensen die op een camping stonden in de buurt van Madrid en om bewoners van een verzorgingstehuis. De Spaanse brandweer krijgt iets meer grip op de branden daar. In Frankrijk komt president Macron deze ochtend met zijn kabinet bij elkaar voor crisisoverleg. Er zijn nog steeds grote bosbranden in de buurt van Bordeaux. En nu de Tour de France erop zit, is het nog niet voor alle wielrenners vakantie. Ze kunnen nu juist extra geld verdienen door allerlei rondjes om de kerk te rijden. Het begint traditiegetrouw in het Brabantse Boksmeer. Daar is vandaag daags na de Tour voor de 50ste keer. Aan de start onder meer bolletjestruiwinnaar Richard Carapaz. Ook titelverdediger in Boksmeer, Tijmen Arendsman. En Nederlands kampioen Wilco Kelderman. Tourwinner Pogacar en etappenwinnaar van gisteren Van der Poel zijn er niet, die nemen rust. En dan nog het weer van Weerplaza. Er kunnen nog een paar buien vallen, maar later vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: 7 files op dit moment. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten op de A12. Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 17 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 85,5. De A4 van Leiden naar Amsterdam bij 21,4. De A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 56,7. De A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 47. De A10 van de A10 Noord naar de Zeeburgertunnel bij 4,3. En de A73 Venlo richting Echt. Controle bij hectometerpaal 12,5. Maandagochtend ben je erbij vandaag. Daar heb je net een bakje koffie gehaald voor je collega's. Staat de radio aan in je eigen lunchzaak. Of heb je vakantie? Kan natuurlijk ook, hè? Nou, laat weten dat je aan het luisteren bent. En waar je druk mee bent, klok jezelf in. Stuur een bericht in de Q-app. Misschien

0: Odink, goedemorgen. Hij moet er even een wasmachine plaatsen. Nog 4 dagen dan lekker vakantie. En Jacqueline van Harten, die klokt zich in. Die is druk bezig met vakantiehuizen schoonmaken voor aankomst van nieuwe gasten in Zuid-Frankrijk. Rick Kouwenhoven, die is erbij. Die is lekker vuilnisbakken aan het legen. Abel Oranje klokt zich in vanuit zijn hoogwerker. Ook veel vakantiegangers zie ik. Yvonne van Rijt, die is lekker aan het luisteren in de auto onderweg naar het vakantieadres in Spanje. Tom Knoef, die is samen met Mieke onderweg naar Oostenrijk voor een weekje Meijerhoven. En Esther Buiting, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent aan het bijkomen van een gefrustreerde ochtend. Lees ik.
1: Klopt helemaal. Ja,
0: oké,
1: okay,
0: wat was er frustrerend aan de ochtend?
1: Nou, de frustrerend aan de ochtend, ik ben de mantelzorger van een meneer. Mm-hmm. En helaas is zijn vrouw overleden. Oh. Er moeten natuurlijk wat zaken geregeld worden, waardoor ook met een bank, dankjewel, dat dus de rekeningen aangepast moeten worden.
0: Ja.
1: Vorige week samen met hem gebeld, omdat ik ook weet dat het niet zonder hem kan. En zaterdag weer bij hem thuis en hebben ze de verkeerde formulieren opgestuurd. Dat mevrouw gewoon nog in leven is. Nou, ach, hele verhalen, dus allemaal heel verdrietig.
0: Ja.
1: Vanmorgen ik gebeld om toch alsnog weer nieuwe formulieren op te sturen. Nou, dat kan natuurlijk niet zijn, mevrouw, want meneer moet ook aanwezig zijn. Dus, KUT. Ja. Dus ik moet weer verlof opnemen om toch weer naar meneer toe te gaan.
0: Ja.
1: Nou, toen heb ik dat gehad, ga ik de was ophangen en val ik met het was ophangen over een steen. Nu heb ik ook mijn teen nog geblesseerd. Dus
0: nou,
1: het is allemaal al een gefrustreerde ochtend.
0: Esther, ik hoor het is een gefrustreerde ochtend. Ik ga je een klein lichtpuntje bezorgen. Ik ga je dan mijn koffiecup opsturen.
1: Nou, helemaal blij mee.
0: Oh, gelukkig.
1: Ik verdien wel een kop koffie.
0: Ja, die heb je zeker verdiend. Succes vandaag. En ondanks alle struggles deze ochtend wil ik je toch nog één ding wensen.
1: Een fijne dag.
0: Precies.

0: Nou, in het foutuur van maandagochtend. Ik zag een suggestie voor een foute battle binnenkomen van Roy Mantel. Nou, die gaan we straks even doen.
1: Het foute uur.
0: Maar eerst heb ik een andere foute battle voor je. Wil je

0: ik ben benieuwd welke je het leukst vindt. Klik daarop in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Jean-Paul ligt wel echt al flink voor. Maar nou ja, de winnaar hoor je zo.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
3: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea 1,5 liter voor maar 1,69.

0: in of doneer.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Verbollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
11: De laatste kans.
10: Nog 1 keer brullende motoren.
11: Ja,
10: dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Denk, laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Ja, af en toe nog een bui. Vanmiddag breekt de zon door en het is vandaag maximaal 23 graden. In het foutuur zometeen Jean-Paul, We Be Burning. Dan moet ik wel zeggen, de stemronde is nog niet helemaal afgelopen, maar staat zo ver voor, dat kan bijna niet meer veranderen. De verkeersinformatie dan van Flitsmeister. Op dit moment staan er 10 files in Nederland. 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 14 minuten. En de A37 knoopt het Holsloot richting Meppen, tussen Zwartemeer en Duitsland 1 kilometer. Vertraging is daar 13 minuten.
1: Menno Barreveld.

0: En Oops, I Did It Again. Het Foute Uur. In het Foute Uur van maandagochtend. Ik heb hier een suggestie voor een bette van Roy Mantel. Nou, welke gaan we tegenover elkaar zetten?
1: Roger van Barneveld met de zwoele zomernachten tegenover Justin de Wild met Cheerio. Ja,

Denk er even over na. Overleg eventueel met je collega's. Als je aan het werk bent met je collega's. Welke moet het worden zo in het foutuur? Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten of Justin de Wild met Cheerio? Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo na Stardust. And music sounds better with you.

0: Tina Gaynor in het foutuur met I Will Survive.
1: Een lekkere foutuur classic!
0: Nou, dat is zeker. En ik heb hier nog een lekkere foutuur classic. Een lekkere foutuur zomer classic. Moet je horen.
2: Get on the floor!
0: Put your hands up!
2: Put your hands up!

0: Project Addison Club met Summer Jam. In de top 40 classic gaan we straks terug naar 2017. Toen waren we druk met allerlei dansjes. Heb je wel enig idee? Nou, je hoort het zo. Ook het nieuws komt eraan met Fieke.
1: We schakelen steeds minder in de auto.
0: Oh, nou, over auto's gesproken, jongens. Nou gaat dit niet letterlijk over auto's, hè? Nee, in Drive Safe gaat het over dat je leven, dat je hoopt dat het leven goed gaat. Maar goed, zometeen het nieuws.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Deze week in de bonus, Galia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 5.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Ja?
5: Echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa.
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
20: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij

0: het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Frieke Hamers.
1: Goedemorgen. Experts slaan alarm over brand in de meterkast. Dat komt steeds vaker voor, meldt RTL. Groepenkasten zijn vaak niet berekend op de groei van zonnepanelen en warmtepompen.
2: Er komt steeds meer bij. Vroeger wat we deden was een keer de wasmachine aanzetten. En nu trekken we langdurig veel energie door de meterkast heen. Ja, en daar moet die wel op gemaakt worden. Vaak wordt er gewoon een groep bij gezet en dan, ja, het zal wel goed gaan.
1: Dat hoorde je bij de NOS. Tips om brand te voorkomen. Voel aan je meterkast of die warm is als je veel stroom gebruikt. Laat werkzaamheden door een erkende installateur uitvoeren. En gebruik de meterkast niet als opberghok. Er is weer geprobeerd in te breken bij een brandweerkazerne. In Noord-Holland is dat al de 6e keer in een week tijd, meldt regiozender NH. Bij eerdere inbraken werd levensreddende apparatuur gestolen. Die gebruikt de brandweer bijvoorbeeld om auto's open te knippen om mensen eruit te kunnen halen. De Franse overheid roept op om niet naar Bordeaux te komen. Daar woedt nog steeds een enorme bosbrand die al zeker 240 huizen heeft verwoest. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook deze Nederlandse vrouw. Ze mag waarschijnlijk nog wel even terug naar de camping, zegt ze bij Hart van Nederland.
3: Wat of ik begreep is dat ze ermee bezig zijn dat we onder begeleiding van de politie naar de camping zouden mogen en daar de spullen afbreken en dan weg.
1: In Spanje is er beter nieuws. De grote bosbranden bij Madrid lijken onder controle, maar ze zijn nog niet uit. En we schakelen steeds minder in de auto. Bijna de helft van alle auto's in ons land is nu een automaat, blijkt uit nieuwe cijfers. Een verdubbeling vergeleken met 10 jaar geleden. Mensen vinden een automaat comfortabeler. Het is ook zuiniger. Er worden ook steeds meer hybride en elektrische auto's gekocht die standaard automatisch zijn. En dan nog het weer van Weerplaza. Er kunnen nog een paar buien vallen, maar later vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. En het wordt 20 tot 24 graden.
0: Dan de verkeersinformatie.

A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg 7 kilometer, vertraging 24 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven in de Flitsmeister app op de A4 van Leiden naar Amsterdam bij 21,4. De A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 46,9. De A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij 213. En de A73 Venlo richting Echt. Controle bij Hekten.

Nou, we gaan terug in de tijd. We gaan terug naar 27 juli 2017 vandaag in de Top 40 Classic. Als je toen je PC, Xbox of PlayStation aanslingerde, nou, dan werd er eigenlijk echt bijna alleen maar dit spel opgestart. Fortnite. In het spel word je met 99 anderen op een eiland gedropt. En aan jou de taak om als laatste over te blijven. En je moet het handen blijven van andere spelers. Ook af en toe rennen voor de storm. En lukte dat, dan haalde je een Victory Royale. Ik moet zeggen, dat heb ik nooit gehaald. Maar je kunt ook van die dansjes kopen. Ik denk dat dit misschien wel het populairste dansje was. De flos. Weet je, dan moest je met je heupen en armen zo heen en weer. Stond trouwens niet in de top 40. Maar wat stond er wel in de top 40? Nou, ik heb 3 liedjes gepakt uit de top 40 van 27 juli 2017. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q Music app. Typ het in.

4, Axwell en Ingrosso. More Than You Know is keuze 2 vandaag. Ja, en verderop in de top 40 op 18.

ik ben benieuwd welk nummer de meeste stemmen krijgt. Je hoort het zometeen. Verder heb ik straks Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Maar eerst Martin Garrix en U2. Dit is nieuwe muziek op Q-Music. Fireflies.

0: Acevedo Ophelia op Q-Music. Carice heeft gestemd.
1: Vanuit Barcelona, ik zeg It Ain't Me.
0: Kijk, vanuit Barcelona zegt ze It Ain't Me, Kygo en Selena Gomez. Eén van de drie keuzemogelijkheden in de Top 40 Classic vandaag. Terug naar 27 juli 2017. David Guetta en Justin Bieber stonden erin met To You. Axwell en Ingrosso met More Than You Know. En dus Kygo en Selena Gomez met It Ain't Me. Kygo en Selena Gomez, alsjeblieft, zegt ook Roos Lakerveld. Jessica, die zegt alle drie lekker, maar ik ga toch voor Axwell en Ingrosso. Menno, leuk om To You weer eens te horen. Die gaat voor mij, zegt Sam. Tessa zegt, duh, It Ain't Me.
2: Selena Gomez en Kygo!
3: Goedemorgen Menno, voor mij Axwell en Ingrosso met More Than You Know.
4: Tuurlijk, It Ain't Me.
5: Goedemorgen Menno, doe mij maar Axwell en Ingrosso. Dat blijft een lekker nummertje.
0: Ja, Marco zegt het ook, More Than You Know voor mij. En Cassie zegt, ik ga vandaag voor Kygo en Selena Gomez met It Ain't Me. Nou, daar gingen de meeste mensen voor vandaag, want ze hebben 49% van de stemmen en zijn daarmee de Top 40 Classic.

0: Afgelopen vrijdag de nummer 40 in de top 40. Shanna, Spyro en Material Lover. Ik zag net dit bericht binnenkomen. De Q-app van Misha Visser. Hey Menno, met allemaal vraagtekens. Ik wil heel graag naar Teddy, met allemaal uitroeptekens. Wanneer komt hij voorbij? Met weer allemaal vraagtekens. En we geven deze week de allereerste tickets weg voor Teddy Swims in Ziggo Dome. Daar staat hij op dinsdag 16 maart 2027 met zijn Ugly Tour die door heel Europa gaat. Nou, hoor je een hit van Teddy Swims voorbij komen? Nou, dan stuur je Teddy Swims in de Q-Music app. Word je teruggebeld en kom je in de uitzending, dan win je twee van de allereerste tickets. En ik kan je zeggen, voor 1 uur ga ik hem nog draaien. Dat denk je misschien, ja, het is 11:30, dat is wel een heel groot tijdvak. Weet je wat? Nou, ik maak het specifieker. Voor 12 uur ga ik hem nog draaien. Dus houd Teddy Swims in de gaten. En ook Bruno Mars komt er zo aan met I Just Might.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen. Digitale zakenreisjes. En iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Even bollen. Iedereen.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

maximaal 23 graden. 20 files op dit moment. 2 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A1 van Hengelo naar Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens 3 kilometer. Vertraging 17 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging is daar 15 minuten.

0: man waar het deze week om draait. Teddy Swims en Lose Control. Goedemorgen Q-Music met Menno.
1: Hi Menno, met Anna.
0: Anna.
1: Goedemorgen.
0: Hi. Anna, gefeliciteerd. Je wint 2 tickets voor Q-Music Presents Teddy Swims op dinsdag 16 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Oh, dankjewel, dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft. Ja, jij natuurlijk bedankt voor het sturen van je bericht in de Q-app.
1: Ja, dit is niet normaal. Jullie waren zo snel met bellen ook.
0: Ja, zo snel, ja. Maar zo gaat het, hè. Het leven gaat in een razend tempo voorbij.
1: Ja, echt niet normaal. Ik ben zo blij.
0: Ja, nou, zet hem in je agenda. 16 maart 2027 ga jij naar Teddy Swims. Weet je al met wie je gaat? Of denk je van nou, is het nog zo ver weg? Dat zien we dan wel.
1: Nee, ik ga met Monique, mijn beste vriendinnetje, waar we het de vorige keer ook mee geprobeerd hebben. Toen is het niet gelukt. Dus die zal ook heel blij zijn.
0: Nou, dan zie je maar weer dat dit spreekwoord ook weer klopt. De aanhouder wint, hè?
1: Ja, zeker.
0: In jouw geval wint hij letterlijk. Heerlijk. Nou, gefeliciteerd en geniet van de rest.

0: of Bass op Q-Music. En All That She Wants. Het is maandagochtend. Het is 11:45. Hoe was je weekend en wat is je weekendwoord?
1: Q-Music.
2: Maximum Summer.
0: Ja, dus één woord wat je weekend samenvat. Of het hoogte- of dieptepunt van je weekend. Als je een weekendwoord hebt, stuur het in de Q-app deze kant op. Misschien ben je zometeen rond 11:45 mijn kandidaat in Weekend het Weekend. Mijn eigen weekendwoord is mega chill. Is dat één woord? Ja, toch? Mega chill. Ja, vorige week was het nogal druk met draaien overal. Onder andere bij Matrix Live aan de Kade in Nijmegen. Was helemaal tof. En nogal wat andere dingen. Leuk allemaal. Heel leuk allemaal, maar druk. Dus dit weekend bijna helemaal vrijgehouden. Alleen ingevallen als stem bij RTL Boulevard. Verder helemaal niks. Uitgeslapen, beetje opgeruimd. Serietje gekeken. Vroeg naar bed gaan, dus mega chill. Maar jouw weekendwoord stuur het in de Q-app deze kant op. Misschien speel je zo met mij Weekend het Weekend. Nu Harry Styles op Q-Music. Met American Girls.

0: Eva Simons en This Is Love. Zo meteen All Right Stop Lunchtime. Een lunchmix met onder andere... Sash met Encore Une Fois. Nou, we doen straks weekend. Het weekend rond 11:15. En het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Ja, Prins Bernhard gaat flink cashen. En hoe dat zit hoor je zo.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Wacht niet te lang. Direct Lease starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.

0: korting op vloeren.
1: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
8: Ik kan...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: dag het Q-music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. Bij de politie hebben zich twee minderjarige verdachten gemeld van de mishandeling van een beveiliger tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. De beveiliger werd vorige week na afloop van een feest geslagen en geschopt. Na twee andere verdachten wordt nog gezocht. Als die zich overmorgen niet hebben gemeld, komen er herkenbare foto's online. In Amsterdam is een man van 74 opgepakt op verdenking van misbruik van twee minderjarige meisjes en het bezit van kinderporno. Hij werd in mei opgepakt en het is nu bevestigd. Volgens de Telegraaf gaat het om een man die in Kenia weeshuizen oprichtte. Daar zouden eerder zijn opgepakt voor kindermisbruik. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen. Onder meer die in het circuit van Zandvoort, in het Mediapark in Hilversum en zijn commerciële vastgoed. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder wil Bernhard zich gaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. En er is minder hoofdletsel gemeld bij snorfietsers sinds ze een helm moeten dragen. Dat blijkt uit de nieuwe verkeersveiligheidsanalyse. Na de helmplicht zijn er sowieso minder ongelukken geweest met snorfietsers. Maar dat komt mogelijk ook doordat mensen door de helmplicht van de snorfiets zijn afgestapt en een ander vervoermiddel hebben gekozen. En dan nog het weer van Weerplaza. Later vanmiddag op steeds meer plaatsen zon en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen loopt de temperatuur verder op.
0: 21 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er vier. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord tussen Eckersweijer en De Hoog, daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer file, vertraging 21 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen de brug over het Zijkanaal C en Velsen, 2 kilometer, vertraging 17 minuten. Op de A12 van Oberhausen naar Arnhem tussen Beek en Duiven, daar is een ongeluk gebeurd. 8 kilometer file, vertraging 48 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 3 kilometer, vertraging 17 minuten. En snelheidscontroles op de A4 van Leiden naar Amsterdam bij hectometerpaal 21,4. De A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 46,8. Dan op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, controle bij hectometerpaal 52,6. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij hectometerpaal 213. En de A73 Venlo richting Echt, ter hoogte van Sint-Odiliënberg, wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 12,5.

0: of Fear op Q-Music.
1: Q-Music.
2: Maximum Summer.
0: De weekend komt eraan met Blinding Light. Maar eerst even kijken naar al die weekendwoorden. Zomerfair stuurt Matthijs. Adoptiekittens, zegt Els. Fietsongeval stuurt Gabriela. Oh, dan hoop ik dat het goed met je gaat. Flamazing wordt hier gestuurd. Rugzakwandeltraining, jarig, adopteren. Brian Koren die stuurt mijn weekendwoord is chaos. Maar echt chaos. En dat is grappig. Linda, goedemorgen. Middag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Ja, 13 over 12. Zeker. Goedemiddag. Ja. Jouw weekend wordt dus uber chaotisch.
3: Ja, ja. Ja, normaal ben ik georganiseerd chaotisch. Ja. Maar nu was het gewoon uber chaotisch.
0: Ja, ongeorganiseerd chaotisch. Wat was er aan de hand?
3: Ja, nou, ik heb dus een nieuwe baan en die is superleuk.
0: Ja.
3: Maar het vuur werd zaterdag nog aan het schenen gelegd, om het zo maar te zeggen. Dus overal waren kleine dingetjes die ik moest gaan oplossen. En uiteindelijk werd het heel laat en moest nog een keer teruglopen. En
0: wat voor
3: allerlei dingen.
0: Wat voor superleuke baan heb je?
3: Ik werk in de horeca bij de Efteling.
0: Oké. Leuk.
3: Als shiftleader, dus ik mag alle medewerkers van de vloer ondersteunen, aansturen, ja, gasten helpen.
0: Oké, en dat ging zaterdag dus enigszins chaotisch.
3: Ja, weet je, zo'n dag, de dag gaat altijd over en het gaat supergoed, maar ja, ze hebben je altijd op drie plekken tegelijkertijd nodig.
0: Ja.
3: En dan moet je keuzes maken en ja, aan het einde van de dag dacht ik, wow. En zondag was ik lekker vrij en ik had mijn vriend beloofd zijn haar te knippen, maar ik was eigenlijk best wel moe. Dus dat kapsel ziet er niet zo netjes uit.
0: Oké, okay. Dat was ook een leuk weekendwoord. Dat was ook een leuk weekendwoord geweest dan.
3: Tuurlijk.
0: Maar goed, ik doe met jou.
4: Weekend. Het weekend. Oh, weekend, het weekend.
0: Weekend, het weekend. Ja, ik heb hier drie nieuwsberichten van afgelopen weekend. Eén bericht klopt en van twee berichten heb ik de waarheid verdraaid. Wat is het volledig kloppende bericht?
3: Oeh, ben heel benieuwd.
0: Is dat bericht 1? Tussen Meppel en Hogeveen heeft het treinverkeer dit weekend een tijdje stilgelegen, doordat een poes en haar twee kittens rond het spoor liepen. Medewerkers van de dierenambulance hebben ze gevangen. Daarna konden de trein weer door natuurlijk. Of bericht 2. Tijdens een avondje vissen in Doornenburg zijn een aantal vissers op de bon geslingerd. Ze visten namelijk niet met hengels, maar met granaten. En dat zorgde voor veel dode vissen die ze met schepnetten uit het water visten. Of bericht 3. Een vervelende afsluiting van de Tour de France van Mathieu van der Poel gisteren. Lange tijd leek het erop dat hij de etappe op de Champs-Élysées zou gaan winnen. Maar op een paar meter voor de eindstreep werd hij toch nog ingehaald door de Belg Jasper Philipsen. Mathieu werd uiteindelijk tweede. Wat is het volledig kloppende bericht, Linda?
3: Oeh, ik zou willen zeggen dat ik iets heb gehoord over de Tour de France. Maar helaas, ik ga toch volgen. Nee, dat het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft stilgelegen vanwege een poes en jonkies-kittens.
0: Ja? Ja. Jij denkt dat die helemaal waar is?
3: Ja, volgens mij heb ik deze bij over horen komen op de radio, dus ja.
0: Nou, dat klopt inderdaad ook.
3: Nou, lekker.
0: Dus zo maak je een eind aan dit chaotische, super chaotische weekend door het Q-prijspakket en mijn koffiecup te winnen.
3: Oh, wat leuk.
0: Nou, dus die gaan we naar je opsturen. Bericht 2 was niet waar. In Doornenburg zijn vissers met hun car over een granaat heen gereden. En dat waren de twee en die waren door de lage waterstand tevoorschijn gekomen. Zijn onschadelijk gemaakt natuurlijk. En het ging heel goed voor Mathieu van der Poel. Op een paar centimeter won die namelijk de laatste etappe voor de Tour de France.
3: Kijk, dat is lekker.
0: Nou, dus je kunt nu ook weer over mee praten.
3: Ja, helemaal.
0: Nou, is toch lekker.

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Jonas Blue.
0: Q. En dit is nieuw. De Q Music alarmschijf.
1: Cat's Eye.
2: It's Cat's Eye.
1: Animal.

0: Deze week de alarmschijf op Q-Music Cat's Eye en Animal. Ik zit even na te denken wat je allemaal kan doen in 20 seconden. Kom ik zo op terug. Ik ga nadenken, ga verder nadenken. Ruben Hillen ga ik zo namelijk draaien. Daar komt de inspiratie vandaan. Met 20 seconds. En ook Imani zo. Don't be so shy.
1: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
2: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
1: Teddy.
2: Hey buddy.
1: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
2: That's a good question.
1: Come on bro.
2: Dude, hell yeah man.
3: Q Music presents

0: Luister deze week Q-Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when
1: you're gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q-Sounds, better with you.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad. Ik kom...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Welkom bij
1: de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is

0: lever in of doneer.
1: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Op steeds meer plekken breekt de zon door. Het wordt vandaag maximaal 23 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 22 files, 3 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Oberhausen naar Arnhem, tussen de Nederlandse grens en Duiven, 9 kilometer. Vertraging 23 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland, 3 kilometer. Vertraging 16 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen, tussen Kunderberg en Duitsland, 5 kilometer. Vertraging is daar 14 minuten.
19: Menno Barreveld.
18: Ruben Hillezo, 20 seconds, maar eerst iemand.

Leuk liedje dit. Ruben Hille en 20 Seconds. Nou, wat kun je doen? Kopje thee laten trekken in 20 seconden. Je handen wassen, al is dat niet extreem grondig in 20 seconden. Boterham smeren, peters strikken. Maar ook een bericht sturen in de Q-app lukt wel in 20 seconden voor de brievenbus. Die komt er namelijk zo aan. Dus...

0: Bibi Rexha en Faithless met New Religion. Bas van Inwegen.
1: Hey Menno.
0: Ben je klaar voor de brievenbus?
1: Ja, zeker weten.
0: Nou, daar gaan we.
2: 3, 2, 1. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Dus stuur ze nu bericht in de Q-app. Mijn bericht voor de brievenbus, dubbele punt. En dan in hoofdletters, ik wil enorm graag naar Teddy Swims. Dat u Joey Withaven.
1: En dadelijk weer, hè, vanaf 1 uur. Wie weet.
0: Kans.
1: Joshua Winters die zegt: Jesse, de orders maken zichzelf niet dicht, hè?
0: Abel, heerlijke dikke vent. Bedankt voor de broodjes, zegt Jim van Roon.
1: Wander Klaassen die stuurt: Justian, blijf eens van mijn hagelslag af.
0: Nog 1 week en dan lekker 3 weken vakantie met mijn vriendin en dochter. Nu al zin in. Groetjes van Jordi Iltink.
1: Stefan, lekker barfje gelegd vrijdag, vraagt Ruben Schak. Smakelijk.
0: Draai nog Teddy Swims. Ik wil graag kaarten winnen, zegt Sonja Kersne. Ik niet, pas straks wel.
1: Ja, vakantie, zegt Sanne Lotte.
0: Mevrouw Verschoor, ik krijg roomboter van je. Kusjes van Remco.
1: Net een nieuwe auto gekocht. Blij mee, zegt Karin Groenendaal.
0: Lieve Jezebel, succes met je moeder straks in het ziekenhuis. Kus van Muppet.
1: Gerjan en Roy, jullie zijn pannenkoeken. Klaar met pauze en werken. Hup, zegt Dennis Verkel.
0: Oh Hans, ik hoop dat het goed gaat. Beterschap, die stuurt namelijk na de eerste chemokuur ben ik er weer bij.
1: Lekker shoppen in Duitsland om onze vakantie in te luizen. Luide zin in, zegt Lindsay de Jong.
0: Aan alle collega's van Main Freight, de groeten van Jeroen S. Fijne uitzending.
1: Mariska, fijne vakantie samen met Ramon in Malaga, zegt Tine Bos nog.
3: Welk klein sprookjesfiguur geeft iedereen een compliment?
0: Vraagt Jules zich af.
1: Klein sprookjesfiguur? Tinker.
3: Welk klein sprookjesfiguur geeft iedereen een compliment?
1: Tinkerbell? Nee, ik weet het niet.
3: Klein pluimpje?
1: Klein pluimpje, oh ja. Creatief.
0: Precies.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel

0: bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
9: Ah, nee.
8: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per

0: 1 uur. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. De politie Den Haag heeft bij meerdere acties de afgelopen maanden ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in woningen en in kelderboxen in woonwijken. In een paar gevallen lag het opgeslagen in kinderslaapkamers. In Nijmegen hebben 2 minderjarige verdachten zich gemeld bij de politie. Dat is vanwege de mishandeling van een beveiliger tijdens de vierdaagse feesten. De beveiliger werd vorige week na afloop van het feest geslagen en geschopt. Na 2 andere verdachten wordt nog gezocht. Als die zich overmorgen niet hebben gemeld, komen er herkenbare foto's online. De natuurbrand bij Bordeaux is een donderklap voor de lokale economie. Dat zegt de Franse economieminister, omdat het toerisme en de horeca worden geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectare natuur verwoest en honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. Er wordt ook misbruik van gemaakt. Dit weekend werd een man gearresteerd op verdenking van het stelen van 44 flessen exclusieve wijn uit een verlaten woning. En beveiligers op Schiphol gaan binnenkort mogelijk staken. Ze klagen al langere tijd over hoge werkdruk en gezondheidsklachten. Volgens vakbonden FNV en CNV zijn voorstellen om het aan te pakken te vaag en onvoldoende. Schiphol-beveiligers eisen onder andere een hitteprotocol. En dan nog het weer van Weerplaza. Later vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 20 tot 24 graden. En de komende dagen droog en steeds iets warmer.
0: Dankjewel, Fieke. Dankjewel. Verkeer van Flitsmeister met 3 files langer dan 20 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velzen. Daar wegwerkzaamheden 23 minuten. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 21 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens kom je in 4 kilometer 24 minuten. Controles op de A2 Utrecht-Den Bosch bij 85,4. De A4 Leiden-Amsterdam bij 21,4. A9 Alkmaar-Haarlem bij 46,7. De A13 Rijswijk Rotterdam bij 6,8 en de A50 Zwolle Apeldoorn 213,0. De laatste

de siesta is begonnen. Met Bruno en zijn Spaanse gitaar. Heerlijk liedje om heel even tot rust te komen, toch? Even een momentje te pakken. Helemaal op zo'n zware maandagmiddag. Net wat weekend achter de rug. Nou, misschien terwijl je nu achter je laptop zit, toch? Stiekem heel even je ogen dicht. Zie toch niemand. Ik bedoel, de helft van alle collega's is op vakantie. En dan om 4:50 wakker worden. Klein dutje gedaan. Zo, goedemiddag. Nee, scherp blijven, hè? Helemaal trouwens, als je naar het concert van Teddy Swims wilt. Sinds vanochtend maak je kans op een ticket hier bij Q voor Teddy in de Ziggo Dome. En die kaarten gaan komende vrijdag pas in de verkoop. Dus tot nu toe zijn eigenlijk alleen Thomas en Anna daarbij. Die staan echt in een lege Ziggo Dome. En die hebben vanochtend al tickets gewonnen. Maar kan jij nog bij zijn? Het is heel simpel. Hoor je een liedje van Teddy Swims? Dan stuur je zijn naam deze kant op via de Q Music app. Kom je vervolgens op de radio, dan ben je er met een vriend of vriendin bij op 16 maart in de Ziggo Dome. Ik beloof je, voor 3:00 vanmiddag ga je hem horen.

zat dit weekend in de auto. Dit liedje was op de radio. Toen zei mijn vriendin, waar komen hun eigenlijk vandaan? Ik zei, ja, gewoon uit Amsterdam. Ja, Another hoorde je bij Q. Jesse en Oguzan, gewoon uit ons koude kikkerlandje. Maken al sinds 2013 samen muziek. En ja, nu hebben ze dikke hit te pakken met Talk To You, Blijf Lekker. En tof steltje ook, hè. Het is ook wel grappig. Ze werken eigenlijk alleen maar samen met artiesten die helemaal niks met house of dancemuziek te maken hebben. Zit veel meer in de hoek van disco, indie, allemaal singer-songwriters ook. En nou, die vragen ze dan voor een studiosessie. En die nemen dan al hun liedjes mee die ze de afgelopen 20 jaar hebben gemaakt. En dan gaan ze kijken, zit daar iets tussen waar we iets mee kunnen? En wat we een beetje om kunnen bouwen naar een dance track. Zo ging dat ook met deze Talk To You samen met Johnny.

0: nieuwste van Summer. My Body Isn't Ready bij Q Music. Het is bijna 1:30 zometeen. Het slimste bedrijf. Een nieuwe ronde van het slimste bedrijf komt eraan op maandagmiddag. Toch de start van een nieuwe week. Ja, een spannende week ook. De laatste dagen van juli. Hè. Oftewel, aan het einde van deze week dan weten we wie het zich het slimste bedrijf van de maand juli mag noemen. Dat kunnen jullie gewoon nog zijn door gewoon zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden in 1 minuut. Ja, begin van de week ben je toch nog helemaal fris, toch? Dus ik zou zeggen, kom maar op, pak de Q-app erbij. Stuur me daar het antwoord op de volgende vraag. Gisteravond een geweldig sportmoment in de laatste etappe van de Tour de France. Want wie won er op de Champs-Élysées?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven? Of geef je ze keihard maar 1 ster?
2: Q.
3: Shake up your day.
2: Q sounds better. Where is you? Q Music.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
9: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Moelenmilk, the moo you can't resist.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
14: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit, tussen de apen.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
16: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
17: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: weer.
1: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
4: Deze week in de bonus. AH Runde.

0: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Het is 11:30, goedemiddag. Q-music weer. Op sommige plekken kan er nog een bui vallen vanmiddag. Op steeds meer plekken zon, 20 tot 24 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan 25 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottenpolderplein en Velzen wegwerkzaamheden. Je komt er in 4 kilometer 35 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en de Duitse grens. Daar 10 kilometer 28 minuten.
4: Bas van Nimwegen.

0: 30.000 man op een van de grootste festivals ter wereld. Onze Martin Garrix. Hij was gisteravond weer de grote afsluiter op de main stage van Tomorrowland. Zag echt vet uit. What's up, Tomorrowland? Echt immens podium natuurlijk.
1: My name is Martin Garrix. If you came to party, let me see if you got hands up in the air.
0: Inclusief vuurwerk trouwens ook dit weekend. Hij mocht in eerste instantie niet, maar voor de afsluiting hebben ze het toch kunnen fixen. Dus ja, was tof om te zien. Zometeen ook hopelijk vuurwerk in het slimste bedrijf van Nederland. Spelen we zometeen rond 14:15 natuurlijk weer. Eerst Anouk, dit is Nobody's Wife bij Q Music.

0: komen?
1: Mathieu van der Poel.
2: Ja, heb je het gezien?
1: Nee, toevallig niet.
2: Zonde, ja, je hebt echt wat gemist, die jongen.
1: Oh jee.
2: Ja, om je heel even een beeld te geven, dit was het Britse commentaar. Het was echt fantastisch.
3: Mathieu van der Poel, he hold on, he hold on. That is quite incredible. Mathieu van der Poel wins on the Champs-Élysées.
2: Ja, op de Champs-Élysées winnen en dan gewoon vooruit blijven rijden van het peloton. Het was mooi om te zien. Je moet het maar even terugkijken.
1: Oké. Okay.
4: Het slimste bedrijf.
2: Pakken jullie ook de winst zo? Voor wie gaan jullie meespelen, Dionne?
1: Wij spelen voor Dustin.
2: Dustin, en wat doen jullie?
1: Wij zijn RMA-administrators. Wij verwerken eigenlijk alle retouren van ICT-producten.
2: Oké, okay. Dus als ik een nieuwe muis nodig heb of een toetsenbordje, dan moet ik bij jullie zijn.
1: Kun jij bij ons bestellen, zeker.
2: Wat is zo leuk aan je werk?
1: Nou ja, we hebben een vrouwenteam. En ik moet zeggen dat dat het werk wel heel erg leuk maakt.
2: Ach,
1: het
2: is één kiphok bij jullie.
1: Ja, dat.
2: al die orders die stapelen zich maar op. Maar jullie hebben het in ieder geval gezellig.
1: Ja, wij hebben heel geschikt met z'n vieren, ja.
2: Oh, jullie zijn met z'n vieren, oké. Okay.
1: Ja.
2: Hoe zijn jullie in spelletjes?
1: Fanatiek.
2: Oké. Okay.
1: Ja, ik kijk de rest even aan. Ja, iedereen is wel fanatiek.
2: Nou, wie weet wordt het nog gezelliger bij jullie op kantoor als jullie de snelste van de maand zijn. Want dan winnen jullie een karaoke party speaker, worden jullie aangeboden dan door Tempo Team. Dus dat zou lekker zijn voor de vrijdagmiddagborrel. Zijn jullie er klaar voor, Dion?
1: Ja, zeker.
2: Dan ga ik de tijd starten. Hier komt vraag 1. Over welk eiland zingen de Benga Boys?
1: Ibiza.
2: Waarmee kun je een uitvinding beschermen?
1: Patent.
2: Uit welke film kennen we Cowboy Woody?
1: Toy Story.
2: Aan welke kant van je bord leg je volgens de etiketten je vork? Rechts. In welke stad staat ieder jaar de grootste kermis van de Benelux?
1: Tilburg.
2: Welke sport heeft Jurie van Gelder jarenlang beoefend?
1: Deunen.
2: En dat was 5.
1: Wow.
2: Ja, jullie gingen razendsnel.
1: Ja, die ene niet, hè?
2: Inderdaad, en dat was een beetje het jammer, want daardoor ging die te snel mis, denk ik.
1: Oh, jammer.
2: De Benga Boys zingen inderdaad over Ibiza, een octrooi of een patent. Daarmee bescherm je inderdaad een uitvinding. Woody, kennen we uit Toy Story, is tot nu toe Toy Story 5 de succesvolste film van 2026 vandaag in het nieuws. En dit ga je niet meer vergeten, de vork ligt aan de linkerkant van je bord. Het is natuurlijk maar net hoe je ervoor staat voor je bord, maar alles ligt gerechts. Maar nee, ja, we kunnen hem niet goed rekenen. De stad waar je de grootste kermis van de Benelux vindt is de Tilburgse kermis. Inderdaad, gisteren de laatste dag. En Jurie van Gelder kennen we jarenlang van het turnen.
1: Ja.
2: Jullie hebben over van die minuut 36 seconden. Dat is een 7e plek in het klassement. Maar jullie staan er wel bij. Op keymusic.nl en de Q-app Dustin. En we gaan het slimste bedrijf kaartspel naar jullie opsturen.
1: Super, heel erg bedankt.
2: En kakel ze daar, hè?
1: Komt helemaal goed.

0: Project en Aloe Black in My World bij Q. Het is bijna 2 uur. Het laatste nieuws zometeen met Fieke.
1: Ja, als je denkt van jezelf dat je prima kunt darten, kan dat je veel geld gaan opleveren.
0: Oh, nou, misschien nog onontdekt talent, wie weet. Ook Just Then Turn the Lights Off. Hoor je zometeen op Q. Yeah!
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: Makkelijk retour.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Hey jij daar! Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
11: Ja! Zeker! Helene gaat daar...

0: Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor
3: the craving. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Nu bij Dirk, Klaas Puul knoflook wokgarnalen, 8,99.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Het is 2:00. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
9: Goedemiddag. In het Duitse Rees is een Nederlander dood aangetroffen in een hotelkamer. De man van 35 werd gevonden door hotelpersoneel toen hij niet op tijd had uitgecheckt. Door de omstandigheden waarin hij werd gevonden gaat de politie uit van een misdrijf. Een speciaal rechercheteam doet onderzoek. Er is ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen bij meerdere acties van de Haagse politie. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Bij het vuurwerk zaten onder meer extreem zware cobra's, waar 5 keer zoveel flitspoeder in zit als in een cobra 6. Het meeste vuurwerk lag in huizen, soms zelfs in kinderslaapkamers. De Europese Unie heeft meer blusvliegtuigen geregeld voor Spanje en Frankrijk. Het gebeurt vanwege de gigantische bosbranden daar. Die zijn nog altijd niet onder controle. De Spaanse binnenlandminister zegt dat vandaag en morgen cruciaal zijn, omdat de weersomstandigheden vanaf woensdag nog ongunstiger zijn voor het blussen. En Netflix is op zoek naar amateur darters die het durven op te nemen tegen wereldkampioen Luke Littler. Als het je lukt hem te verslaan, win je een €500.000. Luke de Nuke zegt dat iedereen altijd maar denkt hem te kunnen verslaan. En nu kunnen ze dat bewijzen. De voorwaarde is dat je echt een amateur bent en ouder dan 12. Littler werd de jongste wereldkampioen darten ooit. Hij was 17 toen hij Michael van Gerwen versloeg. En dan nog het weer van Weerplaza. Op steeds meer plaatsen zon. Het is zo'n 20 tot 24 graden. En de komende dagen droog en steeds iets warmer.
8: Dankjewel, Fieke. Dankjewel, verkeer van Flitsmeister. Met 1 file langer dan 25 minuten op de A17. Roosendaal-Dordrecht tussen industrieterrein Moerdijk en Klaverpolder. Defect voertuig kom je in 4 kilometer. 26 minuten is je vertraging. Controles op de A4. Leiden-Amsterdam bij 21,4. De A13. Rijswijk-Rotterdam bij 6,8. A16 Dordrecht-Breda bij 59,7. En de A50 Zwolle-Apeldoorn 213,0. En de laatste op de A59 Breda-Den Bosch opletten bij 94,3.

I Want bij Q-Music. Hey, is jouw naam wel eens bezongen? Ja, ik zat te denken, ik kom zelf niet heel veel verder dan dit. Ja, maar misschien heb jij een naam die wel eens in een liedje is voorgekomen. Ik bedoel, als je Suzanne heet bijvoorbeeld, krijg je dit heel vaak te horen. Of als je Annabel heet. Word je op een gegeven moment natuurlijk helemaal gek van als iemand weer voor de 100.000ste keer dan dit liedje voor je zingt. Maar ja, de gasten die je nu gaat horen, die hebben daar ook aan bijgedragen. Die hebben echt heel veel liedjes gemaakt over meisjesnamen. Moet je even horen? Lia bijvoorbeeld. Uit de jaren 80. Ze hadden ook Hollyanna. Maar daar blijft hij niet bij. Nee, ook Melanie hebben ze een liedje van gemaakt. Anna, Angela en toch hun bekendste natuurlijk, Rosanna, niet te vergeten. En deze ook, blijf lekker, klassiekertje van Toto. Dit is Pamela bij Q.

0: Oh, ik vind dat gewoon een lekker liedje waar je op kan dansen.
1: Dat dacht ik. Hugo, Solto, Jamaican, Bam, Bam bij Q. Ik word gestalkt in de Q-app. Ja, hoop vragen. Lynn Reinaerts die zegt, ik wil naar Teddy. Bas, wanneer komt hij? Sonja, die stuurt, draai nog even Teddy Swims, Bas. Ik wil graag kaarten winnen. Ja, je weet hoe het werkt. Als je hem hoort, dan stuur je een appje met zijn naam. Deze kant op via de Q-Music app. Kom je op de radio, dan ben je erbij op 16 maart in de Ziggo Dome. Je gaat hem horen binnen nu en 4,5 minuut. Allee.

0: Liefde van Caddy Swims. Mooi liedje, Break Up in Reverse bij Q.
1: Win tickets voor Q Music Presents Caddy Swims.
0: En je weet, als je deze week een liedje van Caddy hoort, dan heb je zijn naam deze kant op via de Q Music app. Kom je op de radio, dan ben jij erbij op 16 maart in de Ziggo Dome. Aan de telefoon, goedemiddag. Wie?
2: Met Rianne.
0: Hey Rianne.
2: Hi.
0: 16 maart. Ja, ik weet niet, komende vrijdag begint de kaartverkoop natuurlijk pas voor dit concert. Ja. Was je van plan om in de rij te gaan staan? Of,
2: Ja, dat wilde ik wel proberen inderdaad. Ja. Maar ja, nu hoeft het volgens mij niet meer.
0: Dat heb jij goed bedacht inderdaad. Je gaat naar Caddy Swims.
2: Ja, dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Twee tickets zijn voor jou.
2: Oh, wat gaaf.
0: Wat vind je zo cool aan Caddy?
2: Ja, gewoon dat hele stemgeluid, toch? Dat is gewoon zo'n heerlijke stem. Mijn vriend en ik zijn allebei fan van hem, dus ja, dat wil je toch live zien?
0: Oh, wat goed. En je neemt een vriendin mee dan, denk ik, of niet?
2: Nee, mijn vriend.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Heel veel plezier, Rianne.
2: Ga lekker mee. Dank je.
0: Doeg.

0: opwarmen voor de rest van de week. Zomer onderweg. Sorry, papi, hoor je zo.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
7: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik. Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: €50 korting per maand. Directlease.nl.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Het is 14:30 geweest. Goedemiddag. Hier mis ik weer. Op steeds meer plekken gaat de zon schijnen. 20 tot 24 graden. Komende dagen droog en dan steeds iets warmer. Q-verkeer van Flitsmeisterdam met files. Eentje langer dan 20 minuten op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen industrieterrein Moerdijk en Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. Kom je in 4 kilometer. 26 minuten is je vertraging.
14: Bas van Nimwegen.
13: Yes. Q-music. Met Kings of Leon, Use Somebody.

Becky G staat er trouwens ook tussen. Je hebt dus die lijst met 1018 vergeet me liedjes. Het zijn er aardig wat. Allemaal van die nummers die een beetje zijn weggezakt in ons geheugen. Want bij deze, dan roep je toch ook gelijk weer, oh ja, die. Blijf leuk. Inmiddels 12 jaar geleden, 2014, was de eerste hit die Becky G scoorde met Shower. Over een paar minuten dan maken we die lijst van vergeten liedjes weer iets langer. Met het vergeten liedje van Q-luisteraar Greg. Je zou hem kunnen kennen uit een tv-commercial uit 1993. Niet Greg trouwens, nee, die speelde er niet. Nee, zijn vergeten liedje komt uit die commercial. Ga hem zo meteen horen, eerst Kings of Leon. Dit is

0: Burn by Hume. You're the fever dream. Het is 3:15.
1: Wind vergeet mijn liedje.
0: Het is weer tijd voor zo'n pareltje dat we een beetje vergeten zijn met z'n allen.
1: En vergeet mijn liedje.
0: En jij gaat ervoor zorgen dat iedereen weer oh ja gaat roepen, Greg.
2: Ja, dat klopt.
0: Tenminste, dat hopen we dan natuurlijk.
2: Ja, ik doe in de sportschool altijd de series en documentaires kijken. Vind ik altijd interessant. En
0: tijdens het sporten?
2: Tijdens het sporten. Zorgt ervoor dat ik elke keer weer naar de sportschool moet. Want ik wil toch wel weer weten hoe die serie verder gaat.
0: Bak je popcorn mee en dan ga jij bankdrukken, ja, noemen ze dat dan.
2: Extra reden te zorgen dat ik daar blijf komen, zeg maar.
0: Oké, wat goed. Ja, je moet jezelf een beetje stimuleren natuurlijk.
2: Ja, dat is waar.
0: En in welke documentaire of serie kwam dit voorbij dan?
2: Het was een documentaire over Def Rhymes. En die kennen we natuurlijk allemaal van Doekoe, Schudden en Van de Bom.
0: Ja.
2: Maar voordat hij bekend werd, deed hij altijd een beetje gek op de achtergrond van met reggae-bandjes en rapgroepjes.
0: Precies.
2: Ja, toen is hij dus gevraagd om de background vocals te doen van een liedje voor een niet nader te noemen Apeldoornse verzekeringsmaatschappij.
0: Ja, nou, mogen we best noemen hoor. Centraal Beheer. Hè?
2: Ja, Centraal Beheer.
0: Even Apeldoorn bellen, wie kent ze niet?
2: En wat voor hem eigenlijk een stapje omhoog was, was volgens mij voor die band gelijk een klappend gezicht. Want ze pakte wel de nummer 1 hit, maar daarna werd het natuurlijk helemaal niet meer serieus genomen.
0: Nee, precies.
2: Voor de originele roots reggae band.
0: Want het was één grote grap natuurlijk. Dit liedje maakten ze inderdaad voor die commercial, maar er waren zoveel reacties op dat ze zoveel vragen kregen of ze dit ook officieel uit wilden brengen.
2: Ja, en toen was het ook gelijk klaar met hun eigen stijl, zeg maar.
0: Ja, echt de eendagsvlieg geworden daardoor natuurlijk.
2: Ja.
0: Nou, ik hoef jou niks bij te brengen, Orico. Je hebt alles paraat.
2: Ja, klopt.
0: Nee, moeten we hier verder nog iets over weten, Greg? Of?
2: Nee, dat was het. De naam van het liedje.
0: Ja, dat is op zich wel leuk, ja.
2: Ja.
0: Nou, mag jij me aankondigen? Wat is je vergeten liedje?
2: Ja, Roots Syndicate met Mockingbird Hill.

Zo van Centraal Beheer, die toek-toek op die bergweg die van die witte strepen op de weg aan het zetten is. En die moet op een gegeven moment uitwijken voor een klein egeltje dat midden op de weg loopt. En daardoor komen die strepen in één keer totaal scheef op de weg te staan, precies richting die afgrond. En daar zat deze in. Roots Syndicate Mockingbird Hill, vergeet mijn liedje, ingestuurd door Greg. Mocht je er ook eentje hebben, stuur hem vooral deze kant op via de Q-app. Draai ik hem misschien morgen op Q.

0: Daar vind je Michel bij Q Music and Beat Me. Het is bijna 3 uur het laatste nieuws zometeen met Nathalie.
1: Goedemiddag. Sinds dit weekend wordt er extra gecontroleerd bij de Merwedebrug op de A27. En of dat effect heeft, hoor je zo.
0: En ik ben benieuwd of je dit stukje al herkent. Welke hit is dit? Dat is makkelijk, toch?
1: Ja.
0: Zegt ze heel optimistisch. Nou, dit kan jij. Stuur maar deze kant op via de Q Music app.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen.

0: jij je focus op de rest?
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Het is 3 uur, goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen we een Hilie van Zuilenkom.
12: Goedemiddag, de maatregelen hebben effect en rijden veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27. Meldt Rijkswaterstaat. Sinds dit weekend wordt er extra gecontroleerd. De constructie van de brug is niet goed en daarom mogen vrachtwagens er niet overheen. Veel chauffeurs negeerden eerst dat verbod, maar wie nu gesnapt wordt krijgt een boete van €500. Alarmcentrale SOS International krijgt niet meer zoveel Nederlandse hulpvragen in gebieden met grote natuurbranden. Een echte verklaring heeft de directeur niet. Het kan zijn dat mensen naar huis zijn gegaan of dat er minder toeristen die kant op gaan. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal hulpvragen af. Intussen woeden die natuurbranden in Frankrijk en Spanje nog altijd. En de Spaanse binnenlandminister komt nu met een waarschuwing. De komende dagen worden beslissend om het vuur te bestrijden. En dat komt omdat de temperatuur verder gaat stijgen. En de natuur kurkdroog is. En dan sport. Tennis Griekspoor mag zich weer de beste Nederlandse tennissen noemen. Hij staat nu op plek 67 op de wereldranglijst. Griekspoor heeft Botik van de Zandschulp ingehaald. Hij zakte namelijk flink en staat nu op plek 69. De nummer 1 in de lijst is Jannik Sinner uit Italië. Dan gaat weer van Weerplaza verspreid wat buien, maar vanuit het westen wordt het steeds zonniger en dat bij 20 tot 24 graden. Morgen meer zon en warmer.
11: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2-3 files langer dan 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens kom je in 22 minuten. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de industrieterrein Moerdijk en Klaverpolder 23 minuten. A16 nog Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Wegwerkzaamheden zorgt voor 23 minuten. Controles dan op de A13 Rijswijk-Rotterdam bij 6,8. De A16 Dordrecht-Breda bij 59,7. A30 Barneveld-Ede bij 16,4 en de laatste op de A50 Zwolle-Apeldoorn opletten bij 213,0.

0: Ja, welke hit is dit? Yildau, die denkt...
1: Hoi, ik denk I'm Good van Baby Rexha en David Guetta.
0: Ja, ik snap het idee wel, maar... Dat is het niet. Ik zag nog een appje van Wesley, die denkt Katy Perry met Firework. Ja. Dat is ook niet goed. Stefan dan?
2: Was dat niet Armin van Buuren?
3: This is what it feels like van Armin van Buuren.
4: Dat is ongetwijfeld Armin van Buuren met This is what it feels like.
0: Nou, inderdaad. Hartstikke goed. This is what it feels like van Armin van Buuren en Trevor Guthrie natuurlijk. Applausje voor jezelf als je het goed had. Doen we even mee hier in de studio inderdaad. Knap op maandagmiddag. Ben je toch scherp?

0: bij Q Music. Blijft een lekker liedje. Ik ga de nieuwe alarmschijf draaien. En die is deze week in handen van een internationale mijnengroep, Cat's Eye. Dames die komen overal vandaan. Ze zijn met z'n zessen. Ze komen uit Amerika, de Filipijnen, Zwitserland en Zuid-Korea. En ze zijn een paar jaar geleden gevormd in een talentenjacht op tv. En sindsdien gaan ze echt wel lekker. Ik weet zeker dat je deze ook nog kent. Was een grote hit vorig jaar. Gabriella. En we hadden ze de alarmschijf te pakken. Stond in totaal 12 weken in de top 40. Maar hier bij Q denken we dat dit nog wel eens zo'nzelfde prestatie neer kan gaan zetten. Het is hun nieuwste, de nieuwste Cat's Eye. Dit is Animal en die hoor je extra vaak.
1: De Q Music alarmschijf.
2: Cat's Eye.
3: It's Cat's Eye.
2: Animal.
3: Q Music.

The Rhythm of the Night. Alvast even opwarmen voor de rest van de week. Ja, hij komt weer terug. De zomer. Ik zat gisteren in de auto met mijn dochter van 2,5, Kiki. En uit het niets begon het ineens heel hard te regenen. Dus zij roept vanaf de achterbank: wat is dat? Ja, wat is dat? Ja, regen. Hallo. Ja, maar ik snap het wel. Ik bedoel, het is natuurlijk even geleden dat we regen hebben gehad. Maar gisteren was het er weer even. Maar voorlopig gaan we die regen ook even niet meer zien. Komende week. Ja, ik weet niet of je je weer-app hebt gecheckt. Maar vanaf morgen echt volop zomer. Temperaturen rond de 30 graden. En woensdag helemaal, dan kunnen we wel eens de 35 aan gaan tikken. Kunnen we weer klagen.

0: Carol G en Sianta Steobiera Conocido. Zometeen meer zomer op je radio. Deze komt eraan van De Bauza. Magnetic hoor je zometeen. En de Bongo Man. Ja, de man die zichzelf de Bongo Man noemt, omdat hij heel veel bongo's in zijn liedjes gebruikt. Wie het is, hoor je zometeen.
1: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
2: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
1: Teddy.
2: Hey, buddy.
1: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
2: That's a good question.
1: Come on, bro.
2: Dude, hell yeah, man.
3: Q Music presents Teddy's

0: Luister deze week Q Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when
1: you're gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q Sounds, better with you.
0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu

0: Music The Party.
1: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Brassa Beemster met Lars Boelen en Menno Barreveld.
0: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
2: Q-Music.
3: Ja?
4: Is dat echt serieus?
1: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
1: Het is 3:30. Goedemiddag. Q-Music weer van Weerplaza. Lokaal nog een bui. De zon die schijnt verder volop. 20 tot 24 graden. Morgen dan meer zon en dan ook warmer. Q-verkeer van Flitsmeister dan met files langer dan 20 minuten. Dat zijn er twee op de A4 Antwerpen-Dinteloord tussen Berg op Zoom en Tolen. Daar een defect voertuig, 24 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar wegwerkzaamheden. Kom je in 8 kilometer, 29 minuten is je vertraging.
10: Bas van Nimwegen.
1: Yes! Q-Music. Met Mirrors van Justin Timberlake. Zo, na de pauze nu. Q-Music.

0: minuut 37. Blijft te gek, hè? Justin Timberlake en Mirrors Back Here. Ik ga The Bongo Man draaien. Het is niet de Savri duo met Play the Life, weet je wel, de bongo song. Nee, Somber, die noemt zichzelf The Bongo Man. Dat zou in eerste instantie echt totaal niet zeggen. Maar in heel veel liedjes van hem hoor je dus een bongo. Weet je wel, zo'n handtrommel, weet je wel? Hij moest daar vroeger op de middelbare school altijd op spelen bij een muziekles. Nou ja, het kan nog van pas komen, dat blijkt, bij Somber. Het is wel mooi. Er is een video waarin Somber dus samen met zijn producer, Tony Burke, zit hij in de studio. En dan duiken ze dus helemaal in het proces van het opnemen van zijn liedjes. En dan vertellen ze dus op een gegeven moment over dat er een bongo zit in 12 to 12. Moet je voren.
1: Bongos.
2: That's also game.
1: We put bongos on maybe 20 songs.
2: We put bongos on everything. And I'm the bongo man.
0: Cool toch? Je hoort hem al. Nou, hier zit hij dus in. Vanaf nu hoor je iedere keer een bongo. Je hoort hem alweer. In 12 to 12. Over een lekkere liedjes gesproken. Lekker mee bongoen. Of Summer Back You.

0: bij Q. Het is 4:10. Tom van der Weert.
1: Hey Bas, hallo.
0: Doe jij de komende 3 uur alleen? Of
1: zit jij erbij? Mag ook.
0: Ja, heb er iemand nodig?
1: Wacht, ik heb die vent op zoek, vrienden. Dus ik kan even kijken of die al inpandig is. Bram Krikke, Amsterdam Duiven. Hij zou binnen moeten zijn.
0: Oké.
1: Dus, ik ga hem wel even zoeken. En dan hopelijk is hij rond 4 uur in de studio.
0: Nou, we wachten in spanning af. Ik zag nog een appje binnenkomen van Teddy trouwens.
2: Hey Bas, zou je aan Tom en Bram kunnen vragen hoe laat ze Teddy Swims weer gaan draaien? Dat zou echt waanzinnig zijn.
0: Ja, de hele week natuurlijk kans op Q-Live tickets voor Teddy Swims in de Ziggo Dome. Ga je dit dan weggeven?
1: Het duurt nog wel eventjes, laat ik het zo zeggen.
0: Oh, je kan nog even naar het toilet horen.
1: Juist.
0: Bram Krikke hopen we wel iets eerder.
1: Ja, ik ga zoeken jongens.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: besparen.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op Ora.nl.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: It's playtime.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
12: kozijnen. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
2: Muzieknieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
4: Goedemiddag. Veel vragen nog over de dood van een Nederlandse man in Rees in Duitsland. Hij werd gisteren gevonden op zijn hotelkamer. En de politie denkt aan een misdrijf. Volgens Duitse media zou de man zijn gewurgd. Een andere man zou verdachte zijn. Hij werd gespot toen hij samen met de Nederlander naar de hotelkamer ging. Deze persoon wordt nog gezocht.

0: de transfermarkt. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. Hij tekent voor 2 jaar bij NEC. De 37-jarige Tadic was eerder enorm succesvol bij Ajax. Maar terug naar Amsterdam, dat ging hem niet worden, zegt sportverslaggever Stan Wachtman.
1: Het was natuurlijk een droomcomeback geweest. Tadic terug naar Ajax, de club waarmee hij 3 keer kampioen werd en bijna de Champions League finale haalde. Maar Ajax zit op dit moment hoger in dan Tadic. Op linksbuiten heeft Ajax al Mika Gods. En voor de spitspositie heeft Ajax al een spits van 20 miljoen gehaald.
0: Ja, Tadic speelde vorig seizoen in Abu Dhabi.
2: Ja, ik denk toch echt wel dat ze hem goed hadden kunnen gebruiken.
3: Dat denk
2: hoor.
3: Ik ook nog wel, ja. Maar ja, we gaan het zien.
2: Mika Gods, ja, hartstikke leuk. Maar het is geen Tadic.
0: Het weer van Weerplaza tot slot. Een mix van zon en wolken bij 20 tot 24 graden. Morgen meer zon bij 25 tot 30 graden.
3: Flitsmeister meldt file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij Waardenburg staat 12 kilometer, vertraging 30 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Afrit is dicht, 9 kilometer, 30 minuten.
2: Flitsers op de A28 richting Assen. Slijmpje op de uig.
3: Ja, een Twix, 100... ik zie het al.
2: Ja, ik heb een Twixie. Lekker man. Ik moet even aan mijn suikers komen. A28 richting Assen staan ze bij 153,6. Op de A30 richting Ede een flitser bij 16,4. En op de A50 richting Apeldoorn bij 213,0.

0: Stars on My Q, Midnight Sun. Is die op?
1: Ja, die zit er al wel drie keer in, hoor.
2: Tom en Bram en de Q-middagshow.
1: Ja, lekker man, zo'n Twixie. Even wat suikertjes. Dan kunnen we de volle bak, volle energie tegenaan.
3: Ja, en dan straks weer een

0: suikerdip. Ja.
1: En dan zit hij weer wat te mokken.
0: Ja, oh, ben ik moe.
1: Het is 4:05, maandag 27 juli 2026. De vakantiemiddagshow van Q-Music. Domien en Anton lekker op vakantie, daarom daar Bram Krikke.
0: Ja, en daar Tom van der Weert. Tot wanneer zijn ze eigenlijk op vakantie?
1: Dit is week 2 die wij doen, dan we zitten hier nog 3 weken.
0: Nee.
1: Ja, zeker.
0: Ja, als je deze week als week meet.
1: Ja.
0: Dus volgende week nog.
1: En de week daarop nog.
0: God.
1: Ja.
0: Nou, werken voor je geld.
1: Bed zonder end, man.
0: Er komt geen end aan.
1: Is toch leuk, man?
0: Ja, het is hartstikke
1: leuk. Even op de winkel van die twee passen.
0: Nee, het is hartstikke
1: leuk. Hoe was je weekend?
0: Ja, goed. Ja, zeker. Ja, ik was bij een Pools huwelijksfeest.
1: Oh ja, kunnen we daar vanmiddag nog even uitgebreid over lullen?
0: Zeker, ja, natuurlijk. Ja, mijn lieve Poolse buren. Ik woon in een soort enclave, hè, van
1: ja,
0: Polen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus al mijn buren zijn allemaal Polen. Ook allemaal familie van elkaar. En het oudste paar, die waren 50 jaar getrouwd. We vierden het in Polen. Ja, daar moesten we natuurlijk bij zijn.
1: Ja, wat super.
0: Ja, Tom, wat ik daar allemaal heb meegemaakt. Maar inderdaad, daarover later meer. Hoe was jouw weekend?
1: Ook lekker. Ja, nou, Helene was dan veel aan het werk dit weekend. Omdat ik dus door de week extra werk.
0: Lekker PlayStation, lekker horrorfilms gekeken.
1: Met Isa lekker bezig.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, zaterdagavond nog wel even uit eten geweest. Toen dacht ik nog op de heenweg daar naartoe, laat ik mijn zonnebril eens even in de auto liggen. Want die ga ik natuurlijk weer kwijtraken. Die laat ik weer liggen in zo'n restaurant.
0: Ja, jij slijt echt ongeveer een bril per week.
1: Ja, toen hebben we de auto geparkeerd. Toen dacht ik, nou, het zonnetje schijnt nog wel lekker. Ik laat hem toch op. En toen kreeg ik vandaag een berichtje. Hey, er is een zonnebril gevonden in het restaurant. Is die van jullie? Dus daar ligt mijn zonnebril nog. En het restaurant gaat nu 3 weken met vakantie. Dus mijn zonnebril ligt de komende 3 weken nog daar in het restaurant.
0: Ja, maar je bent toch geen dikke debiel, of wel?
1: Nou, dat blijkt maar weer.
0: Maar je kan toch makkelijk... Je kijkt toch altijd even voor de
1: weg gaat? Ja, jongen, het is echt vreselijk. Dus nou, wie heeft er een bril voor mij?

0: Q-zonnebril hier uit de kast. Hey, wat de baas u biedt.
1: Ja, pak er maar 10.
0: Ja, inderdaad. Hey, en hoe was jouw weekend? Hoe was je maandag? Kom er gezellig bij. Doe mee met de middagshow via de Q-music app. Tina Turner drijven zometeen. En nu Rolf Sanchez, Matchard.

0: Tina Turner bij Q Music, the best. Ondertussen is het gezellig in de Q Music app. Ik zie hier een berichtje. Goedemiddag voor Tom en Joe.
1: Oh, Tom en Joe.
0: Tom en Joe, wat leuk.
1: Stuur maar door naar de ochtend.
0: Stuur maar door naar de ochtendshow. Hier zitten Tom en Bram, ook weer een andere Tom. Dus.
1: Ik snap het, dit is ook heel verwarrend.
0: Het is verwarrend. Ja. In ieder geval een foto van Marlies bij de toren van Pisa. Hey. Ah, dat is toch wel heel erg leuk, met het gezin.
1: En hebben we niet even met het vingertje erbovenop gedaan, die foto?
0: Dit is alsof je hem tegenhoudt.
1: Ja, dat inderdaad. Dit is gewoon een selfie met die toren.
0: Ja, is toch ook leuk?
1: Ja, is ook leuk. Marjolein is erbij. Hey, Tom en Bram. Ik ben weer present. Deze keer gezellig met mijn dochters. We zijn weer even de kledingkast aan het uitzoeken.
0: Johan zegt volle bak aan het genieten van mijn vakantie hier. De plannen? Nou, precies niks. Net terug van een rondje hardlopen nu. Relaxen. Lekker, Johan, genieten van.
1: Ja, en Kelly komt nog even terug op mijn verhaal dat ik mijn zonnebril weer eens ben kwijtgeraakt. Ik heb nog wel een bril voor je liggen, Tom. Mag je zo hebben? Is van mijn ex. Ligt nog in mijn auto.
0: Ja, die mag al weg, ja. En ik zie ook nog een berichtje van Wesley van der Vleuten. Die zegt, hey Tom en Bram, kan ik me nog aanmelden voor jullie dagje weg?
1: Hey! Shake
0: up your day! Ja, want komende 1 augustus, de zaterdag, dan is het zover. Hè? Dan gaan we een dagje weg, Tom.
1: Zeker weten, shake up your day. Wij gaan 2 activiteiten organiseren, ieders voor zich. Bram en ik weten niet van elkaar wat we gaan doen. En aan het einde van de dag is het de vraag aan de 10 Q-luisteraars die meegaan. Wie is de beste reisleider voor 1 dagje?
0: Ja, we gaan gewoon een vette dag organiseren.
1: Zeker.
0: Tenminste, de helft van de dag is sowieso vet, want dat organiseer
1: ik. Mijn helft inderdaad.
0: En Tom, dat zal wel allemaal hotse, knotse, begonia, lange ballen snel thuis worden. Denk ik zo.
1: Ja,
0: in ieder geval, kan je eigenlijk nog aanmelden?
1: Want dat was de vraag. Zeker. Ja. Qmusic.nl of de Q-app. En we gaan vanaf vandaag mensen terugbellen om ze blij te maken dat ze zaterdag mee mogen. Dus ergens vanmiddag gaan we even de telefoon aan slingeren. Om de eerste persoon blij te maken.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik heb er wel zin in, hoor.
1: Ja, toch?
0: Ja, ik heb het ook eigenlijk al wel staan.
1: Weet je ook hoe laat wij hier op kantoor moeten zijn zaterdag?
0: Ja, dat weet ik.
1: Ja, dat was wel even een tegenslag.
0: Dat was wel even een dikke domper.
1: Dat was even een domper op een mooie dag.
0: Dan denk je dat je, dat je lekker vrij bent van de ochtendshow. Tenminste, ik op die vrijdag. Nou, niet op zaterdag, kan ik je vertellen.
1: Paul, wat vroeg. 7 uur hier, acte de présence.
0: Ja, maar het wordt wel vet, hè? Ja, het wordt een dag om nooit te vergeten.
1: Jee, wat vroeg.
0: Joh, mensen, kinderen, kunnen we niet wat later? Kunnen we niet wat later beginnen? Wie heeft dat bedacht?
1: Ja.
0: Zo vroeg. Kan toch wel wat later?
1: Nee, ja, komt wel goed.
0: Nee, dus niet.
1: Ik boek wel een hotel voor de vrijdagavond en de baas betaalt.
0: Nou, dat ga ik ook maar eens doen.
1: Alex Warren.

0: Q-Music, het is bijna 4:30. Headlines van het nieuws zometeen met Nathalie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Dartsensatie Luke Littler lijkt onverslaanbaar. Maar Netflix wil dat veranderen. En hoe? Dat hoor je zo.
0: En muziek zometeen onder andere Taylor Swift.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
15: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Viel op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest. Het komt door een ongeval, 5 kilometer, kwartier vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Afrit is dicht, 9 kilometer en een half uur. En op de A27 Breda-Gorkum bij de Merwedebrug, 6 kilometer en een kwartier.
16: En flitsers op de A30 richting Ede bij 16.4. En ook nog een flitser op de A50 richting Apeldoorn bij 213.0.
15: 1 minuut over 4:30.
16: Het weer.
15: Je hebt gelijk ook, jongen. Doe jij lekker het weer.
16: Dit is mijn weerblokje.
15: Doe dan.
16: Het weer van Weerplaza. Een mix van zon en wolken tot maximaal 24 graden. Ja, en morgen, jongens, dan gaan we toch weer even lekker die temperatuur opschroeven.
15: Ach, super.
16: 25 tot 30 graden. En zon.
15: 1 minuut over 4:30. Het laatste nieuws van nu.nl.
16: En waar zitten wij dan?
15: Wat? Ja, hier in de studio.
16: Tijdens dat die dag zo lekker is.
15: Dat is toch gezellig.
16: In een hok.
15: Nathalie van Zuilenkom.
17: Goedemiddag. Boeren voeren opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug in Gorkum staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en borden met teksten als help. Ook in Nieuwegein wordt actie gevoerd en voor vanavond staan meer acties gepland. De boeren hadden al gezegd dat ze geen snelwegen of bruggen gaan blokkeren.
16: Ja, ik zag er al een aantal staan op de weg met vlaggen. Boven de A2.
17: Beveiligers op Schiphol.
16: Oh, geen reactie.
15: Ja, wat moet ik zeggen, jongen?
16: Ja, dan zeg je, goh, wat leuk.
15: Ja, goh, dat komt wel heel dichtbij ineens.
16: Komt wel heel dichtbij. Hou ik er nou mee, dus about me.
15: Ja, nou, dat is het.
16: Wat is er met de beveiligers op Schiphol? Want daar kom ik ook wel eens op Schiphol. Ik heb die wel eens zien staan, die beveiligers. Maar ga verder.
17: Nou is het goed. Beveiligers op Schiphol gaan mogelijk staken. Ze klagen al langere tijd over hoge werkdruk en gezondheidsklachten. Maar volgens de vakbonden zijn voorstellen om dit aan te pakken tot nu toe te vaag en onvoldoende. Schiphol-beveiligers eisen onder andere een hitteprotocol. En sinds snorfietsers verplicht een helm dragen, lopen ze minder vaak hoofdletsel op. Ook zijn er minder ongelukken met snorfietsers. Blijkt uit een nieuwe analyse over verkeersveiligheid. Mogelijk komt dat ook doordat sommige mensen door de helmplicht zijn gestopt met de snorfiets en een ander vervoersmiddel gebruiken. Ja, en dan iets heel anders. Wie kan topdarter Luke Littler verslaan? Dat vraagt Netflix zich af. Hij is namelijk de dartsensatie van het moment. Luke Littler heeft met zijn 19 jaar al 2 keer het WK darts gewonnen. En ook grote toernooien zoals de Premier League en de World Match Play.
10: Ja, heb ik gisteravond nog gezien.
16: En?
10: Ja, heb ik hem zien winnen.
16: Maar echt dik toch? Van wie won die toen?
10: Van Gerwin Price heeft hij gisteravond
16: gespeeld. Ja.
10: Nou, die was eigenlijk nergens, nee.
16: Nee, hij is helemaal in vorm, die Luke.
17: Ja, onverslaanbaar lijkt hij dus. Maar Netflix gaat dus op zoek naar 20 amateur-darters om het tegen het Littler op te nemen. En degene die de Brit weet te verslaan krijgt bijna €600.000 als prijzengeld. Deelnemers moeten minstens 12 jaar oud zijn. En het programma heet Beat Luke Littler. En het wordt eind oktober live uitgezonden.
16: Wat moeten we hiermee?
10: Als in, ja, dit is toch een leuke stunt.
16: Dus dit is zeg maar de gast die van iedere profdarter weet te winnen. En echt erop en erover. Weet je, het is niet eens spannend. En dan gaan 600. Nee, hoeveel mensen gaan het tegen hem opnemen?
10: 20 amateur-darters.
16: 20 amateur-darters.
10: Degene die Littler kan verslaan krijgt bijna €600.000.
16: Ja, dus. Nou, jongens, lieve mensen, ik kan je de uitkomst al vertellen. Hij is niet te verslaan. Als ik weet niet hoeveel profs het niet lukt, dan lukt het toch amateur zeker niet?
10: Nee, maar kijk, dat is toch vet. Dan zie je die serie en dan, nou, deelnemers moeten minstens 12 jaar oud zijn. Dan krijg je dus jochies van 13 krijgen de kans om tegen Littler te spelen.
16: Dat is,
10: toch lach om te zien.
16: Hartstikke leuk.
10: En stel, hij heeft een slechte dag.
17: Ja.
10: En er zitten van die knaapjes tussen die ineens die op een zolderkamertje de ene 180 naar de andere 180
16: gooien. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Je denkt toch niet dat
10: het zal gebeuren.
16: Hij gaat toch niet zijn naam te grabbel gooien.
10: Nou, dan wordt het toch.
16: Nee, dit is echt. Nee. Hoe zeggen ze dat ook alweer? Dit slaat een kut op. Hoe heet het ook alweer?
10: Als een tang op een.
16: Op een tang op een varken. Of. Nou goed, je snapt wat ik bedoel.
17: We snappen het.
10: Nou, ik ben toch benieuwd. Ik ga toch even kijken.
16: Ja, ik niet. Want ik kom uit de toekomst, jongens. Ik weet
17: dan moet
16: wie
17: je
16: dit gaat
17: toch juist
16: winnen.
17: Kijken.
16: Luke Littler. Luke Littler wint. Waarvan acte.
10: Thanks, Nathalie.
18: Aangedaan. Tom en Bram.
10: Je zit vandaag wel lekker op de stoel, moet ik zeggen.
16: Dank.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
0: Bijkje Music. Rebecca stuurt ons een berichtje via de Q-Music app. En ze zegt, waar blijft die cash call nou? Of toch niet deze week?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Deze week helaas niet. Nee, natuurlijk wel.
0: Geld is op.
2: Nee, we gaan gewoon lekker door met de cash call. Ja, ja, dat is heel erg simpel. Iedere dag is er €200 in de pot. En die kan zomaar van jou zijn. Het enige wat je hoeft te doen is het woordje cash call. Cash call in te sturen via de Q-Music app. Nogmaals, niet kerststal. Cash cow. Kerststol. Maar cash call. Stuur dat in en dan is er een kans dat je teruggebeld wordt.
0: Ja, dat gaan we namelijk zo meteen doen. We gaan één telefoonnummer uit de Hooghoed pakken. Die gaan we bellen. Pak diegene direct op. Dan is de €200 voor hem of haar. En ja, duurt het te lang. Dan gaat er voor iedere tuut €20 vanaf. Wordt er helemaal niet opgepakt. Openen we de aanschierlijn. Mag iedereen inbellen om die €200 te claimen.
2: Ja, dus het is gewoon heel erg simpel. Stuur het woordje cashcall in. En word je gebeld, neem zo snel mogelijk op. Dan is die €200 van jou.
0: We gaan bellen over 3,5 minuut.
2: Maar eerst
0: Linkin Park.
2: Gezellige muziek.
0: Gezellige muziek op Q-Music. In the end.
2: Oh, wat een domper, hè, dit.
0: Nee, dit is wel een goed liedje.
2: Ja, wel.

0: gezelligheid kent geen tijd. Nog even die laatste noten. Voor als u nog niet in de vangrail staat.
1: Linkin Park bij Q-Music in the end.
2: Cash Call.
1: Het is gewoon al jarenlang een hele grote hit, hè?
0: Het is een zeer grote
1: hit. Zal vast een reden hebben. Ja. We gaan de Cash Call spelen. We hebben weer een hele hoop 06-nummers bij ons in de hoge hoed. Iedereen die het woordje Cash Call heeft ingestuurd via de Q-Music app maakt kans om teruggebeld te worden. Word je teruggebeld, pak dan direct op, want dan win je €200.
0: Ja, en word je niet teruggebeld, probeer het morgen weer. Of zeker overmorgen weer, of de dag erna weer. Want we blijven dit de hele week doen. Maar nu, laten we gewoon gaan bellen. Een willekeurig nummer.
1: De eerste is cadeau, hè? De eerste tuut.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Die dus.
3: Hallo, met Koen.
0: Ja, het is toch ongekend, zeg.
3: Hallo, Koen. Goeiedag.
0: Hallo, Koen. Ja, je spreekt met Tom en Bram. Nou ja, het zal je niet verbazen, want je hebt je aangemeld, hè?
3: Ja, zeker. Dat heb ik echt gestuurd.
0: Gefeliciteerd. €200 maken we naar je over.
3: Top. Helemaal blij mee, jongen.
0: Ja, wat super. Wat was je aan het doen?
3: Ja, ik kom eigenlijk net uit gym.
0: Uit de gym? En wat voor dag was het?
3: Chest day.
0: Ah, heel goed.
1: Heb jij een goede chest?
3: Nou, nog niet, maar daar zijn we voor.
0: Ja, en het is toch duur, hè, zo'n sportschoolabonnementje.
3: Moet je er toch gebruik van maken, hè?
0: Ja, daarom. Nou, in ieder geval €200 komt jouw kant op. Dus dat scheelt weer deze maand. Geniet van je dagie.
3: Dankjewel, man. Fijne avond.

0: Olivia Dean, Back Your Music, Man I Need. Nou, lekker begonnen zo, hè, met de Cash Call deze week.
1: Zeker, en de Man I Need. We gaan nu naar de vrouw We Need.
0: Zo.
1: Nathalie van Zuijlen komt zo meteen met het nieuws met daarin...
2: Een enorm transfersucces voor NEC. En het is een oude bekende van Ajax. Je hoort zo wie het is.
1: Misschien gaat Luis Suarez wel naar NEC.
0: Dat zou nieuws zijn.
1: Toch? Of toch slaat dan Ibrahimovic die de schoenen weer eens eventjes oppakt. Zo te zien in Nijmegen. We gaan het horen, Naat. Leuk.
0: Morgen richting de 30 graden. Om alvast een beetje daarvoor warm te draaien. Hoor je deze zo meteen bij Q.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta, XXL pot, €3,49.
5: Het is Summer Savings bij Domino's, met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: 5 uur, goedemiddag.
9: Hele goedemiddag.
8: Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
10: Goedemiddag, een zwaar ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant. Een vrachtwagen en een bestelbusje zouden hierbij betrokken zijn. Volgens BN De Stem is daarbij iemand zwaar gewond geraakt. De snelweg richting Dordrecht blijft volgens Rijkswaterstaat nog uren dicht. Er rijden veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug van de A27, meldt Rijkswaterstaat. Sinds het weekend wordt er gecontroleerd omdat de constructie niet goed meer is. Word je nu met je vrachtwagen gestapt, dan krijg je een boete van €500. Toch vinden vooral buitenlandse chauffeurs het verbod niet duidelijk. En daar probeert Rijkswaterstaat dat op te lossen, hoort de NOS.
11: We proberen in ieder geval in het Nederlands en in het Engels een aantal borden neer te zetten voor de belangrijke knooppunten, zodat iedere vrachtwagenchauffeur die op de borden let, dat hij dat ook kan zien.
10: Eerder werd het verbod nog massaal genegeerd en daarom wordt er nu gecontroleerd met camera's. In Parijs heeft een man 3 vrouwen neergestoken. 2 zijn er slecht aan toe. De man werd vrijwel meteen daarna opgepakt door een agent die op dat moment vrij was. De verdachte

0: Weerplaza. Een mix van zon en wolken bij 20 tot 24 graden. Morgen meer zon bij 25 tot 30 graden.
1: Spitsmeister dan, 2 files langer dan een kwartier. De eerste op de A2, Utrecht en Bos bij Beest, 10 kilometer en 20 minuten vertraging. En op de A16, Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, afrit is dicht, 9 kilometer, half uurtje.
2: En flitsers op de A30 richting Ede bij 16,4. En op de A50 richting Apeldoorn staan ze te flitsen bij 213,0.

0: Nathalie van het Nieuws. Mag ik nog één keer om je weerbericht vragen?
1: Zeker, als je even anderhalf momentje hebt.
0: Ja, natuurlijk.
1: Een mix van zon en wolken, 20 tot 24 graden. Morgen nog meer zon en 25 tot 30 graden.
2: Lekker!
3: Ja, dat is wel heel erg lekker. Dan gaan we echt weer even die zomer in.
0: En daar hoort Ricky Martin natuurlijk bij. Je hoort hem net op Q-Music en Live in La Vida Loca. Het is 5 over 5, de middagshow van maandag. Domien en Anton lekker op vakantie. Dus daar Bram.
2: En daar Tom.
0: En wie is erbij in de Q-app?
2: Nou, Nathan onder andere. Die zegt onderweg naar Hans en Grietje. En natuurlijk Q-Music luisteren.
0: Ik zie Diana uit Apeldoorn. Ik heb een PVC-vloer gelegd. En de kop van de radiator geschilderd. Lekker aan de klus dus.
2: Arthur zegt nog, hoi Tom en Bram. We luisteren heerlijk naar de show in de auto onderweg naar Tennessee. Zo. Oh nee, van Tennessee naar Georgia. Groetjes van Arthur, Daphne en Thijs.
0: Nou, veel plezier daar.
2: Even een roadtrip.
0: Bettina is erbij en die roept, Teddy Swims, wanneer?
2: Wanneer we die gaan draaien.
0: Juist, ja, want we hebben deze week natuurlijk tickets.

0: Voor zijn show.
1: Ja, dat is, ja. Sorry, ik had die mail even niet gelezen.
0: Oh, uiteraard niet.
1: Wanneer gaan we die draaien dan?
2: Zullen we zeggen... uurtje?
1: Oh, oké. Okay. Nou ja, prima. En ik zie ook nog een berichtje. Ja, ik hoop dat ik het goed zeg. Van Gosha. Of ja, het zal niet Gosia zijn. Laten we zeggen Gosha. Goedemiddag Tom en Bram. Hoorde ik Bram nou over een Pools feest? Ik ben erg benieuwd. Hoe heb je dat beleefd? Ik ben zelf een Poolse. Dus ik weet hoe Poolse feesten zijn. Groetjes van Gosha Stankiewicz.
2: Ja, jij zat afgelopen weekend ineens in diep donker Polen.
1: Ja, zeker. Ja, fantastisch. Ja, ik woon in een buurt waar heel veel Polen wonen. Die wonen naast me, tegenover me. En die waren ook nog allemaal van één familie of kennissen. En nou, daar ben ik heel erg bevriend mee geraakt. Sterker nog, het voelt bijna als een familie. Een tweede familie. En nou wil het geval dat de oudste bewoners van die Poolse enclave... die waren 50 jaar getrouwd. En dat vieren ze in Polen.
2: Ja, daar moet je heen.
1: Ja, dus op een gegeven moment viel die toch op de deurmat van... komen jullie langs? Ja, natuurlijk komen wij langs. Ja. Zij waren ook op onze bruiloft. Dus ja, daar moeten we natuurlijk heen. Dus nou ja, ik kan weer vertellen hoe dat allemaal is geweest. Tom, ik heb echt mijn ogen uitgekeken.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Prachtige Polen. Allereerst jongen, Polen. Echt geweldig. Schoon. Veilig, fantastisch lieve mensen, lekker eten. Ja, maar ik heb wat betreft dat feest wel echt mijn ogen uitgekeken.
2: Ja,
1: maar
2: ja, die kunnen feesten of niet.
1: En het is behoorlijk losgegaan en dat komt allemaal door dit nummer. A teraz idziemy na jednego.
2: Huh?
1: Ja.
3: A teraz idziemy wódkę pić.
2: Wódka pić.
1: Ja, ja.
2: Heb je de wódka pić meegenomen?
1: Dat doet het verhaal niet. Maar in ieder geval, ik zal je zo vertellen hoe die Poolse feesten gaan.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ik denk dat jij het wel leuk zou vinden daar.
2: Als ik dit zo hoor, wel ja.
1: Veel vlees ook, veel vlees.
2: Oh, heerlijk. Nou, vertel ons zo meteen meer, ja?
1: Is goed.

0: Nou, hier niet, hè. Hier is het glas altijd half vol.
1: Zo is het.
0: Daniel Powder, Bad Day bij Q-Music. Nou, jij was in Polen.
1: Ja, afgelopen weekend was ik bij het huwelijksfeest van mijn oude Poolse buren. 50 jaar getrouwd. Nou, dat is toch wel echt geweldig.
0: Ja.
1: En ik ben met mijn vrouw Robin dus die kant op gegaan om daarbij te zijn. Als een van de weinige Nederlanders, kan ik wel zeggen. Tom, het is geweldig. Wat een land. Dat allereerst, Polen. Mm. Het is er schoon.
0: Ja, je komt er binnen en dan is het schoon.
1: Alles is schoon. Alles is schoon. Alles is veilig.
0: Lieve mensen.
1: Lieve mensen. Lekker eten. Goed betaalbaar. Echt dat je denkt van, nou, dit Polen hoor je niet veel over. Echt een topland. Heel erg leuk. Ja, toen zijn we naar een klein dorpje gegaan. Zuraf. Klein dorpje. Wonen echt bijna geen mensen. En toen was het toch tijd voor dat befaamde huwelijksfeest. Nou, je komt daar binnen, iedereen lief, iedereen gastvrij. Je voelt je helemaal één met de Polen. Nou, en je wordt aan een hele mooie gedekte tafel gezet. En jij zou je ogen uitkijken. Er komen echt wel 3 gangen vlees komt er op tafel.
0: Oh, dan wordt niet begonnen. Ze beginnen niet met een bakje koffie en een taartje?
1: Nee. Gewoon lekker een volle bak.
0: Een koe?
1: Gewoon lekker vlees, kipsnitzels, aardappels, noem maar op. Nou, ik heb wel 3 borden opgeschept. Helemaal
0: heerlijk.
1: Super. En dan ga je natuurlijk lekker de dansvloer op. Even lekker dansen. En ik dacht van, nou, dan zal dit een beetje de avond zo zijn. Maar na een half uur dansen kwam ineens dit liedje.

0: Juist. Nou, en terwijl dit liedje dan zo afspeelt, zie ik iedereen ineens van de dansvloer gaan. Iedereen gaat van die dansvloer af. Dus
1: dan gaan ze wodka pietje halen.
0: Nou, dan gaan ze dus weer aan tafel zitten en dan gaat het eigenlijk weer van vooraf aan. Dus dan komt er ineens weer 3 gangen vlees op tafel en aardappels. Terwijl ik dacht van, hé, maar ik heb net toch al een bord helemaal zo zitten eten.
1: Dus dit ding is eigenlijk gewoon een cue voor dat er weer een nieuwe ronde vlees komt.
0: Nou, dat, maar vooral inderdaad wodka peach.
1: Oh.
0: Dus iedereen die proost weer en eet weer lekker. Terwijl ik kon al niks meer eten. Ik was echt knijtervol. Dus ik heb maar een klein ijsje genomen. En iedereen weer lekker drinken. En vervolgens ga je dus weer lekker naar die dansvloer.
1: Mm.
0: Nou, dan denk je, oké, nou, top, lekker dansen de rest vanavond. Nee, want op een gegeven moment, na een minuut of 20...
1: Nieuwe ronde!
0: Ja hoor. En wat nog meer?
1: Wodka peach.
0: Ja, dus al die
1: pannen weer lekker aan tafel.
0: Hup, die dans weer af. En ja hoor, weer kipsnietsels. Hele halve kippen komen weer op tafel. Echt dat je denkt, waar laat je het? Friet. Er komt ineens friet bij kijken. En weer proosten. Bier. Weer dansen. Nou, na 15 minuten. Ja, daar gaat hij weer.
1: Ja.
0: Juist, inderdaad.
1: Oh, wat een heerlijk... Dit is mijn feest.
0: Dit is jouw feest. Nou, Tom, er zijn denk ik totaal 6 van deze gangen geweest. 6 van deze gangen. Robin en ik zijn rond een uurtje of 00:30. 'S nachts zijn we afgehaakt. Want onze vlucht ging vrij vroeg de volgende dag. Ik vroeg nog aan mijn Poolse buren... Nou, tot hoe laat hebben jullie het gemaakt? Wat denk je?
1: Ja, die zijn doorgegaan tot het licht werd.
0: Ja, die zijn... 7 uur. Ja, 5 uur 's nachts.
1: 5 uur.
0: 5 uur 's nachts.
1: En de hele nacht...
0: Die wodka peach, ja hoor. Echt, wat een geweldig land. Als je nog nooit in Polen bent geweest, het is echt de moeite waard. Mooie steden, mooie natuur, lieve mensen, lekker eten en heel veel wodka peach.
1: Nou, wat super zeg.
0: Ik weet trouwens niet of wodka peach of dat wodka persik is, of dat het een
1: bepaald mixdrankje is. Dat gaan we even opzoeken.
0: Ja, of dat peach weer wat anders betekent. Hmm. Ik heb geen idee. In ieder geval, I love Polen. Ik zou er zo kunnen wonen.
1: En namens iedereen hier bij Q-Music en iedereen die luistert natuurlijk... van harte gefeliciteerd voor het bruidspaar. 50 jaar.
0: Zo is het. Oh. Barbara en Dirk, 50 jaar getrouwd. Op naar de volgende 50 jaar.
1: Lost Frequencies hoor je nu bij Q-Music.

0: Tate McRae op je music en Greedy.
1: Ja, trouwens een kleine rectificatie voor alle Polen. Dus ik zou willen zeggen, przepraszam. Dat betekent excuses. Wodka peach betekent niet wodka persik.
0: Nee.
1: Het betekent wodka drinken.
0: Oh, dus zo gaat het liedje.
1: Juist.
0: We gaan nu wodka drinken.
1: We gaan nu wodka drinken.
0: Lekker hoor.
1: Ja, dus dat.
0: Ik hoor een nieuwe alarmschijf trouwens.
1: En morgen Fajna Pogoda, hè?
0: Wat is dat?
1: Lekker weer.
0: Oh, Fajna Pogoda.
1: Ja, ja.
0: Headlines van 5:30 komen eraan. Ik weet niet hoe ik dat in het Pools moet zeggen, dus het doet het gewoon in het Nederlands. Nathalie, ja. Goedemiddag.
2: Het is het beste. Goedemiddag. Het WK voetbal is dan weliswaar voorbij.

0: kan drinken.
1: Ja hoor.
0: Ja. Sorry Nathalie.
2: Ja. Ja, goed. Het WK voetbal is voorbij. Toch heeft de baas van de FIFA nog even flink.
0: Oh, ja, daar gaan we weer. Ateras, sorry Naat, wat was er ook alweer?
1: Nu echt.
2: Nou, het WK voetbal is voorbij. Nee, ik hou mijn hart vast. Nee, klaar. Het WK voetbal is voorbij. Toch heeft de baas van de FIFA nog even flink uitgehaald op social media. En je hoort zo wat hij heeft gezegd.
0: Nou, we zijn heel erg benieuwd.
1: Nee, ik doe het niet.
0: Nee, we doen het. Zometeen op Q-Music. Turn the lights off.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online

0: net zo makkelijk retour.
1: Ja. Echt serieus?
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
5: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Twee files langer dan een kwartier op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Afrit is dicht, 8 kilometer, 25 minuten vertraging. En op de A22 van Beverwijk naar Velsen bij Beverwijk, 3 kilometer, 20 minuten.
6: Ja, en dan nog flitsers op de A30 richting Ede bij 16.4. En op de A50 richting Apeldoorn bij 213.0. En dan nog het weer van Weerplaza. Ja, het is tot 24 graden, maar wel bewolkt. Morgen, dan wordt het feest 25 tot 30 graden en veel zon.
5: Exact 5:30, headlines van nu.nl, Nathalie van Zuilenkom.
7: Goedemiddag, een zwaar ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant. Een vrachtwagen en een bestelbusje zouden hierbij betrokken zijn. Volgens lokale media is daarbij ook iemand zwaar gewond geraakt. De snelweg richting Dordrecht blijft volgens Rijkswaterstaat nog zeker tot 8 uur dicht. Boeren voeren opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug in Gorinchem staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en borden met teksten als help. Ook in Nieuwegein wordt actie gevoerd en voor vanavond staan meer acties gepland. De boeren hadden al gezegd dat ze geen snelwegen of bruggen gaan blokkeren. En de baas van voetbalbond FIFA, Gianni Infantino, heeft flink uitgehaald naar critici van het afgelopen WK. In een bericht op Instagram beschuldigt hij de media van het verspreiden van haat en valse geruchten. Kritiek over bijvoorbeeld de torenhoge ticketprijzen en de lange halftime show bij de finale, die wuift hij allemaal weg. Volgens Infantino moeten mensen minder haat verspreiden en in plaats daarvan wat vaker mediteren, bidden of voetbal kijken.
6: Ja, dat laatste, dat is natuurlijk helemaal waar.
5: Voetbal kijken, dat is goed.
6: Nee, maar ik kijk, ergens ben ik het wel met hem eens. Er was wel heel veel kritiek op het WK. Uiteindelijk was het een hartstikke leuk WK. Ja. Ik heb er echt van genoten. Kijk, sommige dingen mogen wel weg, zoals die hydration break. Weet je, dat mag wel echt weg.
5: Zo cringe, maar dat was gewoon een verkapt reclameblok.
6: Ja, ik vond de halftime show van
5: dat was leuk.
6: Erg leuk.
5: Ja.
6: Verder die ticketprijzen, ja, dat was natuurlijk echt niet leuk. Dat was onbetaalbaar. Ja, en er waren natuurlijk ook wel wat incidentjes, hè? Met Trump en die rode kaart bijvoorbeeld van tegen België.
5: Ja, dat Trump ging bellen naar Infantino van hey, die rode kaart moet teruggedraaid worden. Want,
6: of dat gedoe met die scheidsrechter, dat was ook nog gezeik. Weet je nog, die scheidsrechter die het land niet in kwam.
5: Mm-hmm.
6: En je had nog gedoe met dat Iraanse team, wat ook helemaal het leven werd zuur gemaakt. Het had wel wat haak en ogen. Maar al met al een fantastisch WK. Ik heb ervan genoten.
5: Mag dus niet aan Infantino. Hè?
6: Nee, want dat gaat hij wel deels gelijk. Er was ook wel veel onnodige kritiek.
7: We rijden steeds minder in een schakelbak. Bijna de helft.
6: Ik weet nu al welke kant het op gaat. Maar ga verder.
7: Bijna de helft van alle auto's in ons land is nu een automaat, blijkt uit nieuwe cijfers. Een verdubbeling vergeleken met 10 jaar geleden. Mensen vinden een automaat comfortabeler. Het is ook zuiniger. Er worden ook steeds meer hybride en elektrische auto's gekocht die schakelen standaard automatisch.
5: Ja. Nou, roep maar hoe fantastisch jouw rijbewijs wel niet is.
6: Nou ja, ik heb dus inderdaad een automaat rijbewijs. Hier hebben we het al een paar keer over gehad, Tom.
5: Mm.
6: En waar je me vaak erover uitlacht, dat ik maar een soort van...
5: Sukkeltje.
6: Ja, als een soort sukkeltje, dat ik een half rijbewijs heb. Zo zie je maar, ik heb gewoon een rijbewijs van de toekomst. En dat jij toevallig een zeppelin of een stoomboot kan besturen. Ja, daar... Welkom in 2026,
5: nou ja, soms,
6: Tom.
5: Kijk, Helene heeft een auto wat een schakelbak is. Als ik dan soms een keer het moment is dat ik in die auto moet rijden, dan kan ik die wel besturen.
6: Ja, of ze koopt gewoon een automaat. En dan kan iedereen erin rijden. Maar goed, al met al, het wint dus.
5: Nou.
6: Het wint dus. Sterker nog, Tom, ik denk dat jij op een gegeven moment helemaal niks meer aan dat schakelrijbewijs hebt.
5: Ja, het is ook gewoon leuk schakelen. Soms als je van een...
6: Voor de hobby.
5: Voor de hobby.
6: Maar lieve mensen, moet je nog een rijbewijs halen? Doe lekker een automaatje. Want en het is de toekomst. Het kost echt, ik denk een les of 5.
5: Minder. Oké, dus het is voor de portemonnee is het beter als je rijbewijs gaat halen.
6: Ja, inderdaad. En het is gewoon makkelijk. Het is een soort kart.
5: Ja.
6: Je auto. Dus ga dat lekker doen. Het scheelt echt veel tijd en dus ook geld. Want het zijn toch weer minder lessen.
0: Nou, daar zit hij hoor.
6: Ja.
0: De man met de rijbewijs van de toekomst.
6: Ja. Gekregen uit een paar cornflakes.
0: Ja.
6: Nee, het is geweldig man, automaat. Fantastisch, heerlijk.
0: Blankgas.
6: Gaan we.

0: En Raise Your Glass bij Kim Music.
1: Shake up your day. Ja, aankomende zaterdag is het zover, Tom.
0: Zou er geproost worden?
1: Denk het wel. Dat denk ik wel. Ja, dan gaan we met een paar luisteraars een leuk dagje uit hebben. We kwamen er zelf niet helemaal uit wat we dan gingen doen. Want Tom, jij wilde allemaal dingen doen. Daar was ik het niet mee eens. En andersom ook.
2: Precies.
1: Dus toen hebben we gezegd, weet je wat, we doen dan allebei wat regelen.
2: Ja, dus jij hebt twee activiteiten geregeld. Ik heb twee activiteiten geregeld. En aan het einde van de dag dan mogen alle luisteraars een recensie achterlaten. Die mogen een aantal sterren geven. En dan gaan we kijken wie de beste reisleider voor een dag is.
1: Ja, nou, ik weet nu al dat die winst naar mij toe gaat. In ieder geval, er zijn al best wel veel mensen die zich hebben aangemeld. Heb je dat nog niet gedaan, maar wil je wel mee? Doe dat dan via de Q-Music app of Q-Music.nl. Het is dus zaterdag 1 augustus. En dan gaan we lekker een dagje erop uit. Sowieso met gratis drinken en eten. Mm-hmm. Met hele leuke, onvergetelijke activiteiten. Ja, mocht je een gaatje hebben in de agenda, kom er lekker bij. Ik zie hier trouwens... Ja, zullen we gewoon eens even kijken wat er allemaal binnen is gekomen?
2: Ja, dat is goed.
1: Nou, bijvoorbeeld hier, Laurentien uit Zutphen. Die zegt, ja, ik moet via de radio altijd lachen om jullie. Dus een dagje dag... een dagje. Een
2: dagje dag.
1: Hij zei wat verkeerd, wat hilarisch. Wat leuk, ja. Anders ga je toch met een AI-bot hier zitten.
2: Ja, dat kan ook nog, ja.
1: Goed. Ja, een dagje weg lijkt mij helemaal geweldig, zegt Laurent.
2: In het echt zijn we niet zo grappig, hoor.
1: Nee, wat komt er nog meer bij?
2: Torsten hier uit Enschede. Ik zit thuis met een kitten, dus ik kan niet op vakantie. Een uitje met jullie lijkt me dus wel een goed alternatief.
1: Tessa zegt nog, mijn vriend wil altijd alleen maar saaie all-inclusive vakanties. Dus een dagje met jullie lijkt me geweldig. Nou, leuk.
2: Ja, bij ons zit je niet de hele dag op een bedje. Dat is een ding wat zeker is.
1: Nee, inderdaad.
2: Aanmelden kan nog, Qmusic.nl of in de Qmusic app. En we gaan de hele week ook mensen terugbellen om ze blij te maken dat ze zaterdag mee mogen.
1: Hey, wat jammer dat je nou niet zelf verspreekt. Dan had ik er bovenop gezeten.
2: Had je me uitgelachen.
1: Ja, zeker.
2: We gaan over 3 minuten onze eerste gast voor komende zaterdag even bellen om de uitnodiging bij deze te versturen.
1: Weer clean.
2: Material Lover, nu bij Q.
1: Jammer.

0: Material Lover, Bike Music, Sienna Spyro. Komende zaterdag dus, Shake Up Your Day. We gaan samen met 10 Q-luisteraars allerlei activiteiten doen. En ja, je kunt je aanmelden als je mee wil. En als je zaterdag nog de hele dag leeg hebt, ga naar qmusic.nl. En dan gaan we je wellicht terugbellen om te vertellen dat je meegaat.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Nou, gaan we dat nu ook doen. Laten we gewoon één plekje alvast vergeven. En dat is Monica, als het goed is. Hallo, Monica.
2: Hallo.
0: Goedemiddag, ja, Monica.
1: Wat superleuk dat je ervoor open staat om met ons mee te gaan.
2: Ja, wat een onwijs leuk idee. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, wat goed. Waarom had je eigenlijk aangemeld?
2: Ja. Weet je, uiteindelijk doe je zoveel dingen gewoon standaard. Dus ik dacht, nou, laten we gewoon eens helemaal buiten die comfortzone gaan. En waarom niet?
0: Wat zijn je verwachtingen bij ons? Je kent ons misschien een beetje van de radio. Wat is je beeld?
2: Ja, ik verwacht bij Tom wel iets. Dan ben je gast erop. En bij Bram juist iets waarvan ik denk, hoe heb je dit nou weer bedacht?
1: Oké, daar zit wat in. Daar zit wat in. Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook handig om een beetje wat dingetjes over jou te weten. Want jij gaat natuurlijk uiteindelijk een recensie over ons achterlaten. Van wat voor dingen hou je? Wat voor baan heb je bijvoorbeeld?
2: Ik verkoop koffie. Dus koffiebonen, machines, eigenlijk alles erop en eraan.
1: Oké, dus er moet in ieder geval goede koffie klaarstaan, toch?
2: Dat is wel heel belangrijk.
0: Ben je dan ook een echte barista?
2: Ik kan wel goede koffies maken, ja. Maar vraag me niet voor allemaal figuurtjes, want daar worden we op geoefend.
1: Oké. Zijn er ook nog dingen die we liever niet kunnen gaan doen?
2: Als je me in een hok met beesten wil stoppen, dan haak ik toch wel even af.
0: Dan moet ik toch even...
2: Ja. Ja,
1: maar Tom, jij komt uit Kampen. Dat is natuurlijk wel een regio met allemaal beesten in hokken. Ga je iets daarmee doen?
0: Wat is dat nou voor...
2: paarden, koeien en zo, dat is allemaal prima.
1: Oké. Maar bijvoorbeeld de zwijnen, Tom? Ik kijk jou even
0: aan. Ik neem de zwijnen wel mee. Dat dacht ik al.
2: Maar neem je de zwijnen mee of wordt het een zwijnenstal?
0: Dat laatste, ja.
2: Oké, prima.
0: Sta je een beetje open voor verrassingen ook? Voor nieuwe dingen in het leven? Onderneem je zelf vaak nieuwe uitjes en zo?
2: Ja, ik sta wel een beetje bekend bij de mensen die mij goed kennen. Als een ander het regelt, zeg ik wel ja.
0: Oh ja. Oké. Okay.
2: Dus dat is eigenlijk perfect.
1: Dat is perfect. Nou, ja. We zijn heel erg blij, Monica, dat jij in ieder geval een plekje hebt dat je erbij bent.
2: Ja, vind ik leuk.
1: Dus wij zien jou sowieso zaterdag. Het betekent wel dat er nog 9 plekken vrij zijn. Dus heb je nou, net zoals Monica, zin in een leuk dagje uit? Meld je dan nog even aan via de Q-Music app of via qmusic.nl.
0: We zien je zaterdag, Monica. En het is wel ongelooflijk vroeg, dus we beginnen met een goede bak koffie.
2: Nou, dat hou ik jullie aan.
0: Tot zaterdag.
1: Oh, echt een goede
2: doei,
1: bak.
2: Doei.
0: Hey, doei. Medusa nu bij Q-Music. Hier is Bad Memories.

0: Damiano David bij Q-Music, Born with a Broken Heart. Het nieuws van 6 uur komt eraan. Nathalie, vertel.
1: Goedemiddag, je hoort zo hoe een vermiste hond na 5 jaar door een wonder weer thuis is.
0: En gaat het dan nog gebeuren? Gaan die jongens nog Teddy Swims draaien? Jazeker!
2: Dit telt niet, hè?
0: Nee. Ergens na 6 uur komt hij voorbij.
2: Dit telt dus niet.
3: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven? Of geef je ze keihard maar 1 ster? Q. Shake up your day.
4: Q sounds better. Where is you? Q Music.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Kantel.

0: zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
8: craving. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: 6 uur. Goedenavond.
17: Een hele goede avond.
16: Q-Music Nieuws van nu.nl. Met Nathalie van Zuylenkom.
18: Goedenavond. Veel vragen nog over de dood van een Nederlandse man in Rees in Duitsland. Hij werd gisteren gevonden op zijn hotelkamer en de politie denkt aan een misdrijf. Een andere man zou verdacht te zijn. Hij werd gespot toen hij samen met de Nederlander naar de hotelkamer ging. Deze persoon wordt nog gezocht. Nog eens 2 verdachten hebben zich gemeld voor het mishandelen van een beveiliger in Nijmegen. Het gebeurde vorige week tijdens de vierdaagse feesten. Een beveiliger werd toen geslagen en geschopt. Hoe oud deze verdachten zijn is niet bekend. Eerder werden al wel 2 minderjarige verdachten aangehouden. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje zijn nog altijd niet onder controle. De Spaanse binnenlandminister komt zelfs met een waarschuwing nu. De komende dagen worden beslissend om het vuur te bestrijden, omdat de temperatuur verder gaat stijgen en de natuur nog altijd droog is. En de wonderen zijn de wereld nog niet uit. In Amerika is een vermiste hond na 5 jaar weer terug bij zijn baasje. Hondje heet Chong en hij ontsnapte in 2021 uit zijn huis. Zijn baasje heeft overal naar hem gezocht, maar kon hem al die tijd niet vinden. Tot zij een bericht op social media zag van een gevonden hond op een parkeerplaats. En dat bleek Chong

0: Er zijn er wel eens van die dagen, dan is hij zo ondeugend, dan denk ik van nou, was hij maar eens weggelopen. Verder hou ik wel van hem.
1: Ja, maar dat ga je hem toch wel missen hoor.
0: Zeker. Flitsmeister meldt file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij het Ringvaart Aquaduct. Door een ongeval staat daar 5 kilometer met een half uur. A15 Oostvoorne-Ridderkerk bij Vaanplein. Een ongeval met een vrachtwagen. 4 kilometer en 3 kwartier vertraging.
1: Oh.
0: En op de A29 Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. Ook daar een ongeval. 5 kilometer en ook daar bijna 3 kwartier.
1: En flitsers op de A7 richting Grun bij 211.0. Op de A30 richting Ede bij 16.4. En tot slot op de A50 richting Apeldoorn bij 213.0.
2: Deze week jouw kans op tickets voor Q Music Presents.
1: Bijna. Is dit hem? Q
2: Music. Tom en Bram.
0: Nee, bijna. We gaan hem draaien binnen nu en een kwartiertje.
1: Oké.
0: En hoor je Teddy Swims, dan heb je natuurlijk Teddy

0: Somia Beck Music, Dark Before the Dawn.
1: Het
0: is 6:06, de vakantieeditie van de Q-middagshow. Domien en Anton die zijn lekker weg, dus hebben we daar Bram.
2: En daar Tom.
0: Jij hebt een tatoeage.
2: Ik heb een tatoeage. Ik ga die denk ik wel op een gegeven moment verwijderen.
0: Daar heb je niet goed over nagedacht.
2: Nee, het is een mapje op de borst met

0: De letters P-O-R-N-O.
1: Juist, het was een weddenschap.
0: Een Windows XP-mapje.
1: Ja, het was een weddenschap op Instagram. Nou, dat ging helemaal mis en toen werd
0: echt
1: gezet.
0: Bom. Ja. Nou goed, hij staat en ik moet ook zeggen, ik draag hem met trots. Maar ja, stel je krijgt wel op een gegeven moment kinderen, je wil niet in het pierenbadje zitten met een, met een mapje op de borst waar P-O-R-N-O onder staat. Dat wil je niet.
1: Nee, tatoeage moet je goed over nadenken. Ik doe dat al een tijdje.
0: Ik vind jou helemaal niet de type.
1: Nee, ben ik eigenlijk ook niet. Maar ik zag eens een keer wat voorbij komen. En dat was dat iemand had de geboortebloem van zijn kindje had die laten tatoeëren.
0: Oh.
1: Toen ging ik zoeken van nou, wat is dan de geboortebloem van mijn dochter Isa? Dat is de aster. Dat is best een mooie bloem. En als je dat heel subtiel laat tatoeëren. Ik kreeg er wel een soort van gevoel van dat ik dacht, nou,
0: dat vind ik wel leuk.
1: Lijkt me wel wat. En dan heel subtiel op de bovenarm, dat je ook net het mouwtje eroverheen hebt, dat het dus niet altijd en overal te zien is. Maar ja, daar ga je toch over nadenken. Daar wil je goed over nadenken. Dan wil je toch even een beetje polsen. Wat de familie ervan vindt. Wat mijn vriendin ervan vindt. En zo had ik van het weekend ook even een foto door ChatGPT laten maken. Ik had een foto van mijn kale arm gestuurd naar ChatGPT. En ik had gevraagd, joh, druk er eens een tatoeage van de aster op. En ik had een paar voorbeelden van die tattoos meegestuurd. En toen kreeg ik een afbeelding gemaakt door ChatGPT. En ik dacht, dit lijkt zo echt. Dit kan ik ook even gebruiken om te polsen wat de familie ervan vindt.
0: Oké.
1: Dus die foto van ChatGPT.
0: Alsof het al gezet was.
1: Ja. Dus ik heb hem in de familie WhatsApp-groep gezet. Met daarbij de tekst. Ik heb trouwens nog een verrassing. En die foto van die tatoeage.
0: Wat slim zeg.
1: Ja.
0: Daar ben je het eigenlijk al voor.
1: Ja, waarop mijn zusje binnen 1 minuut reageert. Nee joh, wat vet. Is dat Isa's bloem?
0: Meteen raak.
1: Goede reactie.
0: Ja.
1: Mijn moeder daarna.
0: Huh?
1: Jij een tatoeage.
0: Oké, dat is dan
1: geen mening.
0: Wat minder.
1: Vriend van mijn zusje. Mooi man.
0: Oké, check.
1: 2-1. Dan zie ik hier mijn vader, die is ook heel verbaasd. Jij een tatoeage. Hoe vaak ben je flauw gevallen?
0: Oké, 2-2. Die vindt het ook niet helemaal
1: en,
0: wat.
1: En mijn andere zusje, gaaf met een hartje.
0: 3-2 in het voordeel van de tatoeage.
1: Ja.
0: Wat goed. Maar en toen heb je nog gezegd, het is nep.
1: Weet alleen mijn moeder op dit moment. De rest, of ze moeten zitten te luisteren op dit moment, dan weten ze het ook dat het dus nep is. Maar de rest is nog overtuigd dat het echt is.
0: Nou, maar van zo'n reactie, die kan je wel handelen, toch?
1: Ja, toch?
0: Ja, en nu zijn ze er al even aan gewend. Ja, Tom, dit moet je toch lekker nemen? En daarnaast, je leeft toch voor jezelf, of niet? En voor je kind.
1: Nee, ja,
0: als jij dat wil nemen, dan neem je het toch.
1: Maar ik wil dan toch even polsen her en
0: der. Het is ook wel typisch dorps en kampens. Hè? Van eerst even kijken of wat de gemeenschap ervan vindt. Want ik moet niet scheef aangekeken worden bij de melkboer. Zo gaat dat. Gewoon lekker nemen, man.
1: Ja?
0: Laat die tatoeages zien.
1: Even kijken hoor, of ik hem hier heb voor.
0: Ja, ik wil hem dan wel even zien.
1: Hier, dit was...
0: Dat lijkt wel echt.
1: Echt, hè? Gewoon heel dun. Misschien moet hij nog iets kleiner. Wat vind je ervan?
0: Wel een beetje een vrouwentatoeage.
1: Echt waar?
0: Je hebt hem zo heel subtiel klein.
1: Ja.
0: Echt zo'n Pinterest-tatoeage.
1: Ja, ik ga natuurlijk ook geen bloem van 30 centimeter op mijn arm zetten.
0: Moet gewoon een dikke bloem, een dikke aster.
1: Wil je toch gewoon op die arm?
0: Een dikke aster. Dit is zo'n schets.
1: Ja, jij laat hem nu even zien op Kijk Live. Voor de mensen die de beelden erbij hebben.
0: Hey Tom, als jij dit mooi vindt, moet je natuurlijk nemen. Hij is heel mooi gedetailleerd.
1: Dit was een voorbeeld, hè, die bloem. Dus het kan allemaal nog...
0: Ja, misschien wat stoerder.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Dat is een vrouwelijke tatoeage op die behaarde armen.
1: Nou, over tato's gesproken. De man die ze niet van ChatGPT heeft, die zijn er allemaal echt. Zijn hele lijf zit er vol mee. Teddy Swims. Veel vragen in de Q-Music app. Wanneer gaan jullie hem nou draaien?
0: Ja, snel.
1: Heel snel.
0: Maar echt heel snel. Een paar minuten snel, zeg maar.
1: Ja. En hoor je wat van hem voorbij komen, dan app je Teddy Swims in de Q-Music app.
0: En neem gewoon die tatoeage, Tom.
1: Ja, ik ga het doen.
0: En trek je er niks van aan. Ook niet van mijn mening, hè? Kom op, man. Nee.

0: Mr. Know-it-all, bij Q-Music. Zul je hem hebben?
1: Win tickets voor Q-Music Presents Teddy Swims.
2: Ja, hoor je inderdaad een liedje van hem voorbij komen? Stuur dan Teddy Swims via de Q-Music app en win tickets. Nou, daar haal je hem toevallig.
0: Ja, hij gaat de Ugly Tour doen. En 16 maart 2027 komt hij dan ook in Nederland. In Amsterdam, in de Ziggo Dome. Kaartverkoop, dat begint pas vrijdag. Wij geven dus de allereerste tickets weg.
2: Ja, er zijn echt ontzettend veel berichten gestuurd. Het stoom komt van de Q-Music app af. We hebben een paar mensen teruggebeld. En één daarvan is de gelukkige. Hallo, met wie?
3: Met Sharona.
0: Sharona, hallo, Tom en Bram, Q-Music hier.
2: Het is gelukt, Sharona.
3: Gefeliciteerd. Dank je wel. Ik moet je gewoon maar huilen.
2: Nee, joh. Ah, van geluk, ja. Hè, van geluk.
3: Ja, tuurlijk, ja.
2: Ja, nou, geweest dat je met 2 tickets voor Q-Music Presents Teddy Swims op dus dinsdag 16 maart 2027 in de Ziggo Dome.
3: Hoe gaaf, dankjewel.
2: Ja, en wie ga je meenemen, Sharona?
3: Ja, nou, ik denk mijn allerbeste vriendin Leandra.
2: Ja, waarom niet?
3: Ik
2: weet in ieder geval zeker dat die het hele jaar poeslief voor jou gaat zijn.
3: Zeker.
2: Want het duurt dus nog wel even 16 maart, maar dan heb je in ieder geval een mooi punt voor in de agenda.
3: Ja, zeker. Nou, een leuk verjaardagscadeau, hè?
0: Wens weer leuk. Wat wanneer? Ben je vandaag jarig?
3: Nee, morgen.
2: Oh, nou, ach, dat had zo moeten zijn. Nou, bij deze. Ja, en gefeliciteerd alvast.
0: Gefeliciteerd. Fijne avond, Sharona.
3: Jullie ook, dank je.
2: Vanaf 7 uur natuurlijk weer een nieuwe

0: Geweldig, man.
1: Ik vind het leuk, hè?
0: Superleuk, joh. Lekker met je die K-pop, die zender op. Fantastisch.
1: That's right. Alarmschijf deze week hoor je dus extra vaak Animal bij Q-Music. Bijna 6:30, de headline zometeen met Nathalie.
2: Goedenavond. Er lijkt een strijd gaande over de succesvolste film van het jaar. En daar praat ik je zo over bij.
1: En daarna de top 40 update, onder andere muziek van Chris Cross Amsterdam.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren.

0: Vagantenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
0: craving. Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging... voor

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te krijgen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf 299 euro per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
8: Q-verkeer van Flitsmeister, er zijn geen lange files.
9: Echt niet?
8: Nee.
9: Oh, nou, er zijn wel flitsers. Ik druk even op refresh. Namelijk op de A7 richting Groningen bij 211.0. Op de A30 richting Ede bij 16.4. En op de A50 richting Apeldoorn bij 213.0. Ja, dan het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar 14 graden. Maar morgen dan is er veel zon en wordt het 25 tot 30 graden.
8: Ik herhaal.
9: 25 tot 30 graden.
8: Lekker man. 1:30, het laatste nieuws van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
10: Goedenavond, begin in Nijmegen. Er hebben zich nog eens 2 verdachten gemeld voor het mishandelen van een beveiliger in Nijmegen. Dat gebeurde vorige week tijdens de Vierdaagse feesten. Een beveiliger werd toen geslagen en geschopt. Hoe oud deze verdachten zijn is niet bekend. Eerder werden al wel 2 minderjarige verdachten aangehouden. De politie Den Haag heeft bij meerdere acties afgelopen maanden ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in woningen en in kelderboxen in woonwijken. In een paar gevallen lag het opgeslagen in kinderslaapkamers. En de FIFA heeft bekendgemaakt wie het mooiste doelpunt heeft gemaakt op het WK voetbal. En dat is Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië. En je weet al waar ik naartoe ga.
8: Ja, ik weet het al.
10: Hij schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied keihard in de kruising. En dat klonk zo bij de NOS.
11: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is.
10: Nou, hij kreeg dus de meeste stemmen voor de gelijkmaker tegen Argentinië.
8: Mooi dat die hele microfoon, die gaat compleet oversturen. Ja.
11: Zit die Cabral, Cabral! Het is een doelpunt. Het is 2-2.
8: Ja, Arno Vermeulen was volgens mij toch ook de laatste wedstrijd die hij van commentaar voorzag.
9: Oh, dat weet ik niet.
8: Ja, volgens mij was dit zijn laatste wedstrijd.
10: Ja.
8: Nou, dat is wel echt legendarisch.
9: Gaat hij er wel uit met eentje voor in de boeken.
8: Ja. Mooi.
10: Ja, en dan iets anders. Het gaat lekker met Toy Story. Vorige maand kwam deel 5 van die animatiefilm uit in de bios. En die heeft inmiddels al ruim $1 miljard in het laadje gebracht. En daarmee is Toy Story 5 de succesvolste film van dit jaar. Maar er ligt concurrentie op de loer. Hele sterke concurrentie.
8: Ja, natuurlijk.
10: Je hoort filmkenner Carné van der Brink.
12: De titel van succesvolste film van dit jaar is knap. Maar de makers van Toy Story moeten er nu ook erg van genieten. Want ik verwacht al snel dat deze titel naar The Odyssey van Christopher Nolan gaat. Want in 2 weken tijd heeft hij al meer dan 600 miljoen binnengehaald.
8: Ja. Nou, ga jij maar weer los over The Odyssey. Oh, God.
9: Ja, The Odyssey die heeft dus 250 miljoen gekost om te maken. Dus een kwart miljard. En heeft dus inderdaad 600 miljoen opgehaald in 2 weken. Dat is wel echt bijzonder lijp. Maar goed, mocht je de Odyssey nog niet hebben gezien, ja, het is echt geweldig. Wat een film. Echt, echt enorm het kijken waard. Ik was in het begin nog een beetje sceptisch. Er werd gezegd, ja, het is een woke film en bla bla bla. Was het allemaal niet. Echt, je moet die film gewoon kijken, man. Het is echt ambacht, puur ambacht wat je daar ziet.
10: Nou, dat was
9: het is zo knap gemaakt.
10: En er was ook even gedoe ontstaan op X. Want blijkbaar heeft de film in zijn geheel op X gestaan 2 uur lang.
9: Oh.
10: En bijna 2 miljoen mensen hebben dat dus gezien. Was ik in goede kwaliteit. Inmiddels is die er weer vanaf gehaald. Maar iemand heeft dus blijkbaar in de bios even zitten filmen.
9: Oké, nou ja, goed. Dan heb je sowieso er nog niks aan. Want in die bios is die experience natuurlijk wel veel vetter. Ja, oh, Tom, je moet hem echt gaan zien. Dit is echt dit is de film van je leven. Na Interstellar misschien wel de vetste film van 10 jaar.
13: Zijn we klaar?
9: Ja, ga het kijken, mensen. Ga
14: niet. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
9: Ach, lekker.
15: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
14: Dit is de top 40 update.
13: Ik heb toch niet zoveel met films, jongen. Lekker muziek luisteren, dat moet je doen.
9: Nou, dan ga jij dat lekker doen. Ik ga denk ik even lekker een boekje lezen, want jij gaat
13: ik ga
9: babbelen over.
13: Ja,
9: allemaal de tip voor de top. En op 1 en op 2 en op 3 en weet ik wat allemaal.
13: En het brons en het goud en in de lijsten. Ja, je krijgt het
9: kontje oxideren, wat er deze week nu weer is.
13: Top 40 update van maandag 27 juli 2006.
9: En daar komt hij hoor, op 1. Wat vinden we op 1?
13: Het huidige goud in de lijst.
9: Ja.
13: Op 2. De snelste stijger van onze vrienden van Crisscross Amsterdam. En op 3 de ex-alarmschijf van Stella Lefty. Maar eerst de nieuwe binnenkomer van Flair. Nou, dat vind je toch wel leuk?
9: Ja, ik vind het wel leuk, maar ik ben even op zoek naar mijn voetbal international. Oh, ja. Want ik ga even lekker lezen, want ik heb de komende half uur helemaal niks te doen.
13: Schiet dan ook op. Domien heeft de afgelopen weken flinke campagne gevoerd om de mannen van Flair de top 40 in te krijgen. Nou, afgelopen vrijdag waren ze te gast. Toen deed Menno de top 40 en de campagne van Domien is hen niet ontgaan.
16: Ja, wat een topper die Domien. Ja,
9: heb je liever woord voor Domien?
16: Ja, wij zijn ook fan van hem. Als hij fan van ons is, dan zijn wij fan
13: van
16: hem.
13: Ik werd bijna een beetje ontroerd over die mooie woorden.
9: Ja, echt.
13: Ja, het was echt heel echt mooi gezegd.
16: Hij maakte er echt een heel mooi verhaal van. Ja,
13: mijn mama te springen in de woonkamer, hoor.
9: Ik weet het. Zo op mijn bed.
16: Dat was echt top, man.
13: Top 40 debuut van Flair binnen.

Marie, al dik 2 maanden te vinden in de top 40. Leek er bijna uit te zakken, maar ze zit weer in de lift. En flink ook, want ze heeft nu gewoon de piekpositie te pakken op 32. Top 40 update. Gaan we naar de nummer 2 in de update. En die is voor de mannen van Criscos Amsterdam. Ja, de nieuwste samenwerking met Luisa Sonza. Zij is in Brazilië enorm populair. En ook in Europa is ze dus nu haar doorbraak aan het maken door deze nieuwe hit. En het gaat de goede kant op. Want dit weekend stond zij samen met Criscos Amsterdam voor het eerst op het podium van Tomorrowland. Nou, en in de top 40 is hun hit de snelste stijger in de lijst. My Oh My van Criscos Amsterdam. Luisa Sonza en Oya, Willy William, die zit ook nog op. Vanavond.

0: Van Christos Amsterdam op 2. Top 40 update. En dan gaat de top 40 update van 27 juli 2026 als volgt archief in. 4 was voor Flair, Door het oog van de nacht. 3 Stella Lefty, Boston. En 2 Christos Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William en My Oh My. Gaan we naar de nummer 1 en dat is natuurlijk het huidige goud in de lijst. Dat is voor de 5e week op rij, Die Die van Shakira.
1: Ja.
0: Wat?
1: Stom.
2: Nou, ik had gehoopt dat na het WK dat Die Die een beetje zou zakken.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat Rutger van Barneveld op 1 zou komen.
0: Ja, dat is natuurlijk het verhaal. Hè? De afgelopen week had ze sterke concurrent aan Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
2: Juist, alleen dat wil het geval. Het werd nog erger.
0: Ja, Rutger van Barneveld die had meerdere weken het zilver in handen in de top 40. Maar is in plaats van stijgen gezakt naar plekje 3.
2: Ja, wat zonde, wat zonde, wat zonde. Maar goed, 2 is natuurlijk ook een superpositie. Maar ik had hem toch wel op 1 willen zien. Maar goed, het helpt natuurlijk in ieder geval dat we hem nu gaan draaien. Dat scheelt dan in ieder geval. Want nee, dan komt hij misschien weer wat hoger.
0: Nee, we gaan het huidige goud in de lijst draaien.
2: Waarom zouden we Shakira spekken?
0: Dat doen we altijd op dit tijdstip als dan...
2: De nummer 1.
0: De nummer 1 van afgelopen
2: vrijdag. Ja, maar dat vrijdag. WK is al afgelopen.
0: Ja, nee, ja.
2: Het is een beetje monster naar normaal.
0: Dit is de top 40 update. Het zijn de afspraken met de top 40. En het is,
2: ja, het is een instituut, hè?
0: Het is een instituut. Van de hits.
2: Maar ja, kom op, joh. Hey. Ah, joh, Tom. Nee. We kunnen toch wel een stempel drukken?
0: Ja.
2: Ik zie jou denken.
0: Ja, ik zie mij. Ja, ik hoor mezelf ook denken.
2: Het kan toch wel, joh. Toch leuk.
0: Domien doet het altijd volgens de boekjes.
2: Ja, zo.
0: Wij niet.
2: Ja! En we zijn deze is voor Rutger.
0: Top 40 update overboord.
2: Ja. Die, die, me Arie. We gaan lekker naar Rutger van Barneveld. Zwoele

0: Tot zover.
1: Tot hier en niet verder. Morgen 4 uur zijn we natuurlijk weer terug.
0: Ja, het klonk alsof je dat niet wist, toch?
1: Nee, ik zat even te denken. Wat is het ook alweer? Ja, nee, morgen zijn we hier gewoon weer.
0: Ja, ja, ja. 4 uur.
1: En zometeen de avondshow. Joost Winkels.
0: Joost.
2: Mannen, goede avond.
1: En jij, het weekend?
0: Het weekend was goed. Ik was zaterdag iets meer brak dan mij eigenlijk lief was. Dat is eigenlijk net vervelend, toch? Dat je dan echt iets brakker wakker wordt.
1: Wat had je gedaan dan vrijdagavond?
0: Ja, ik heb gewoon een goede werkdag zitten drinken blijkbaar van 6 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts.
1: Oh.
0: Maar dan uiteindelijk is de optelsom toch wel echt dat je in het min uitkomt.
2: Ik denk dat mensen nu zitten, die schakelen nu in, die denken dat wij een of andere koorbal op zender hebben.
0: Nee, hou nou toch zo.
2: Die heeft dan al zo'n Gooise R en dan zit hij ook nog over... hoe zei je nou? Brakker, wakker?
0: Gewoon niets meer.
2: Dan wordt dat natuurlijk...
0: Kijk, jij drinkt niet, Bram. Jij lust ook wel eens een drankje, toch?
1: Ik lust wel eens een drank. Tom heeft je... Tegenwoordig ben ik ook een verantwoordelijke vader, hè?
2: Tom heeft je rug. Tom heeft je rug.
0: Maar toch af en toe wel eens dat je denkt, poeh. He?
1: Ja, wij zijn samen wel eens een goede alcoholist geweest, Joost.
0: Dat geloof ik ook.
2: Jongens, wat is dit? Wat is dit
0: jij
2: voor,
0: komt van een Poolse bruiloft,
2: wat
0: toch?
2: Wat is dit van Vindicat FM, waar we naar zitten te luisteren. In ieder geval, jij hebt ook kaart voor Teddy Swims.
0: Ik heb zeker kaarten voor Teddy's.
1: Voor in de Ziggo Dome, daar hebben ze ook een bar, kun je ook lekker drinken.
0: Ja, daar kunnen we goed kantelen.
1: Ben ik ook wel eens dronken uitgekomen, hoor, de Ziggo Dome.
0: Nou, dat bedoel ik.
2: Tot zover de toeters en trommels, muziekje is ook bijna klaar.
1: Ja.
2: Morgen zijn we er weer. Veel plezier met Joost. Hey Joost, one love, hè?
0: One love.
2: Ik hou van je.
0: Mag ik nog één keer dat Poolse muziekje? Heb je die nog? Dat vond ik zo leuk.
1: Oh, even kijken hoor.
2: Nee, wat? Ja, daar is die. Nee,
0: je heet notabene nog Wodka.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
4: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Yo, wij zijn Christos Amsterdam.
6: En we hebben een nieuwe single.
5: My On My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
6: My On My
5: is nu overal te beluisteren.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Ja? Echt serieus?
16: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Exact 7 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Echt van Rebecca.
19: Goedenavond. Er komen veiligheidsmaatregelen in 2 dorpen bij Den Bosch. De politie gaat daar extra surveilleren nadat het dit weekend uit de hand liep. Meerdere huizen en auto's werden beklad met anti-asielscheldwoorden. Het gebeurde bij mensen die juist voor de opvang van asielzoekers zijn. In de dorpen moet een AZC voor minderjarige vluchtelingen komen, maar daar wordt al langer tegen geprotesteerd. Op steeds meer plekken in het land voeren boeren vanavond actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden vandaag al met tientallen trekkers langs verschillende snelwegen en op bruggen. En ook de komende uren haken er nog boeren aan. Agractie vertelt bij de NOS wat ze met het protest willen bereiken.
20: Ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat dat ook in Den Haag indaalt. En dat we dan op een goede manier met een gezamenlijk plan van aanpak kunnen komen.
19: De protesten zijn nu nog publieksvriendelijk, maar als er niks verandert, dan waarschuwen de boeren dat ze later weer harder actie gaan voeren. Er vliegen steeds meer vliegtuigen door de lucht. Afgelopen donderdag was er zelfs een record. Toen gingen er wereldwijd meer dan 153.000 commerciële vluchten op één dag. En de verwachting is dat het aantal vluchten over 20 jaar zelfs verdubbeld is. Ondertussen maken experts zich daar zorgen om, want de milieuschade wordt hierdoor ook steeds groter. En verduurzamen in deze sector is lastig. En kleding van de Primark wordt nog goedkoper, dat meldt nu.nl. De Primark staat al bekend als budgetwinkel, maar ze worden hard geraakt door de Chinese webshops, want daar zijn de prijzen soms nog lager. En dus gaat Primark daarin mee. Honderden artikelen worden afgeprijsd. Zo hopen ze weer meer klanten naar hun winkel te lokken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het oosten nog kans op een bui, maar verder blijft het droog. Morgen veel zon en weer warm. Het wordt 25 tot 30 graden.
18: Vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer, 10 minuten vertraging daar.

0: Cameron Whitcomb bij Q Music en Kingdom of Fear. 7:07, maandagavond. Joost hier. Een bericht van Michelle in de Q Music app. Hoe is het met je vriendinnetje Joost? Uitstekende vraag, uitstekende vraag. Afgelopen weekend heb ik een video online gezet waarop mijn vriendinnetje aan het huilen was met daarbij de vraag: ik vraag het voor een vriend, is dit normaal? Ik zal even uitleggen wat er gebeurde. Wij kwamen thuis nadat wij uit eten waren geweest en ik kom terug van het toilet en ik zie daar mijn vriendinnetje Lara huilend op de bank liggen. Maar echt snikkend.
1: Een afscheidsfeestje voor de laatste dag van haar hond. Die moet ingeslapen. Ik vind het gewoon heel zielig.
2: Ach, moppie. Wat is het hondje?
1: Weet ik niet. Ach, iedereen is nu helemaal zo afscheid aan het nemen van hem. Kan niet aan. Ik weet niet waar ik afval van de hond. Ik heb nog nooit gezien.
2: Ja, je vraagt me ook altijd af bij die video's.
0: Nou ja, je hoort het aan een gesnif. Zij is hier dus een TikTok aan het bekijken van een influencer die zij niet kent, die zij helemaal niet volgt. Wiens hond moet worden ingeslapen en waarvoor ze dus nog een afscheidsfeestje organiseren. Nou, zielig muziekje eronder, tranen gegarandeerd. Het gaat hier blijkbaar om Simon Sid. Die heeft bijna een miljoen volgers op Instagram, heb ik later opgezocht. En nu kwam het. Ik postte die video en mijn hele DM zit vol met allemaal, en dan toch even tussen aanhalingstekens, voornamelijk vrouwen die dus ook afgelopen weekend hebben zitten kijken naar diezelfde video van datzelfde hondje die moet worden ingeslapen met datzelfde afscheidsfeestje. En allemaal tranen. Allemaal tranen natuurlijk. Ja, logisch. Dat is ook heel heftig. Nu is het zo dat mijn moeder tegenwoordig ook op Instagram zit. Ik denk dat zij dat al eerder deed, maar nu is ze er ook echt voor uitgekomen. Ja, zij zat een beetje te spioneren op mijn account, had ik wel eens het idee. En zij appte mij gisteren. Zij was naar de film The Odyssey geweest en ze zei: ja, hele aparte mooie film, verveelt niet, maar Lara moet er niet naartoe. Veel vechten en dierenleed. Ach, nou, dat gezegd hebben wij slaan de Odyssey dit keer even over. Ja, anders kan hij me die Kleenex tissues blijven geven.

Alex Warren bij Q. Fever Dream. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok gaan zo open. Weet je wat ik de afgelopen week hardop afvroeg? Wat is er met deze man gebeurd?

zijn naam James Morse. Echt zo'n artiest waarvan je dan zou denken, goh, weet je wel, in de zeros horen we die en dan over 20 jaar horen we daar nog steeds heel veel van. Niets is minder waar. Laatste hit van hem dateert uit 2015. Had hij de niet zo wereldhit Demons. Scoorde uiteindelijk de 29ste plek in de Nederlandse top 40. Niet echt heel erg groot. Toen dacht ik, goh, wat is er dan met hem gebeurd? Vindt hij de muziekindustrie helemaal niet meer leuk? Houdt hij helemaal niet van de showbiz? Niets van dat is minder waar. Hij heeft al die tijd nog gewoon muziek gemaakt. Sterker nog, hij treedt ook nog steeds op. En het leuke is, als je dan die naam googelt, krijg je op jouw locatie meteen ook een suggestie van, hey, hij komt er weer aan. Wat zag ik staan? James Morrison in de Ziggo Dome. Toen dacht ik, wat een fascinerende plek voor iemand die al die tijd nog niet zo heel veel hits heeft gescoord. Wat bleek, het was het voorprogramma van The Script. Zij staan ook in de Ziggo Dome. Dit is Superheroes.

0: Pap en Clooney en Free Your Mind op maandagavond. Nieuwe ronde Knok tegen de Klok zometeen.
1: Knok. Knok tegen de Klok.
0: Nou, ik heb bijzonder goed nieuws. Misschien dacht je afgelopen week wel bij jezelf, het is lekker weer, maar er kan echt nog wel een tandje bij. Nou, ik ben met mijn goede gedrag vandaag gewoon op het terras gaan zitten, omdat ik dacht, het wordt vandaag wel goed weer. Dat werd het pas aan het einde van de dag. Aan het einde van de dag zit ik hier in deze studio. Dus vanmiddag zat ik bijna in de regen op het terras. Maar ik dacht, ik blijf gewoon stug zitten. Het goede nieuws is wel. Er komt weer supergoed weer aan deze. Er komt gewoon weer supergoed weer aan deze week. En daarom dacht ik, oké, misschien is het een goed moment om alvast te gaan shoppen voor terrastegoed. Zometeen in Knok tegen de Klok. Het idee daarvan is heel simpel. Ik zal het nog een keer uitleggen. Misschien ben je nieuw bij dit programma. Nou, welkom. Wees welkom. Je gaat zo meteen een klok horen met oplopende bedragen. Hoor je een bedrag dat je dat wel zint? Nou, roep dan stop. Maken wij het geld naar je over. Kind kan de was doen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je net te lang wacht en dat de klok dan uiteenspat. Wacht je te lang? Ben je niet tevreden? Ben je te overmoedig? Dan spat de klok uiteen. Sta je dadelijk met lege handen. Als je mee wil doen en je kan een extra zakcentje gebruiken, al is het voor het terras, stuur dan nu het woord klok via de Q-music app. En ook Somber komt eraan. My body isn't ready.
2: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven? Of geef je ze keihard maar één ster? Q. Shake up your day.
3: Q sounds better. Where is you? Q Music.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Yeah!
12: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
14: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
17: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
1: laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja,
6: dit mag je niet missen.
1: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Plus, korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Q-Music The Party.
6: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Brassa Beemster met Lars Boele en Menno Barreveld.
5: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
7: Q-Music.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Joost Winkels.
6: Hallo.
9: Q-Music.
6: Samber, maar

Jean de Paul en Ricky Iglesias en Bailando bij Q-Music. Nieuwe ronde Knok tegen de Klok zometeen. Als je nog mee wilt doen, stuur dan nog snel het woord Klok via de Q-Music app. Doe je zometeen mee, pak je misschien wel een paar honderd euro. Eerst toch nog heel even één keer terug naar afgelopen weekend. Ik ben namelijk ongelooflijk blij dat Tomorrowland voorbij is. Niet omdat ik een hekel heb aan het festival. Integendeel, het is prachtig. Maar twee weekenden lang zit ik op maandagochtend naar mijn telefoon te staren met de allergrootste fear of missing out die er bestaat. Alles wat daarvan voorbij komt, denk ik alleen maar, ik had erbij willen zijn. Hoogtepunt dit jaar, debuut van Calvin Harris. Denk je, Calvin Harris, grote naam in de DJ-industrie, allergrootste naam in de scene, stond nog nooit op Tomorrowland. Reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Had gewoon geen plek in zijn agenda. Eén keer was hij geboekt, 2013. Heeft hij gezegd, ja, weet je wat, ja, ik ben een album aan het maken, dus dat komt even niet goed uit. Daarna is het gewoon simpelweg nooit meer van gekomen. Dit jaar, twee weekenden, had hij alle tijd en hij heeft dus ook alle hits gedraaid. Van de 16 tracks die hij in dat uur heeft gedraaid, daarvan stonden letterlijk 14 ooit in de Nederlandse top 40. Blessings komt eraan. Na Summer, my body isn't ready.

0: Calvin Harris en Blessings by Q.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Hey Mitchell, goedenavond.
2: Goedenavond Joost.
0: Jij gaat iets bijzonders doen, 4 augustus. Wat ga jij doen? Vertel.
2: Ik ga naar Athene voor de uitwedstrijd van NEC tegen Olympiacos.
0: Ja, het klinkt bijna alsof je al op een Grieks eiland zit. Nog één keer, je gaat naar Athene om daar...
2: naar NEC te gaan.
0: Ja, NEC te gaan. Ja, oké. Okay. NEC, hè? NEC zit hier, NEC zit hier, hè? In het hart.
2: Zo is het, sorry. Hey, ik heb het helemaal gelijk.
0: Dat we jou mogen feliciteren vandaag met de stunt, of niet?
2: Ik hoop het.
0: Is de wat was dat niet, NEC? Tadic is toch vandaag aangekomen?
2: Tadic is aangekomen vandaag, zeker.
0: Ja, wie is hier nou fan van NEC, Mitchell?
2: Nee, ik verstand je niet goed. Tadic is natuurlijk een super signing.
0: Ja, dat, zoals dat dan heet in de termen, een super signing. 37 jaar, oud Ajax, die komt dan bij NEC. NEC voetballen. Gaan we nu gewoon echt voor de winst dit jaar dan in de Eredivisie? Of wat moet ik ervan verwachten?
2: Nee, daar moet achterin moet er nog wat bij.
0: Oh, achterin moet er nog wat bij, ja.
2: Ik hoop dat ze Kaplan nog even vastleggen. Die deed het afgelopen jaar natuurlijk supergoed.
0: Mitchell,
2: geld.
0: Sorry, we gaan jou heel even terugbellen. 1 seconde. Want je bent echt, je klinkt alsof je door een Rabo-reader heen komt. Dat vind ik eigenlijk een beetje zonde van het verhaal. Dus we gaan Mitchell even opnieuw proberen te bellen. Want dat gehakkel, ja, dan moeten we hem dadelijk natuurlijk ook nog op het juiste moment stop laten roepen. Kunnen wij Mitchell nog een keer bellen? Ja, Mitchell.
2: Zo, hi.
0: Dit is veel beter. Achterin moet er versterking komen bij NEC. Vertel, wie moeten we halen?
2: Ja, Kaplan moet blijven. Laat het zo zeggen. We hebben vorig jaar gehuurd.
0: Ja.
2: Als die nog blijft. Als Ajax even niet zo moeilijk gaat doen en hoog in de boom gaat zitten. Want Kaplan wil gewoon naar NEC. Dan geef hem eens ongelijk.
0: Nou, precies. Ik vind het ook mooi dat je in de we-term praat als het over een voetbalclub gaat. Daar hou ik altijd van. Mitchell, we gaan de klok starten en jou de taak om de klok te stoppen. Ja, zo simpel is het.
2: Ja, nou, gaan we doen.
0: Oké, man, dan gaan we.
3: Dat is gezond boeren.
4: 68 euro. 93 euro. 105 euro. 143 euro.
2: Stop.
0: Ja, stop de klok. En Mitchell, gefeliciteerd, 143 euro.
2: Ja, thanks.
0: Kun je daarmee uit de voeten in Athene, ja?
2: Ja, dan kunnen we daar een paar biertjes van drinken, daar, denk ik.
0: Nou, wat goed. De vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister mee. Oh. Mitchell!
2: Oh. Nou, lekker.
0: Jij schiet scherper dan Tadic.
2: Nou, ik hoop dat hij nog wat scherper is, hoor.
0: Het onderste uit de kan, 143 euro, is voor jou. Gefeliciteerd daarmee. Heel veel plezier in Griekenland.
2: Hey, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dat komt weer maar goed. Vanavond om 22:45 bij Lars. Een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Jonas Blue, Edge of Desire, komt te gaan naar Amy Winehouse.

0: Jonas Blue by Q en Edge of Desire. En deze zomerse periode. Maak je gewoon kans op 2Q Live tickets voor je wel. Teddy Swims, hij komt naar de Ziggo Dome. Het zijn de allereerste tickets. Hoe, wie, wat, waar, wanneer je ze kunt winnen, ga ik je zo meteen vertellen. En dat zomerse gevoel, hou nog heel even vast, want de Balsa Magnetic komt er. Oké, hier heb je alle tekst en uitleg.
1: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
2: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
1: Teddy.
2: Hey, buddy.
1: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
2: That's a good question.
1: Come on, bro.
2: Dude, hell yeah, man.
3: Q Music presents Teddy's

0: deze week Q Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when
1: you're gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q sounds better with you.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
7: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
6: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
7: Dat is goed. Je wint jouw bonnetje.
6: De Drive-Thru Quiz. 'S Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q Music app.
8: Q sounds better with you. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar 5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro.

0: besparen. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Moelenmilk, the moo you can't resist.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: 1 minuut over 8, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
11: Goedenavond. De vier Nederlanders die vermist werden in Malawi zijn veilig teruggevonden. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken zojuist. De Nederlanders waren spoorloos nadat ze gisteren met een speedboot naar Tanzania probeerden te varen. Er werd een grote zoektocht gestart en inmiddels zijn ze dus weer teruggevonden. Hoe het nu met ze gaat is niet duidelijk. Er wordt medische hulp geboden. Bewoners van twee dorpjes in de gemeente Den Bosch maken zich zorgen. Dit weekend werden meerdere huizen en auto's beklad van inwoners die voor de opvang van asielzoekers zijn. En dat zorgt voor onrust, vertelt deze buurtbewoner bij Hart van Nederland.
12: Zeer intimiderend. En wat is dan de volgende stap? Wat kunnen wij hier nog meer verwachten? En dat is wel een angst en zorg die bij ons als bewoners leeft.
11: En dus komen er veiligheidsmaatregelen. De politie gaat in deze dorpen nu extra surveilleren. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje zijn nog altijd niet onder controle. De Spaanse binnenlandminister komt zelfs met een waarschuwing. De komende dagen worden cruciaal voor hulpdiensten die het vuur aan het bestrijden zijn. Want later deze week gaat de temperatuur weer omhoog en de natuur is nog altijd kurkdroog. En chatbots zijn tegenwoordig net zo overtuigend als echte mensen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. We geloven informatie die we van AI krijgen steeds makkelijker. En dat kan bijvoorbeeld ook je stemgedrag beïnvloeden tijdens verkiezingen. Dat is gevaarlijk. Experts vrezen dat overheden en politieke partijen AI in de toekomst steeds vaker in gaan zetten om propaganda te verspreiden. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon en het wordt weer warm, 25 tot 30 graden.
10: Ik heb het idee dat ik nooit een stap verder kom met een chatbot. Wie is er nou ooit echt goed geholpen door een chatbot? Bijvoorbeeld op een webshop of zo. Het is toch altijd verschrikkelijk?
11: Oh ja, ja.
10: Op die manier heb ik nooit dat chatbot heel slim is.
11: Ik zeg altijd medewerkers spreken.
10: Hoe kan ik u verder helpen? Ja, dat zeg je toch, een medewerker spreken. Flitsmaximum, geen vertragingen. Wel één kleine vertraging op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer, 8 minuten vertraging. De stem van dit programma is druk bezig met het zoeken van een telefoon. Om zometeen Teddy Swims te sturen via de Q-Music app. Zodra de stem Teddy Swims hoort.

keep on surviving. Ik ben nu al jaloers op degene die ik zo meteen aan de telefoon ga krijgen. Het volgende is namelijk aan de hand. We hebben een mapje hier bij Key Music en daarop staat een post-it. Ticket Teddy Swims alleen weggeven aan iemand die Teddy Swims stuurt via de Key Music app, zodra je Teddy Swims hoort. Ik zeg daarbij, het is niet één post-it, dat waren er meerdere. Er zit nogal een lab tekst voor op een klein stukje papier. Maar app dus Teddy Swims zodra je hem hoort.

0: jaar was hij dan. Belofte maakt schuld. Ik zei, ik zou 3 liedjes draaien. En 1 van die liedjes is dan een track. Jawel, van Teddy Swims.
1: Win tickets voor Q Music Presents Teddy Swims.
0: Hij komt namelijk naar Nederland. Het kan je misschien ontgaan zijn. Gaat gebeuren in maart 2027. Vrijdag 31 juli gaan die tickets pas in de verkoop. En nu heb je de allereerste tickets al om te winnen bij Q Music. Hoor je een track van hem? Stuur dan Teddy Swims en een gratis berichtje via de Q Music app. Q Music, goedenavond met Joost. Met wie spreek ik?
2: Hi, met Nicolien.
0: Nicolien.
2: Oh, nee! Oh, nee!
0: Nicolien.
2: Oh, Joost, hi.
0: Nicolien, mag je feliciteren. Jij gaat naar Teddy Swims. Nicolien, ja, ik vraag het voor de vorm, maar ben je blij?
2: Nee, nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Hey, hoe groot fan ben je van Teddy Swims?
2: Ja, echt mega fan. Oh, ik sta helemaal te shaken.
0: Ach, liever rustig aan. Je gaat er gewoon naartoe. Het gaat gebeuren 16 maart 2027.
2: Ja, vet.
0: Ja, een van de allereerste tickets. Had je al gezien dat hij naar Nederland kwam? Of was het voor jou ook nog een beetje een verrassing?
2: Nee, nee, ik had het al wel gezien.
0: Ja, natuurlijk. Je bent fan of je bent er niet. Zo is het ook.
2: Zo is het, zeker.
0: Hey, het leuke is, Nicolien, je gaat niet alleen. Je mag ook nog iemand meenemen. De grote vraag is, wie gaat dat zijn?
2: Ja, mijn man, denk ik, als hij mee wil.
0: Nou, ik mag toch leiden dat hij mee wil naar Teddy Swims?
2: Nou, toch?
0: Dat denk ik wel. Nicolien, van harte gefeliciteerd. 2 tickets voor Teddy Swims.
2: Oh, super vet. Dankjewel.

0: En Nicolien, laat nog even één keer horen hoe blij je bent.
1: Ja, heel blij.
0: En als je deze hele week Teddy's Friends voorbij hoort komen, stuur dan zijn naam via de Q-Music app. Mr. Harry Styles komt eraan. Dan lukken ze aan Steve.

0: Harry Styles met You en American Girls. Daarvoor een hele blije Nicolien. Janke, zo heet ze echt, stuurde een bericht via Q-Music App. Gefeliciteerd Nicolien, veel plezier bij Teddy Swims op 16 maart 2027. En Meerte zegt, blijft de actie van Teddy Swims ook doorgaan in de nacht? Ik zou willen zeggen, als je een hit van Teddy Swims hoort, stuur dan gewoon Teddy Swims via Q-Music App. En dan gaan we zien wat er gebeurt. Dan gaan we gewoon zien wat er gebeurt. Hij kan zomaar weer voorbij komen. Hou hem goed in de gaten. Ik wil zometeen even een nieuw spel bij je testen. Vorige week ben je begonnen. Zometeen een gloednieuwe ronde van hoger, lager. De vraag is elke avond eigenlijk hetzelfde. Is het volgende ding in de reeks hoger of lager dan die daarvoor? Klinkt een klein beetje ingewikkeld, maar we spelen vandaag met inwonersaantallen van landen. Dus ik noem een land, zeg Zweden. Daarna een ander land, bijvoorbeeld Nederland. En dan is het aan jou om te zeggen of Zweden meer of minder inwoners heeft dan Nederland. Dat is dan gelijk ook de kwalificatievraag voor vandaag. Heeft Zweden meer of minder inwoners dan Nederland? Kom maar door via de Q-Music App. En Awake Tonight hoor je ook zo.
1: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
2: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
1: Teddy.
2: Hey, buddy.
1: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
2: That's a good question.
1: Come on, bro.
2: Dude, hell yeah, man.
3: Q-Music presents Teddy

0: Luister deze week Q Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when
1: you're gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q Sounds, better with you.
3: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Get ready for the OG.
19: Like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
21: It's funny, because it's true.
20: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
22: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: Joost Winkels.
24: Hallo.
23: Q Music.
24: Temper City komt eraan. Self-aware, nieuwe muziek naar Everjack en Sia.

0: B. Williams.
1: Back you.
0: And feel. Not sure I understand. Hey Rens, goedavond.
2: Hey, goedavond.
0: Goed is jouw kennis eigenlijk van de inwonersaantallen van landen?
2: Redelijk.
0: Redelijk, redelijk. Oké, Rens, daar gaan we mee spelen. Want met die redelijke kennis moet jij tot de 10 zien te geraken, zoals de Belgen dan zouden zeggen.
2: Komt goed.
0: Nou, ik vind dat wel barstend van het zelfvertrouwen, Rens. Dus ja, dat klinkt goed, dat klinkt goed. Hey Rens, ik heb Nederland als thuisbasis. Daarna komt een ander land en aan jou de vraag. Ja, heeft dat dan meer inwoners of minder inwoners? Zo simpel is het. Let wel, Rens, geef je een fout antwoord. Is er iemand anders die in jouw nek zit te hijgen? En daarmee gaan we dan tot de 10 proberen te spelen. Als diegene het fout heeft, komt er weer een nieuw persoon op de lijn.
2: Goed.
0: Rens, Nederland als basis. Dan gaan wij naar Mongolië. De vraag is, heeft dat meer of minder inwoners dan Nederland?
2: Nederland heeft meer inwoners.
0: Ja, dus je zou dan zeggen, Mongolië heeft minder inwoners.
2: Ja.
0: Oké, zo hartstikke goed. Zo hartstikke goed. Dan gaan we naar Uruguay. Heeft dat meer of minder inwoners dan Mongolië?
2: Mongolië heeft minder.
0: Mongolië heeft minder inwoners?
2: Ja.
0: Zeg jij? Dus Uruguay heeft er dan?
2: Meer.
0: Meer. Is niet het goede antwoord. Helaas, dan moeten wij door gaan spelen. En dat gaan we doen met Robin. Robin, goedavond.
3: Hoi, goedavond.
0: We zijn bij nummer 3, Uruguay. Dan gaan we naar Bosnië en Herzegovina. Heeft dat meer of minder inwoners dan Uruguay?
3: Ik denk meer.
0: Meer, zeg jij? Dat is niet het goede antwoord. En daarmee komt er een plek vrij op de hot seat. Dus wil jij dit lijstje afmaken? Dan mag je nu melden in de gratis berichtje via de Q-Music app. Hoger of lager, kom maar door. En dan spreek je zometeen. We moeten naar die 10. De grote vraag is, met wie zometeen? 10%.

0: Clarkson bij Q en Midnight Sun. We zijn druk bezig met het spelletje Hoger Laag. Het idee daarvan is eigenlijk heel simpel. We hebben een land en daarop volgt een ander land. En dan is dan aan jou de vraag, zijn daar meer of minder inwoners dan het land waarmee we zijn gestart? Esther, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, Bosnië-Herzegovina, daar zijn we gebleven, nummer 4. We moeten richting de 10. Ben je er wel eens geweest, toevallig of niet?
1: Nee.
0: Nee. Nou, de grote vraag is, Kroatië, heeft dat meer of minder inwoners dan Bosnië-Herzegovina?
1: Minder.
0: Minder, zeg jij. Met andere woorden, minder inwoners in Kroatië dan in Bosnië-Herzegovina?
1: Ja.
0: Dan moeten wij helaas afscheid van jou nemen, want dat is niet het goede antwoord. Dan gaan wij door naar de volgende die de telefoon op luidspreekt. Oh, Sam!
2: Hey,
0: aan je oor die telefoon. We zijn bij Kroatië. Dan gaan we naar Georgië. De vraag voor jou, heeft Georgië meer of minder inwoners dan Kroatië?
2: Georgië heeft er meer.
0: Heeft er meer is niet het goede antwoord. Dan moeten wij doorspelen. Elke goedenavond. Ilke, sorry.
3: Goedenavond.
0: Nou, we zijn inmiddels bij nummer 7 aanbeland. Georgië. Dan gaan we naar IJsland. De vraag is, heeft IJsland meer of minder inwoners dan Georgië?
3: Minder.
0: Minder, zeg jij, is inderdaad het goede antwoord. IJsland niet zo heel erg groot. Dan gaan wij naar de Malediven. Bij nummer 8. De Malediven, heeft dat meer of minder inwoners dan IJsland?
3: Minder.
0: Minder, zeg jij, is niet het goede antwoord. Het zijn er meer. Gaan wij snel doorspelen met Danny. Danny, goedavond.
4: Hallo, ik hoor je heel slecht.
0: Oh, hoor je me nu beter, Danny, of niet?
4: Ja, ik hoor je nou beter.
0: Oh, Danny. Oké, we zijn bij de Malediven. Gaan we naar Luxemburg. Heeft dat meer of minder inwoners dan de Malediven?
4: Meer.
0: Meer, zeg jij. Nou, is inderdaad het goede antwoord. We zijn bij de laatste, Danny. Als je deze goed hebt, dan win je het Kiwi Surprise-pakket.
4: Wat zei je?
0: Oh, ja, die telefoon. Wat is er toch maar aan de hand ook? Danny, we gaan je terugbellen. Ja, we gaan je terugbellen. Wat is dit toch echt niet te geloven? Ja, sorry dat ik het zeg, maar het is echt 2026. En het is alsof we iemand echt door een magnetron aan de telefoon hebben. Ja, dat is echt af en toe.
4: Hallo.
0: Ah, Danny!
4: Nee.
0: Ja, de verbinding is wel heel slecht, dat hoor ik. Danny?
4: Ja.
0: Nee, dit gaat er niet worden, sorry. Nou, kom maar, de eerste die nu belt, 09099596, die mag hem zo meteen inkoppen. Ja, we kunnen natuurlijk die telefoon leiden, dat is niet te doen. Je moet gewoon maar 09099596 nu bellen. Ja, de eerste die zo meteen aan de telefoon komt, die mag hem gaan inkoppen. We zijn gebleven bij de Malediven. De Malediven. En dan moeten wij door naar het volgende land. En de grote vraag is, ja, is dat dan meer of minder inwoners dan de Malediven? Ja, 09099596. Misschien is onze telefoon kapot. Ah, daar belt iemand. Richard, goedavond.
5: Hey, goedavond.
0: Dat is een telefoonlijn die het doet.
5: Ja, hè?
0: Richard, we zijn gebleven bij de Malediven. Kun je je radio even uitzetten? We moeten naar Luxemburg.
5: Ja.
0: De grote vraag is, heeft Luxemburg meer of minder inwoners dan de Malediven?
5: Minder.
0: Minder, zeg jij.
5: Ja, dat denk ik aan zelf.
0: Dat is niet het goede antwoord. Gaan we door met de volgende quiz. Goedenavond met wie? Koen, hallo. Hoi,
6: goedenavond.
0: Hey Koen, het leuke is, we zijn bij de nummer 10 aanbeland. Dus als jij zo meteen gewoon het goede antwoord geeft, dan win je. Geef je het foute antwoord, dan gaat gewoon de prijs naar de eerstvolgende die aan de telefoon komt.
6: Ah, top, perfect instapmoment.
0: Zo is dat. Koen, we zijn bij nummer 9, gaan we naar nummer 10, Luxemburg. En dan naar Suriname. De grote vraag is, heeft Suriname meer of minder inwoners dan Luxemburg?
6: Minder.
0: Minder, zeg jij? Koen, ja. We hebben de winnaar, het is hartstikke goed! Nou, Koen. Wat een ongelooflijk spannende editie van Hoger Lager.
6: Ja.
0: Ja, dan bel je en dan ben je ineens.
6: Ik kom er net in en ik hoor wie nu belt, die heeft prijs. En ik typ het nummer in en ik heb hem ineens.
0: Nou, fantastisch. Gefeliciteerd. Kimi's prijspakket komt jouw kant op, jongen. Gefeliciteerd.
6: Dankjewel.
0: Hoef je alleen maar simpel te zeggen, hoger of lager.
6: Ja, zo makkelijk is het soms.
0: En zo is dat. Je kan altijd 6 gooien bij Q en zeker op maandag. Tot later, Koen.
6: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Ik ga iets in de telefoon.

0: Taylor Swift bij Q en Opalite. Ik heb iets super nerderigs gedaan. En dat heeft iets te maken met geld. Geen aandelen gekocht, niet de bitcoin. Nee, maak je geen illusies. Het is iets leuks wat betrekking heeft tot geld. En jij kunt het ook doen. Nou, zo meer. En ook Bibi Rexha komt eraan. Je kunt geen geld winnen, wil ik daar wel vast bij zeggen.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij BelSimple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Verf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Crayon kozijnen, zo berekend.

0: Go's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bijna 9 uur, Joost hier. Het Q-music nieuws van nu.nl. Van Rebecca.
4: Goedenavond. Tientallen mensen hebben dit weekend melding gemaakt van discriminatie tijdens de start van de World Pride in Amsterdam, dat meldt de NOS. Het ging vooral mis bij de Pride Walk en bij mensen die onderweg naar huis waren na het festival Milkshake. Het hoge aantal meldingen komt mogelijk ook omdat het meldpunt dit jaar zichtbaarder is, maar ze vrezen ook dat dit pas het tipje van de ijsberg is. De 4 Nederlanders die vermist werden in Malawi zijn veilig teruggevonden. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders raakten gisteren spoorloos nadat ze met een speedboot naar Tanzania probeerden te varen. Dankzij een grote zoekactie werden ze teruggevonden. Hoe het nu met ze gaat is niet duidelijk. Ze krijgen medische hulp. De grote bosbranden in Frankrijk zijn vooral ontstaan door onvoorzichtigheid. Het gaat bijvoorbeeld mis wanneer mensen hun sigaret weggooien in de natuur. Maar soms is er ook sprake van opzettelijke brandstichting. De afgelopen tijd zijn daar in Frankrijk meer dan 160 mensen voor opgepakt. De Franse premier benadrukt dat je voor brandstichting tot maximaal 15 jaar de cel in kan. En houd je wel van een avontuurlijke vakantie, dan moet je je reisverzekering daar ook op aanpassen. Daar waarschuwen experts voor bij het AD. Veel Nederlanders maken op vakantie bijvoorbeeld wel eens een bergwandeling, maar hebben niet in de gaten dat dat soms ook al als een gevaarlijke sport gezien wordt. En als er dan iets misgaat, dan kan de rekening flink oplopen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon en het wordt weer warm. 25 tot 30 graden.
3: Flitsmeister met geen vertraging en geen controles.

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Televisieprogramma opgezet door twee platenlabels om eigenlijk als het ware een internationale meidengroep op te zetten. Uit 120.000 aanmeldingen zijn er uiteindelijk 6 overgebleven. Eentje uit Zwitserland, Filipijnen, 3 uit de Verenigde Staten en 1 uit Zuid-Korea. Die naam komt dan weer van de edelsteen chrysoberyl. Wat dan weer eigenlijk heel veel lijkt op een kattenoog. Hoe populair is het dan in Nederland? Nou, een goede vraag. Heel erg populair. Op 11 september staan zij in een uitverkochte Ziggo Dome en letterlijk geen enkele kaart meer te koop. Mocht je nou nog meer willen zien, dan denk je, nou, weet je wel, dat Cat's Eye, daar heb ik wel mijn oogje op laten vallen. Er staat een 8-delige Netflix-docu op Netflix. Ja, over het ontstaan van deze groep. Hey, doe daar vooral je voordeel mee. Ik heb iets mega nerderigs gedaan en ik vind eigenlijk dat jij dat ook misschien wel moet doen. Het gaat over de toekomst van ons geld. Zo meer.

Bruno Mars met Q. En Risk It All. Ik heb vandaag iets super nerderigs gedaan. En ik wil je daar toch even een klein beetje meenemen. Wist je namelijk dat we over een poosje nieuwe Eurobankbiljetten krijgen? En was je daarvan op de hoogte? Nou, wist ik niet tot ik dit weekend de krant aan het lezen was. Dat doe ik. Een tijdje geleden is er dus een wedstrijd uitgeschreven. En die inzendingen moesten draaien om twee thema's. Dat was voor het nieuwe ontwerp van die eurobiljetten. De Europese cultuur en beroemde Europeanen tegenover vogels en rivieren. De vogels en rivieren moesten erop staan. Nu zijn er 1200 ontwerpers die mee hebben gedaan. Aan de hand daarvan zijn er uiteindelijk dan weer 10 ontwerpen over. En het leuke is, dit is helemaal niet een soort propaganda of zo. Maar je kunt dus nu stemmen op wat het nieuwe ontwerp van het bankbiljet moet worden. Nou, en dat vind ik dan dus toch leuk om te doen. Dus ik heb dan vandaag zitten kijken. Ja, er zitten echt vette ontwerpen tussen. Er is bijvoorbeeld ook een bankbiljet ontwikkeld met bijvoorbeeld Leonardo da Vinci erop. Nou, dat is toch vet. Als we straks gewoon zometeen een bankbiljet hebben met Leonardo da Vinci erop. En nu is het wel niet zo dat de meeste stemmen winnen. Er is nog een jury en er wordt nog een hele technische blik op geworpen. Ik kan nu een hele URL gaan voorlezen. En dat je die dan intikt. Maar die ben je waarschijnlijk zometeen toch alweer vergeten. Maar als je dus nog wil stemmen op onze toekomstige bankbiljetten voor de Europese Unie, dan kun je dat dus online doen. En dan heb je ook alvast een sneak peek van wat nou het toekomstige biljet gaat zijn. Wanneer die dan in omloop komen, dat is niet helemaal bekend. Leukste is ook, je kunt op al die biljetten natuurlijk ook stemmen. Dan zie je ook 5, 10, 20 euro. Ja, sorry. Ik wist helemaal niet dat die überhaupt nog gemaakt werd natuurlijk. Ja, oh, leuk grapje. Oh, leuk. Hey, maar stemmen is echt leuk. Er zitten echt goede biljetten tussen. Ja, eerlijk zin. Dit is uit de tijd van de gulden, no doubt. It's my life.

0: Shaggy, Mohambi en I Need Your Love by Q. Als ik dit laat horen, dan zeg jij meteen, ja. Als je meteen de titel een artiest noemt, dan ben je lekker bezig, want dan mag je die even droppen in de Q Music App. Krijg je er zo meteen 5 voor je kiezen, speel je mee met toonaangevend. Nog één keer? Nou, je weet het wel.
1: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.

0: deals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes.
11: Esso. Omdat elke rit telt.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus.
15: Wauw.
14: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Joost Winkels.
18: Hallo. Q-music. Nieuwe ronde toonaangevend, zometeen ook Rolf Steinsens komt eraan naast.

0: Kirsten, goedenavond.
1: Goedenavond, Joost.
0: Jij hebt 2 paarden, heb ik mij laten vertellen. Hoezo heb jij 2 paarden? Want ik heb er geen 1.
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik had er eerst 3, maar ik heb er jammer genoeg eentje moeten laten gaan afgelopen april.
0: En waarheen? Maar, naar de snackbar, zeg maar? Of wat?
1: Nee, een andere snackbar. Nee, die heb ik in moeten laten slapen.
0: Oh, jezus, oké. Okay.
1: Ja, nee, ja, het hoort erbij jammer genoeg. Het zijn al wat oudere paardjes, maar de ene die kon ik in de sport niet veel verder mee komen. Dus vandaar dat uiteindelijk nummer 3 erbij is gekomen.
0: En heb jij een nier verkocht, Kirsten? Heb jij de loterij gewonnen?
1: Want... Was het maar zo. Nee, ik heb hele lieve ouders.
0: Och, jezus. Wat doen die ouders? Ik wil dat ook 3 paarden kunnen kopen. Goed, Kirsten, tot zover. Ik hoef niet natuurlijk je hele familiegeschiedenis door te spitten. Maar ik ben blij voor je. We gaan toonaangevend spelen. Heeft jouw paard dan ook toevallig de naam van de artiest... die de kwalificatietoon betreft, of niet?
1: Dat durf ik je niet te zeggen. Ik ben nu momenteel niet meer bij mijn paardjes. Dus ze kunnen me niet helpen, jammer genoeg.
0: Oké. Goed, dit was de kwalificatietoon. Nou, toen wist jij te gokken dat het ging om...
1: Taylor Swift met Cruel Summer.
0: Heel goed. Je hebt die paarden toevallig niet Swiftie genoemd of Taylor of zo?
1: Nee.
0: Okay. Hey Kirsten, je krijgt er 5 voor je kiezen en jou de vraag. Titel en artiest, we gaan nu voor het Echi spelen. De grote vraag is, wat is dit?
2: Oeh.
0: Ja.
1: Oh, het ligt een puntje om mijn tong.
0: Roep gewoon het eerste wat nu in je opkomt. Dan is het waarschijnlijk goed.
1: Ja, nobody's here knocking at my door. La la la la.
0: Ja, nou ja, dan ja.
1: Oh, ging die ook weer.
0: Ga naar het refrein.
1: Don't even know how I survive. Oh, god, hoe heet die nou?
0: Geen David Guetta. Nou, ik moet wel echt nu een antwoord hebben. 3.
1: Ik kom er niet op, 2, het ligt een beetje op mijn tong.
0: Armin van Buren, this is what it feels like.
1: Oh, potverdorie, ja. This is what it feels
0: like. Door met de volgende, wat is dit?
1: Ja. Oh.
0: Nee, niet nu hetzelfde excuus.
1: Oh, wat erg.
0: Doe je dressuur of spring je ook over blokken heen? Met je
1: dressuur. Ja, het springen over blokken zou nu heel fijn zijn. Ja, er zit iets met dragon in mijn hoofd, maar...
0: Niet Imagine Dragons. Het was Panic at the Disco en High Hopes.
1: High Hopes, ja.
0: Ah, ik dacht met paarden high, hoog springen. Nou, ik dacht, help het een beetje. Hey, niks aan de hand. Denk aan het derde paard bij deze.
1: Bruno Mars. Nee, niet Bruno Mars.
0: Jawel, Bruno Mars is goed.
1: Bruno Mars, oh. Mag ik hem maar 1 keer horen?
0: Ja hoor.
1: Oh ja, potverdorie, ik kan het hele nummer uit mijn hoofd zingen, maar ik kom niet op de titel. Wel Bruno Mars in ieder geval.
0: Bruno Mars krijg je 1 puntje voor. Ik dacht, denk aan dat paard. Die with a smile.
1: Ja,
0: dat is een beetje luguber, maar ik wil je ook aan de punten helpen. Zo is het ook. Kirsten, het moet nu wel goed gaan. Want het begint nu wel een beetje in de gevarenzone te raken. Je hebt pas 1 punt. En met een 5, we hebben een 5 cultuur, vinden wij goed hier. Moet je wel weten wat dit is. Toen bleef het lang stil. Ja.
1: Ja, dit is niet mijn genre, dat weet ik wel.
0: Nee, nou ja. Weet je het?
1: Nee, het zegt me helemaal niks.
0: Het was Sia.
1: Party girls. Oh jee, man.
0: Ja, Chandelier. Ja. Kun je daar dressuur op rijden eigenlijk op zoiets of niet?
1: Ja, daar hebben ze wel hele mooie kuren opgemaakt. Dat zie je zeker.
0: Hey, we gaan hem afmaken voor de eer. Wat is dit?
1: Ja, joh. Oh, dat is Rihanna Umbrella.
0: Had ik je maar meer gegeven. Hey Kirsten, 3 punten gescoord. Het is niet genoeg voor het Q-Music prijzenpakket, maar wel voor een 2-mans applaus.
1: Yo, yo.
0: Dankjewel voor het meedoen en tot later.
1: Hetzelfde, yo.
0: Another komt eraan. Rolf Stein.

0: Talk to You bij Q. Vanavond zou je bij Lars kunnen klinken als Nicolien eerder vanavond deed in de avondshow.
1: Oh nee, echt?
0: Ze won 2 tickets voor Teddy Swims. Vanavond bij Lars uiteraard weer een nieuwe kans. Dit is Olivia Rodrigo, Stupid Song bij Q.

0: Shakira, Wyclef Jean. En Hipsterland Live bij Q. Lars Poelen, goedavond.
1: Joost Winkels, goedavond.
0: Ja, we moeten eigenlijk eerst even natuurlijk terugblikken op het afgelopen weekend.
1: Ja.
0: Je hebt gedraaid en je bent een weekend weg geweest met jouw vriendin.
1: Klopt.
0: Jullie hadden iets te vieren.
1: Ja, namelijk de verjaardag van mijn vriendin.
0: Ja, nu is het zo dat jouw draaiklus los stond van het weekend weg met jouw vriendin.
1: Ja, dat klopt. Dus vrijdagavond was dat. In Colijnsplaat.
0: Nou, in waar?
1: Colijnsplaat is in Zeeland.
0: Colijnsplaat.
1: Ja, P-Rock was het.
0: Hoe was het? Ah, oké.
1: Het was leuk. Sfeervol.
0: Ja, maar we kunnen er ook... Wat is nou leuk? Want bij de privé doen ze bijvoorbeeld champagneglaasjes.
1: Ja? Oh ja.
0: We hoeven niet per se een cijfer aan te hangen.
1: Hoeveel knalsticks?
0: Hoeveel discoballetjes?
1: Discoballetjes. Ik denk deze 2,5.
0: Hoeveel confetti shooters?
1: 1. Die hadden we niet.
0: Oké, 2,5 discobal.
1: Ja, 2,5 disco. Ja.
0: Op een schaal van 10?
1: Ja. Nee, 5.
0: Oké. Was niet zo leuk?
1: Ja, de opkomst viel gewoon een beetje tegen. Ah. Maar voor de rest, de mensen die er waren, we hadden allemaal heel naar hun zin. Ja, ook naar ons zin. Maar het was gewoon, het is ook midden in de zomer. Ja, misschien is dat het dan ook.
0: Betere muziek draaien, zeggen ze dan toch?
1: Ja, schijnt het eruit.
0: Hey, oké, 2,5 discobal, dat geeft verder niet. Volgende keer beter.
1: Ja.
0: Anders is er in de studio wel iets wat mij vindt.
1: Ja, snap ik.
0: Jouw rechterhand van dit programma heeft een heerlijke bananenbrood gebakken.
1: De Banjuska.
0: Banjuska, bananencake.
1: Ja. Ga je nou een stukje nemen? Want jij zat net weer 3 crackers weg te drukken voordat hij dat binnenkwam. Dom. Echt dom. Ga je het proberen?
0: Ja,
1: Eén hapje. Je moet één hapje nemen. Kijk eens even, er wordt nu geproefd door Joost Winkels aan de Banjuska bananencake. Oh. Ja? Ja, je hebt wel gelijk diabetes type 2. Want er zit zoveel suiker in.
0: Wow, suiker!
1: Echt lekker.
0: Jij gaat wel redden tot 1 uur, hoor.
1: Ja, kom maar goed.
0: En turn the lights off voor je ook zo.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: De hete zomer, crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast?
7: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: vrije zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Bijna 10 uur het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca Looijen.
17: Goedenavond. 30% van de LHBTI'ers in ons land heeft afgelopen jaar wel eens iets vervelends meegemaakt door hun geaardheid. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Het gaat dan bijvoorbeeld om vervelende opmerkingen, maar veel queer mensen worden ook uitgescholden, bedreigd of mishandeld. En dat gebeurt dan vooral door religieuze of extremistische mensen. Er zijn al de hele dag weer boerenprotesten op verschillende plekken in het land. Bij het gemeentehuis van Borculo zijn vanavond honderden boeren bij elkaar gekomen om een brandbrief te overhandigen aan de lokale politiek. Ze willen dat de stikstofplannen worden ingetrokken. De burgemeesters en wethouders moeten die boodschap doorgeven aan Den Haag. Mensen die op de Waddeneilanden wonen maken zich zorgen om plannen van Rijkswaterstaat. Die wil de natuur beter beschermen en dus wordt er overwogen om minder bezoekers toe te laten tot bepaalde natuurgebieden. Maar de eilanders vrezen dat dit grote gevolgen gaat hebben voor hun leefomgeving en voor hun portemonnee. Want zij leven daar van het toerisme, vertelt deze ondernemer bij 1Vandaag.
18: Met hoogwater mag je niet meer kanoën varen naar de zeehonden, is niet meer vanzelfsprekend. Op het wat zijn, de lijst is echt al 200 punten lang. Ja, als dit zo doorgaat, dan gaan er een stuk minder toeristen op het eiland komen. En dat gaan we natuurlijk als ondernemers allemaal voeden.
17: Rijkswaterstaat benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen. En chatbots die zijn tegenwoordig net zo overtuigend als echte mensen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. We geloven informatie die we van AI krijgen steeds makkelijker. En dat kan dan bijvoorbeeld ook je stemgedrag beïnvloeden tijdens verkiezingen. Dat is gevaarlijk. Experts vrezen dat overheden en politieke partijen AI in de toekomst steeds vaker in gaan zetten om propaganda te verspreiden. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon en het wordt weer warm, 25 tot 30 graden.
1: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel de twee meest gemelde flitsers. Die staan langs de A28 Hoogeveen richting Assen bij 153.4. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16.4. En voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister-app.

0: Kensington bij Q en Done With It. Het is maandagavond, tijd voor een nieuwe avondshow. Ik ben
1: Lars Boelen. Ja. En het grote zomerruilspel.
0: Dat doe ik deze zomer. Ik ben vorige week gestart met een strandbal. En de bedoeling is om elke dag dat door te ruilen voor weer iets anders. Van die strandbal hebben we uiteindelijk een Bluetooth speaker gemaakt. Dat is weer een boek geworden. Het boek hebben we weer geruild voor een Blu-ray box met bijna alle James Bond films. Hallo, dat is echt fantastisch. Die hebben we weer geruild met Pim. Pim gaf daar een set winterbanden voor terug. En die set winterbanden, die heb ik weer geruild met Wouter voor een fiets.
2: Ik heb hier een zwarte fiets staan. Het is een beetje, ja, wat is het, een oma, een beetje damesfiets.
0: Ja.
2: Mooi rekkie zit er voorop. Achteruit traprem en die doen het gewoon nog prima. De verlichting moet je wel even checken.
0: Ja.
2: Maar die zit gewoon kant en klaar, een bagagedrager, twee trappers, twee wielen, een bel. Alles wat je wil.
0: Alles erop en eraan, gewoon een complete fiets eigenlijk.
2: Wat een fiets nodig heeft, dat zit er allemaal op.
0: Ja, Wouter vergat er nog bij te zeggen, ik zie ook dat er een zadel op zit. Dat is op zich ook wel handig bij een fiets, maar er zit er ook op, een zadel. Ja, ik heb er een foto van gehad. Ja, het ziet er echt waanzinnig uit. Het is gewoon echt zo'n oude oma-fiets. Zwart, mooie banden. Het zijn eigenlijk zwarte banden, maar dan met zo'n witte rand op de zijkant. Je kan hem neerzetten. Er zit ook zo'n standaard op. Ja, het is gewoon een popfiets, als ik het zo mag zeggen. En die fiets die gaan we weer ruilen voor iets anders. Dus heb je iets leuks bij jou in de omgeving staan? In de schuur of in de zolder, op zolder, iets wat je niet gebruikt. En denk je van, nou, die fiets die kan ik wel goed gebruiken. En die wil ik ruilen voor iets anders. Meld je even in de Q-Music-app wat datgene is. Dan spreek ik je wellicht zometeen. Dus kom maar door. Als je die fiets wil hebben, meld je even in de Q-app wat je ervoor terug wil ruilen. Ondertussen Bruno Mars, On My Soul.

0: En She Will Be Loved by Q.
1: Lars Boelen.
0: Ja.
1: Het grote zomerruilspel.
0: Ja, ik ben de hele zomer dingen aan het ruilen. We zijn begonnen met een strandbal. Hebben we omgeruild naar een Bluetooth speaker, naar een boek, naar een Blu-ray box met bijna alle James Bond films, naar een set winterbanden, naar een fiets. Daar zijn we nu. We zijn op zoek naar iemand die fiets graag wil hebben en wil ruilen tegen iets anders. Maar we lopen nu eigenlijk tegen een soort probleem aan. Romy van de redactie.
2: Ja.
0: Wat is het probleem? Want jij zegt nee. Jij roept even hier stop. Jij zegt stop. Dit gaan we niet zo op deze manier doen, want...
2: Nou kijk, er komen wel leuke berichtjes binnen in de Q-app. Maar het idee van het ruilspel is dat je elke dag eigenlijk een stapje hoger gaat. Dus dat je iets groters of iets mooiers of misschien wel iets duurders hebt. Maar ja, dat komt nu gewoon niet echt binnen.
0: Nee, misschien is... Ja, oké. Dus, maar oké, laten we die fiets even als voorbeeld pakken. Als je die zou verkopen nu op Marktplaats, dan krijg je ervoor. Het is echt een mooie fiets. Ik denk misschien wel 60, 70 euro.
2: Ik denk misschien zelfs wel 100 euro.
0: Misschien 100 euro.
2: Nou, of ja, laten we dan 60, 70.
0: Oké, 60, 70. Zijn we dan misschien een beetje te onduidelijk geweest? Ik kan zeggen dat ik ook onduidelijk ben geweest, hè, misschien.
2: Ja, misschien.
0: Want wat is er dan bijvoorbeeld allemaal binnengekomen wat jij zegt, ja, dat is dan net misschien wat minder waard? Of dat is dan niet.
2: Ja,
0: kun je niet echt lekker mee ruilen?
2: Een set babykleding.
0: Oh ja.
2: Ja, weet ik niet zo. Kijk, het is ook. We denken natuurlijk ook weer na van we moeten dadelijk weer doorruilen.
0: Ja, het dus moet ook niet te specifiek zijn, zeg maar, voor de volgende. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus babykleding natuurlijk in een speciale mate.
2: Er kwam ook een step binnen. Oeh, en daar begint te twijfelen, want de step vind ik heel leuk.
0: Step is leuk, hè?
2: Maar ik denk toch een leuk stepje achteruit.
0: Maar ja, we moeten step up, zeg jij. Step right up.
2: We moeten bigger, better.
0: Ja.
2: Ja, okay, ik denk dan bijvoorbeeld een stofzuiger of een airfryer. Of ja, maar het kan ook iets, ja, weet ik veel, schilderij zijn.
0: Misschien zijn er wel bedrijven die luisteren.
2: Zo.
0: Dat kan ook, hè?
2: Ben je aan het werken en denk je, nou, dat koffiezetapparaat, dat bevalt me niet zo mijn werk. Of nou ja, juist wel. Of, nou ja, het mag je ook ruilen.
0: Ik weet dat heel veel mensen luisteren die aan het klussen zijn. Altijd s'avonds zijn altijd mensen met klushuizen bezig. Zijn nu ook bezig. Misschien hebben we wel een boormachine in je hand. Dat je denkt, ja, dat ding heb ik toch niet meer nodig. We zijn klaar met klussen. Ik wil wel ruilen voor een fiets bijvoorbeeld. Dat ik ook gebruik in mijn nieuwe...
2: Of iets wat je op je werk maakt. Kan natuurlijk ook
0: zijn. Misschien is wel iets. Bijvoorbeeld, maak je wel boormachines op je werk?
2: Ja.
0: Of, nou goed. Je snapt het idee. We zoeken dus eigenlijk iets wat qua waarde wel iets hoger ligt dan 60, 70 euro. En makkelijk te verruilen is. Dat is een beetje het idee. Toch?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, als je denkt iets te hebben, meld je even in de Q-Music App. Ondertussen nieuwe muziek van Martin Garrix en U2. Het is echt een lekker liedje. Dit is Fireflies bij Q-Music.

0: De nieuwe van Martin Garrix en U2 en Firefly.
1: En het grote zomerruilspel.
0: Ja, dat doe ik deze hele zomer. We wisselen van een strandbal naar telkens iets groters. Althans, dat is de bedoeling. We zijn uiteindelijk nu aangekomen bij een fantastische zwarte oma-fiets. En Rianne, goedenavond. Jij dacht dat dat ding moet voor mij worden.
2: Ja, maar ik kan wel iets gebruiken.
0: Ja, wat, waar woon je?
2: In Wouw.
0: Wouw, dat is Berg op Zoom die kant op, toch?
2: Klopt.
0: Ja, jullie hebben nog geen fiets thuis?
2: Ja, we hebben wel een fiets, maar we kunnen wel een extra fiets gebruiken.
0: Oh ja, dan krijg je gelijk met z'n tweetjes fietsen natuurlijk. Dat is natuurlijk, ja. Ja, dat is gezellig. Nou, het ziet er fantastisch uit. Het is een beetje zo'n oma-fiets, zo'n damesmodel. Met alles erop en eraan. Hij is zwart, hij ziet er fantastisch uit. En wat wil jij daarvoor terugruilen, Rianne?
2: Ik heb een dubbele airfryer.
0: Zo, hallo, wat lekker. Wat lekker. En hoe vaak is die gebruikt, Rianne? Want ik heb ook een airfryer thuis. Maar ik moet wel zeggen, dat ding bij mij thuis, dat, ik weet niet, is niet meer schoon te krijgen.
2: Hij is één keer gebruikt.
0: Oh, één keer maar. Oh, maar dat is echt nog wel een goed ding. En wat voor merk, weet je dat?
2: Dat durf ik zo niet te zeggen, okay. Uit mijn hoofd.
0: Maar laten we zo zeggen, een dubbele airfryer is natuurlijk een fantastisch apparaat. Hè, toch? Ik bedoel, dan kan je lekker...
2: Er zijn twee van die laadjes boven elkaar. Je kan er nog in kijken. Er zit zo'n glazen raampje in. Het is een heel mooi ding.
0: Ja, geweldig. Nou, en je gebruikt hem zelf niet meer.
2: Nee, want we hadden er eigenlijk twee en die andere die beviel beter, dus deze gaat de deur weer uit.
0: Maar hoe kan het nou dat je twee airfryers hebt, Rianne?
2: Ja,
0: hoe kan dat nou?
2: Ja, dat soort dingen gebeuren soms.
0: Hè? maar je hebt toch thuis een airfryer staan en dan denk je nou ja, maar hoezo zou je er nog een dubbele bij?
2: Nee, wij dachten dat het makkelijk was, want we hadden best gewoon één airfryer, maar dan zeg maar met een grote bak.
0: Ja.
2: En toen dachten we, oh, dat is misschien handig om dan een airfryer te doen met twee kleinere bakken.
0: Ja.
2: Maar dat werkte voor ons toch niet
0: zo
2: helemaal
0: lekker
2: goed.
0: Als met één grote.
2: Liever, die grote, dat werkt beter, ja.
0: Ik snap het, oké. Okay. Nou, dan gaan we dat mooi ruilen. Rianne, ik ga toch even officieel aan je vragen. Wil je met mij dan die airfryer, dubbele airfryer ruilen voor die mooie oude oma-fiets?
2: Jazeker.
0: Dan is bij deze Rianne de deal beklonken. Jij krijgt die fantastische oma-fiets. En ik wens je daar heel veel plezier mee in Wouw.
2: Ja, heel veel succes.
0: Ja, komt goed. Dankjewel.
2: Doei.
0: En we hebben nu dus een dubbele airfryer in de aanbieding. Die gaan we morgen weer ruilen voor iets anders. Als je denkt, hey, in de keuken, ik mis nog een dubbele airfryer. Ja, morgenavond 9:50. En je mag je alvast even melden in de Q Music app.

0: Ed Sheeran, Sapphire, Back Your Music. Deze hele week geven we tickets weg voor Teddy Swims. Dat is zo fantastisch. Volgend jaar komt hij naar Nederland toe om op te treden, Teddy Swims. Dan krijg je al heel de avond appjes binnen van... ja, Lars, ga je hem nog draaien? Want als je hem dus hoort, dan stuur je even zijn naam. Teddy Swims met een berichtje in de Q-Music app. En dan maak je kans dat ik je terugbel. Kom je op de radio, dan ben je er gewoon bij. Ik ga hem zo meteen draaien. En het is misschien ook wel even grappig om te vertellen. Teddy Swims heet Teddy Swims, maar kan Teddy Swims ook zwemmen? Ja, dat is een goede vraag, hè? Antwoord op die vraag krijg je ook zo meteen. Teddy Swims. Binnen nu en een kwartier, net als Imagine Dragons.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
5: Omdat onze band onbreekbaar is.
6: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
9: Yo, wij zijn Criscos Amsterdam.
10: En we hebben een nieuwe single.
9: My Oh My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
10: My Oh My
9: is nu overal te beluisteren.
8: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja, goed.
14: Dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: Wat staat er in je agenda? Dinsdag 17 maart 2027. Is nog ver weg. Is volgend jaar pas.
1: Win tickets voor Q Music Presents Teddy Swims.
0: Ah, dan gaat er wel iets heel vets gebeuren, hoor. Teddy Swims komt naar Nederland. Hij komt optreden in de Ziggo Dome. Vrijdag gaan de tickets in de verkoop, maar bij Q. Alleen bij Q win je de allereerste tickets. Hoor je deze week een hit van Teddy Swims voorbij komen? Stuur dan zijn naam Teddy Swims en doe dat met een berichtje in de Q Music app. Als we je terugbellen en je komt op de radio, dan krijg je 2 tickets. We gaan nu iemand terugbellen. Als je telefoon overgaat, zou ik zeggen, neem op.
2: Hallo, met Joyce.
0: Ja, Joyce, met Lars van Q Music.
2: Oh mijn god.
0: Joyce, ik heb een vraag voor je.
2: Ja?
0: Teddy Swims noemt zichzelf natuurlijk Teddy Swims. Maar denk je ook dat hij kan zwemmen?
2: Ja, natuurlijk kan hij zwemmen.
0: Nou, luister even.
2: Dat moet wel.
0: Luister even mee.
3: No, actually, I'm not much of a swimmer by at all. Can't really. I mean, I'm not gonna drown, but I'm like a doggy paddle at best.
0: Ja, Joyce, hij kan niet zwemmen. Hij zwemt als een hondje. Maar het levert jou wel 2 tickets op voor Q Music Presents Teddy Swims in de Ziggo Dome. Je bent er gewoon bij. Gefeliciteerd,
2: super
0: Joyce. Met dit. Wie neem je mee?
2: Super, super, super. En mijn beste vriendinnetje.
0: Gezellig, lekker met z'n tweetjes. Ik wens je veel plezier daar volgend jaar.
2: Hey, dank je, Lars.
0: Yo, doei. Doei. Ja, vanaf nu staat de teller weer op nul. Hè. Hoor je een liedje van Teddy Swims? Stuur dan zijn naam. Teddy Swims. Hij doet het met een berichtje in de Q Music app.

One Republic and All the Right Moves bij Q. Waar we zo meteen een spel gaan spelen waarbij je kans maakt op een lekker geldbedrag. Aanmelden voor Knok tegen de Klok kan over ongeveer 6 minuten na Miley Cyrus. Dit is End of the World.

0: en Jamaican bij Q. Hey, het concept is simpel. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. En anders win je niks. Dat is een spelletje. En dat spelletje noemen we Knok tegen de Klok. Ja, ik kreeg nog een berichtje binnen van Lionel. En Lionel zegt, ja, hoe moet ik daaraan meedoen dan? Want ik zie dat nergens staan. Nee, Lionel, ik ga het je nu uitleggen. Als je nou wil meedoen met Knok tegen de Klok, dan is het belangrijk dat je jezelf aanmeldt. Dat doe je door het woord klok te sturen. K-L-O-K, klok, met een berichtje in de Q-Music app. Ik zeg er wel even bij, ik weet niet of je vorige week hebt geluisterd toevallig. Toen ging het niet helemaal lekker. Dinsdag, Fleur, 0 euro. Woensdag, Noelle, 0 euro. Donderdag, Wouter, 293 in de klok. 0 euro gewonnen. Ja, we hebben hier in de late avond de laatste 3 keer in ieder geval geen succes gehad. Een hat-trick gescoord. Daar willen we graag verandering in brengen. Dus denk je een beetje gevoel voor timing te hebben. Een beetje goed onderbuikgevoel. En kan je een extra zakcentje wel gebruiken. Stuur dan nu, Lionel ook voor jou, stuur nu het woord klok. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app. En ook Morgan Wallen. Komt eraan.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
11: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Het is 11 uur, het Q Music News van nu.nl. Rebecca Looijen.
16: Goedenavond. De Nederlanders die vermist waren in Malawi kwamen in de problemen nadat hun bootje was omgeslagen. Dat meldt RTL Nieuws. Ze waren met een speedboot onderweg naar Tanzania toen het misging. Dankzij een grote zoekactie werden ze veilig teruggevonden. Een piloot zag het bootje liggen waarna de Nederlanders al gauw gered konden worden. Het lijkt erop dat het goed met ze gaat. Veel LHBTI'ers durven hun geaardheid niet in het openbaar te tonen. 70% denkt dat dat voor problemen kan zorgen. Dan blijkt het onderzoek van Eén Vandaag. En dus passen ze hun kleding en hun gedrag aan op hun omgeving. Zo lopen queer mensen bijvoorbeeld niet zo snel hand in hand over straat om nare incidenten te voorkomen. In Barcelona is brand uitgebroken in een metrotunnel. Mensen kwamen daarbij vast te zitten in een metro die vol liep met rook. Zeker 130 mensen hebben die rook ingeademd. Ze zijn eruit gehaald en er niet ernstig aan toe. De brand ontstond waarschijnlijk doordat er een doek op een bovenleiding viel. Meerdere metrostations zijn daarna ontruimd. En kleding van de Primark wordt nog goedkoper, dat meldt nu.nl. De Primark staat al bekend als budgetwinkel, maar ze worden hard geraakt door de Chinese webshops, want daar zijn de prijzen soms nog lager. Dus gaat Primark daarin mee, honderden artikelen worden afgeprijsd. Zo hopen ze dan weer meer klanten naar hun winkel te lokken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon en het wordt weer warm, 25 tot 30 graden.
0: Lekker. Verkeersinformatie van Flitsmeister. Je krijgt de drie meest gemelde flitsers. Vertragingen zijn er niet trouwens. Ze staan langs de A30 Barneveld richting Ede, 16.4. De A37 Duitse grens Hogeveen, 32.0. En de A76 Duitse grens richting Heerlen bij 25.5. Voor een volledig overzicht

0: uit de film Toy Story 5. Nieuw van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Back your music. Nicole, hallo.
1: Hi, Lars.
0: Hallo. Nicole, jij gaat zometeen meespelen voor een lekker geldbedrag. Althans, dat hopen we. Maar wat ik hoorde ook, jij hebt pech op pech op pech. Vertel, wat is er allemaal aan de hand?
1: We gingen van het weekend naar Limburg. En ja, toen zijn we waarschijnlijk onderweg wat remblokjes verloren. Dus de auto maakt ontiegelijke takkenherrie.
0: Maar wacht, ho, hoe kan je nou... Dit heb ik nog nooit gehoord, dat auto's zomaar remblokken verliezen.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nou, dat kan geen dus blijkbaar idee. Wel. Oké, remblokken dus verloren. Jemig.
1: Ja, verloren een stuk.
0: Maar dat is toch gevaarlijk idee, ook?
1: Nou, het zijn gelukkig de achterremmen, dus dat valt op zich
0: mee.
1: Die
0: gebruikt eigenlijk ik gebruik wel achterremmen ook vrij weinig hoor bij de auto. Dus.
1: Nee, en remmen is angst, toch?
0: Ja, remmen is angst. Dus gewoon gas geven. Oké, maar goed, dus die kunnen we nog hebben. Remblokken verloren. Oké, er was nog meer.
1: Ja, mijn droger die is er net mee uitgeschreven. Die zei, ga het ook maar zelf doen.
0: Ja, zou je net zien. Ja, oké.
1: Ja, en... Nee, ik heb een bril en...
0: Ja, stuk.
1: Ik dacht, ik draai even iets los en toen brak het schroefje, dus... moet ook een nieuw bril.
0: Nicole, ik hoor ook helemaal aan hoe je het vertelt. Ik hoor je heel de tijd zuchten. Je denkt ook, jee, maar wat overkomt me nu? Zeg maar al dat pech op pech op pech. Ze zeggen ook vaak, pech komt in drieën. Nou, dat blijkt wel.
1: Ja, dus ik hoop dat het nu ook gewoon klaar is.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Ja.
0: Ja. Je hebt ook meegekregen hoe het de afgelopen 3 keer is gegaan hier in Knok tegen de Klok?
1: Ja, maar ik ga voor een hele goede 4e keer.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Oké, daar ga ik in met je mee, Nicole. Tenminste, dat hoop ik echt voor je. Want het is je wel gegund, hoor. Een kapotte droger, brilstuk en dan ook nog de remblokken van je auto verloren. Althans, ja, de achterremmen, dus maakt niet heel veel uit. Maar toch vervelend. Toch vervelend. Nicole, we gaan Knok tegen de klok spelen. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ja, daar zit wel even de keerzijde. Het addertje onder het gras. Want ben je te laat, ben je te gretig. Laat je de klok te lang lopen en gaat die af. Ja, dan heb je dus nog een keer pech. Dan komt pech in 4. En dan ga je dus met niks naar huis.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Ja. Nou, Nicole. Ben je er klaar voor?
1: Ja, kom maar op.
0: Oké. Ik wens je veel succes. Daar ga je.
1: Dank je.
2: 49 euro. 87 euro. 120 euro. 144 euro. 169 euro.
1: Stop.
0: Huppatee. Nicole, gefeliciteerd.
1: Joehoe, dankjewel.
0: Ja, geen pech gelukkig, 169 euro. Ik ben wel benieuwd, die 169 euro. Waar ga je dat eerst aan besteden? Aan een droger, aan die bril of aan die remblokken? Wat moet echt nu gemaakt worden?
1: De remblokken zijn al gekocht, dus Ik denk dat het aan de droger gaat.
0: Naar de droger. Okay, het is ook belangrijk hè, dat hij het weer gaat doen. We gaan even luisteren of er nog meer in had gezeten.
1: Yes.
0: Nee? Nee?
1: Vet goed.
0: Je hebt het inderdaad, zoals je zelf zegt, vet goed gedaan. 169 euro zat er in de klok. En dat volledige bedrag, 169 euro. Dat gaan we naar je overmaken. Ik wens jou een hele fijne nieuwe droger.
1: Yes, super. Okay. Dankjewel.
0: Bedankt voor het meedoen, Nicole. Doei, doei.
1: Werk zo, doei.
0: Morgenavond bij Joost een nieuwe ronde. Oh, bij mij trouwens ook. Een nieuwe ronde Knok tegen de klok. En maak je kans op een extra zakcentje. Zometeen Maal Smit, Nia Horan. En eerst Alesso en Sarah Larsson.

0: Miles Smith, Dale Horan. En Drive Safe, bij Q. Hey, collega's, Tom en Joe die hebben een eigen zomertrack gelanceerd samen met Rolf Sanchez. En bij een nieuwe track hoort ook een tour. Ja, een tour. Dus ze gingen op pad. Afgelopen weekend was de aftrap van hun zomertour. Ja, ik heb hier het tourschema liggen, maar ik pak het er even bij.
1: Ja, echt.
0: Kijk hoor. Ze waren, dit weekend waren ze op de bedrijfsbarbecue van Danny. En ze hadden een optreden in kringloopwinkel Malle Pietje in Hank. Ja. Ja. Ik moet zeggen, de beelden zijn hilarisch. Check daarvoor even het Instagram-account van Q-Music. Het is... Ja, nou ja, goed, je moet het zelf maar even checken. Nou ja, als je dan de bedrijfsbarbecue van Danny hebt gehad en kringloopwinkel Malle Pietje in Hank, dan hoor je de Ziggo Dome eigenlijk al roepen, toch? Die hoor je, kan niet lang meer duren voordat de Ziggo Dome uitverkocht is. Of er trouwens nog nieuwe data aan deze zomertour worden toegevoegd, hoor je deze zomer in de ochtend vanaf 6 uur 's ochtends.
2: Hey, Rolf Sanchez hier.
3: En wij dus, Tom en Joe.
2: En dit is hem hoor. Onze nieuwe zomerhit Marchar op Q-Music.

0: sorry.
1: Dat je daar doorheen te zingen?
0: Ja, ik zat er helemaal doorheen.
2: Heb jij nog een lekkere aanbieding gescoord deze week?
3: Nou, dat vind ik echt niet normaal duur.
4: Poenpraat.
5: Geld moet toch ook rollen?
1: Ja, Robin van de redactie hoorde net al eventjes meezingen met Gotye en Kimbra en Somebody That I Used To Know. Wij bespreken elke week een van onze uitgaven en dat doen we behalve onze boodschappen en de vaste last. Dus een van onze uitgaven pikken we eruit. Alvast een kleine schot voor de boeg. Ik heb deze week 8 euro uitgegeven aan iets.
0: Zo.
1: Aan iets leuks. Ik kan er meer nog niet over vertellen.
0: Oké.
1: Jij?
0: Die voel je wel even 8 euro.
1: Nee, want ik vond het wel waard.
0: Oké.
1: Dat is wel 8 euro die het echt wel dik waard was.
0: Ja, want jij denkt daar zeker...
1: ik ben hartstikke gierig. Dus het had ook niet veel duurder moeten zijn voor hetgeen wat ik heb gekocht, hoor. Als het het dubbele was, had ik het niet gedaan.
0: Nee, precies.
1: Nee.
0: Oké. Nou, ik heb ook iets met een 8 erin uitgegeven.
1: Ach, dit voelt alweer als een hele grote uitgave.
0: Ja, dat was leuk. 899 euro.
1: 899 euro? Er komen ook berichten wel eens van de mensen in de app binnen of jij een geldboom in de tuin hebt staan.
0: Nee, maar ik ben wel heel goed in sparen.
1: 899 euro weer uitgegeven deze week.
0: Ja.
1: Aan iets.
0: Ja, het was zo weg. Pliep, pliep. Zo, uitgegeven.
1: Nou, ik ben heel benieuwd waar dat eruit gegeven is. Oké, je hoort het zo meteen. En ook deze komt eraan.
0: Da-dai, ego, da-dai, allez, let's go.
1: Nee. Dat gaan we niet doen. Nee, dit gaan we niet doen. Deze komt eraan. Da-dai, ego,
0: da-dai, allez, let's go. Nou, ik hoor geen verschil.
1: Shakira, die die, zo meteen.
6: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
7: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
6: Teddy.
7: Hey, buddy.
6: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
7: That's a good question.
6: Come on, bro.
7: Dude, hell yeah, man.
4: Q Music presents Teddy

0: Bye.
1: Q-Sounds, better with you.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: zo makkelijk retour.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmilk, the moo you can't resist. Q-Music, the party.
3: Q-Music, the party vind je vrijdag bij Brassa Beemster met Lars Boelen en Menno Barreveld.
2: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
4: Q-Music. Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld.
1: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we van weer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Lars Boelen.
12: Hi. Post Malone komt eraan en is Shakira en Burna Boy. Dit is

0: Koenpraat.
1: Geld moet toch ook rollen?
2: Zo is dat. Elke week bespreken Romy van de redactie en ik een uitgave die we die week hebben gedaan. Behalve de boodschappen en de vaste lasten. Zal ik beginnen, Romy?
1: Ja, jij hebt 8 euro uitgegeven. Ik ben heel benieuwd.
2: 8 hele eurotjes en die zijn besteed aan een sleutelhanger.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja, en normaal gesproken vind ik 8 euro voor een sleutelhanger gestoord veel geld. Maar ik ben enorm pretpark. Ja, vind ik veel geld. Ik zou nooit 8 euro aan een sleutelhanger uitgeven. Dus ik vind nergens op slaan. Maar in dit geval vond ik het wel leuk. Want ik ben verzamelaar van pretpark sleutelhangers.
1: Ja.
2: Dus in elk pretpark dat ik... Ik vind pretpark heel erg leuk. Dus daar kom ik graag. En eigenlijk elk pretpark waar ik kom, dan ga ik een sleutelhanger kopen van dat pretpark. En nu heb ik dus een nieuwe aan de verzameling toegevoegd. Ik ben namelijk in Parijs geweest en nou ben ik wel eens in Disney Parijs geweest.
1: Ja, want je doet toch alle... Of ga je dan elke keer een nieuwe kopen?
2: Ja, ik koop wel elke keer gewoon weer één. Maar deze had ik dus echt nog niet. Want dat park hebben ze dus... Dat Studios park hebben ze een andere naam gegeven. Dat heet niet meer Studios, maar dat heet nu... Adventure World.
1: Eigenlijk gewoon een marketingtrucje.
2: Ja, misschien wel. Maar ze hebben ook een nieuw Frozen deel aan toegevoegd en zo. Het wordt echt een leuk park.
1: Oh.
2: Maar, dus ik heb een Adventure World sleutelhanger gekocht. En die heb ik nu toegevoegd aan mijn verzameling voor 8 eurotjes.
1: Wat leuk. Hoeveel sleutelhangers heb je ondertussen?
2: Ja, echt heel veel. Die sleutelbos, ik denk wel 50 misschien.
1: Zo?
2: Ja, echt veel.
1: Heel veel.
2: Heel veel, maar wel
1: leuk. Gewoon ergens thuis in een laadje of zo?
2: Nee, dat hangt in de meterkast. Ja, het kraantje, van de buitenkraan. Zo is het ooit begonnen.
1: Oh.
2: De buitenkraan van het huis. Weet je wat?
1: Die krijg je bijna niet eens meer open.
2: Nee, dus inmiddels
1: zoveel sleutelhangers eraan hangen.
2: Dat klopt. Dus inmiddels is buitenkraantje gescheiden van de sleutelhangers. Maar hangt het allebei nog in de meterkast.
1: Oké, oké, oké. Leuk.
2: En nu jij, want jij hebt echt een gigantisch bedrag uitgegeven. Hoe was het nou?
1: 899 euro.
2: Mijn goed. Vertel, waar is dat aan besteed?
1: Ja, ik heb een racefiets gekocht. En dat vond ik echt... Ja, ik was heel blij. Normaal, ja, nou, op zich... Geld uitgeven vind ik niet zo moeilijk, want... nou ja, goed, je leeft maar één keer, we gaan toch een keer dood. Dan moet je het maar beter, kun je het maar beter uitgeven.
2: Ja, ja.
1: Maar het is een flink bedrag en ik was echt zo blij toen ik naar buiten liep. Ik wil al heel lang een goede racefiets kopen, want ik ga namelijk een triathlon doen.
2: Ja.
1: Nou ja, een 8e. Maar goed, voor mij voelt dat echt als zeg maar de marathon die ik ga lopen.
2: Ja.
1: En daar heb ik een goede fiets voor nodig. En dus ik zaterdag naar die winkel, ik die fiets gekocht, pliep, pliep. Afgerekend, helemaal opgemeten, helemaal op maat, helemaal bandjes opgepompt. Ik denk zondag...
2: Gelijk gebruiken.
1: Gebruiken, ga fietsen. Scheid weer.
2: Ja.
1: Ben niet geweest.
2: Niet geweest.
1: Nee.
2: Zij staat nog ongebruikt, staat in de schuur.
1: En dat voelt ook heel lekker.
2: Maar lekker?
1: Ja, vind ik ook dat het nog helemaal nieuw
2: helemaal
1: is.
2: Helemaal vers is.
1: Hij is nog echt nieuw.
2: Ja, ja.
1: Maar morgen ga ik er voor de eerste keer op.
2: Oh ja, en heb je van die pedalen die je dan moet klikken? Want dat is...
1: Nee, want ik ben bang dat ik dan mijn arm breek. Laat ik eerst even wennen aan de nieuwe fiets.
2: Oh ja.
1: En dan gaan die klikpedalen erop. Dus die zitten misschien binnenkort een keertje in
2: praat. Hey, maar even, je praat een beetje snel overheen. Maar een 8e triathlon, dat is volgens mij best wel pittig. Wat zijn de afstanden dan bij zo'n 8e triathlon?
1: 20 kilometer fietsen, 5 kilometer hardlopen en 500 meter zwemmen. Maar
2: gaat
1: alles
2: het
1: achter
2: lukken?
1: Elkaar.
2: Gaat het lukken?
1: Ik weet het niet, ik heb nog een maand. Laten we heel snel doorgaan.
2: Als het morgen zou zijn?
1: Nee.
2: Maar je hebt nog een maand.
1: Ja.
2: Om die 8e triathlon. Oké. Oké, mag ik daar af en toe naar vragen? Hoe het gaat met de voorbereiding op de 8e triathlon?
1: Af en toe. Ja, hoor.
2: Maar wat is het probleem? Wat is het onderdeel dat de meeste...
1: Hardlopen.
2: Hardlopen.
1: Absoluut hardlopen.
2: 5 kilometer is toch wel te doen?
1: Nee.
2: Okay.
1: Dat is voor mij voelt dat echt als heel ver.
2: Oké. Okay, nou.
1: Nee, ik kan nu 1,2 kilometer hardlopen. Ja, dus ik heb nog 30 dagen om zeg maar 5 te halen.
2: We houden de vinger aan de pols. Succes ermee.
1: Ja, bedankt.
2: Er komt een berichtje van Dennis binnen. Ja, en ik ben hier wel even benieuwd naar. Dennis die zegt, ik heb gisteren 9800 euro uitgegeven aan iets wat niet in de planning stond.
1: Zo.
2: 9800 euro. We gaan Dennis zo meteen even bellen om te vragen waar dit aan besteed heeft. Wat denk jij?
1: Geen idee.
2: Waar geven ze zoveel geld? Waar zou je het dan uit moeten geven?

0: Mars en I Just Might. Net hadden Robin van de redactie en ik een van onze uitgaves besproken. Ik heb 8 euro deze week uitgegeven aan een sleutelhanger van Disney. Dat ik daar ben geweest dit weekend. En jij had
1: 899 euro aan een nieuwe racefiets.
0: Wat een geld, wat een geld. Toen kwam Dennis in de Q-app. Dan denk je dat 899 euro veel geld is. Dennis, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoeveel geld heb jij nou uitgegeven? En je zei erbij, het zat niet in de planning.
2: Nee, het zat niet in de planning. Nee, het was eigenlijk een enthousiaste...
0: Een enthousiaste aankoop.
2: Ja, aanschaf.
0: Ja. Hoeveel geld was het?
2: 9800 euro, dus dat ging niet helemaal goed.
0: 9800 euro? Oh, dat ging niet helemaal goed. Oké. Okay. Mogen wij allebei even een gokje wagen dat we dan even daarna kan dan kijken of het goed is, oké?
2: Okay? Ja, zeker.
0: Oké, okay, ik denk 9800 euro, Dennis. Ik denk dat jij een auto hebt gekocht voor dat geld. Ja, en spontaan dat je dacht, je reed ergens langs een dealer of zo. Het was niet de bedoeling. Je dacht, hé, maar ik zie daar mijn droomauto staan. Ja, het is natuurlijk, het is bijna 10k, maar... Of misschien was het wel meer dan 10k, maar heb je nog je oude auto gelijk ingereld? Of heb je nog wat van afgeluld? En uiteindelijk ben je uitgekomen op 9800 euro voor een nieuwe auto. Of een tweedehands, maar in ieder geval een andere auto. Dat denk ik. Romy, wat denk jij?
1: Nou, ik zat eerst te denken aan zo'n horecaoven... waar je zeg maar 80 stokbroden tegelijk in kan afbakken.
0: Ja hoor, is dat niet in de planning? Koopt maar, zo'n supermarktoven?
1: Nee, omdat het dus niet in de planning zat, denk ik... Ik heb laatst geleerd dat er een of andere veilingsite is... waar je zeg maar allemaal apparatuur kan kopen voor op de boerderij. Ik denk dat jij misschien wel een kleine tractor hebt gekocht. Want ja, sorry, je hebt per ongeluk een beetje op die veiling een beetje zitten bieden. En nou ja, hoppatee, nu
0: oh, zo.
1: Een tractor.
0: Ja, ja, ja. Oh zo, dat een beetje per ongeluk op een veilingsite.
1: Ja, een veilingsite. Oh, kijk, een tractor. Oh, ja. Kijk, hier, ik bied 8900 euro dagen. Vast nog iemand overheen. Hoppatee, gewonnen.
0: Ja, dat kan. Want hij zei wel, het is wel een beetje misgegaan.
1: Ja.
0: Oké, okay, dat kan ook. Dennis, heb je nog een cryptische hint?
2: Dan heb ik. Ik kreeg het te heet van.
0: Toch die oven.
1: Toch die oven.
0: Toch die oven misschien.
1: 80 stokbrood tegelijk. Kijk, dat is echt geweldig. Okay. Op zondag lekker, hè.
0: Ik ga er even over nadenken. Als er mensen zijn die denken te weten wat Dennis heeft gekocht, je mag even een gokje wagen in de Q-Music app. Dennis, we komen over 3 minuten bij je terug.
2: Helemaal goed.
0: Met het goede antwoord. Eerst Evanescence. Dit is Bring Me To Life. Q-Music.

0: Evanescence, Back Your Music and Bring Me to Life. Dennis.
1: Goedenavond.
0: Hallo Dennis. We hadden jou net aan de telefoon. Je had een bericht gestuurd in de Q-app dat jij 9800 euro hebt uitgegeven. En dat stond niet helemaal in de planning. Je had er ook nog een cryptische hint bij. Wat was die hint ook alweer?
1: Ik krijg het er heet van.
0: Je krijgt er heet van. Oké. Romy, jij, wat gaf je nou als gokje?
2: Nou, ik zei eerst een horecaoven waarin je zeg maar 70 stokbroden tegelijk kan doen. En daarna zei ik nee, ik denk toch een mini-tractor via een veilingwebsite.
0: Oh ja, een mini-tractor via een veiling. Ja, en ik dacht iets met een auto. Ik denk dat je een auto hebt gekocht. Maar eigenlijk, beide antwoorden die wij nu gaven, een auto en een tractor, passen niet bij jouw hint, denk ik. Ik kijk even wat er binnenkomt in de Q-Music app. Ja, er komen heel veel binnen. Ook dingen waarvan ik denk, hè, maar oké. Bijvoorbeeld, Sergi die zegt, ik denk dat Dennis een slechtlopende stripclub heeft gekocht waar hij het warm van kreeg. Ja, nou ja, vind je eens een slecht bedacht? Zou kunnen. Andrew, ja, dit is echt een beetje mijn luisteraars dit hoor. Andrew die zegt een levensechte sekspop. Daar heeft hij het warm van gekregen. God zo, jongens. Jeroen, ja, het zit allemaal een beetje hetzelfde hoekje. Jeroen die zegt, heeft hij misschien een Russische bruid via internet besteld? Nou, kan toch allemaal. Oké, maar eigenlijk het overgrote deel komt een beetje met hetzelfde antwoord. Namelijk een sauna of een jacuzzi of een hot tub. Eén van de drie. En ik denk dat we inderdaad daarmee wel een beetje in de goede richting zitten. Dus als ik opnieuw.
1: Nou, ik heb het eigenlijk ook vooral voor mijn kinderen gekocht.
2: Nee, dan is het geen sauna.
0: En ook geen hot tub, toch?
2: Dus,
0: ja, misschien zwemmen voor de kids. Ja, dat weet je ook niet. Hè? Wat kan dit nou zijn? Ja, voor de kinderen.
2: Oh. We gaan niet nog een rondje doen, hoor.
0: Nee.
2: Ik heb een wildwaterbaan gekocht.
0: Ja, ik zit ook te denken, ja, Steve die zegt nog een veel te dure zonnebank. Ja, dat kan dan ook niet. Daar leg je kinderen niet onder. Dat is ook niet goed voor je kinderen. Nee, of een verwarmd zwembad. Ja,
2: nee.
0: Ja, oké. Okay. Oh, wat is dit? Nou, voor 9800 euro, denk ik, Dennis, doe ik nog één gokje, een hot tub. En jij zegt,
2: ja, toch die oven waar je dan 70 stokbroden tegelijk kan doen voor je kinderen.
0: Oké, is denk ik niet goed. Dennis, verlos ons. Wat heb jij gekocht voor 9800 euro?
1: Nou, dat is een all-inclusive zonvakantie naar Egypte met de kinderen. Voor het eerst met een vliegtuig. Ik heb er drie. Niemand heeft mij ooit verteld dat het zo duur was. Dus ik heb eerst voorgesteld dat we gingen vliegen.
0: Ja.
1: En daarna pas prijzen gekeken. Dus,
0: zo.
1: Ja.
2: En dan moet je op de
1: mijn vrouw is
2: de
1: degene die zegt bij spontane ideeën, goh gek, doen we lekker niet. Die was ook spontaan geïnteresseerd. Dus ja, we hebben geboekt. En we moeten over 3 weken nog op vakantie.
0: Sorry, maar waar ging die vakantie ook weer naartoe, zei je? Egypte?
1: Ja, Egypte. Een of andere heel grote aquaresort met ik weet niet hoeveel glijbanen. Dus die kinderen waren helemaal hot door de botel.
0: Ja, dat is natuurlijk leuk.
1: Maar even een duurste parken volgens mij.
0: Nou, dus, is zeg maar 9800 euro voor vakantie naar Egypte. Ja, ik zie wel eens dingen aanbieden van de week.
1: 2 weken. Oh, 30 dagen. Ja, dus we hebben het heel luxe gemaakt. En dat toch al zo duur was. Toen zei ik, dan kunnen we net zo goed lang gaan en echt van genieten.
0: Dennis, man, bijna 10k voor vakantie. Mijne goede.
1: Geld moet rollen.
0: Ja, dat is het zo. Ja,
2: is het, hè? Is
0: jemig,
2: het.
0: Joh. Jemig, ja. Aurélie, ja. Die zei het al in de Q-Music app. Aurélie, ja.
1: Ik denk volgend jaar een hutje op de hei, maar
0: nou, dat is inderdaad. Ik denk de komende 10 jaar niet op vakantie, denk ik, Dennis.
2: Oh, een teentje in de achtertuin.
0: Ja, dat is ook leuk, hè? Kaas aan de achtertuin.
2: Ja. Dan heb je wel de herinneringen, hè? En daar gaat het om.
0: Ja.
1: Precies, we kunnen altijd nog een auto verkopen.
0: Ja, ik heb wel eens een rondreis gedaan in West-Amerika voor 10.000 euro. Dan ga jij gewoon twee.
1: Dat was dan nou niet.
0: Ja, maar.
2: Nee, maar all inclusive, hè?
0: Jemig. Ja. Dus heel de dag zit die Dennis. Je moet het er wel uiteten, hè, Dennis?
2: Ik zou extra koffer meenemen.
0: Ja, echt.
2: Gewoon langs dat
1: buffet. Nou ja, en ze hebben alle drie hun zwemdiploma, hè. Dus wij gaan gewoon lekker inderdaad in het water zitten. En hun redden zich daar maar met die glijbanen.
2: Heel goed, heel goed.
0: Dennis, fantastisch. Bijna 10k uitgegeven aan een vakantie. Ik hoop dat je nog piramides ziet. En ik wens jou een fantastische vakantie.
1: Nou, daar gaan we er wel van maken.
0: Oké, okay, ja, mazzel.
2: Hoi.

0: Warren, Passenger bij Q Music. De nieuwe dag beginnen we bij Q niet goed, maar fout te doen met een liedje uit het foute uur. Dan ga ik zometeen deze draaien. Ik ben benieuwd of je hem herkent. Je hoort hem zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Yo, wij zijn Criscos Amsterdam.
4: En we hebben een nieuwe single.
3: My On My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
4: Mij en mij
3: is nu overal te beluisteren.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: besparen.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
0: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
0: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Frans van der Beek.
13: Goedenacht. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. Ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het er erg warm kan worden. Honderden boze boeren hebben in Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met erin hun bezwaren. En ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Sonheuvel-Veen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
12: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel één flitser gezien. Die staat langs de A76. Duitse grens richting Heerlen staan ze bij 25,5. Dat waren de mobiele flitsers, of dat was er dus eentje. Je krijgt ook nog een vaste flitspaal. En die krijg je van Romy van de redactie.
14: Ja, want die moet je ook zeker niet vergeten. Die staan er ook gewoon nog. Vanavond komt hij van Luc. Hij staat op de N308 richting Oldebroek. Ter hoogte van Café Cafetaria Jappies.
12: Ja, ja.
14: Mag daar maar 50 km per uur.
12: Ja. Ja, ik blijf toch een bijzonder fenomeen vinden. Die vaste flitspalen die we dan in het zonnetje zetten. Maar goed, als je er ook eentje hebt waarvan je zegt, ja, maar de rijk elke dag langs, laat vooral even van je horen. Dan zet Romy morgen eventjes in de spotlight. Hè?
14: Zeker, ja.
12: Richt je in de Q-Music app.
15: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent
16: een foute start.
17: Lars Boelen.
12: Lekker zeg, de kop is eraf. De maandag is voorbij. We zeggen hallo tegen dinsdag 28 juli.

0: De foute start van deze dinsdag 28 juli 2026. Jorden Marco Borsato en ik leef niet meer voor jou. Romy, jij zegt net tegen mij, ik heb wat leuks gezien op TikTok, wil ik zo meteen met je proberen.
1: Ja, ja, klopt. En ik denk dat je thuis ook mee kan doen.
0: Maar is het iets waar je dood op kan gaan of niet?
1: Nee,
0: oh, okay.
1: Dat denk ik niet.
0: Nee, dat weet ik ook niet.
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nou, we gaan het zo meteen proberen.
1: Ja.
0: Ook Pink komt.

0: Pink en Walk Me Home by Q. Rome van de redactie.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik heb oprecht geen idee wat er nu gaat gebeuren.
2: En dan nu een ongepland experiment.
1: Ja, ik zie soms gewoon dingetjes op TikTok en dan denk ik, oh, ik vind het zo grappig. Ik wil het ook even met jou testen. Maar ja, oké. Zal ik het maar gewoon doen?
0: Ja, maar ik wil even duidelijk zijn. Ik ga niet een cinnamon challenge doen. Ik wil niet, niet gewond raken.
1: Het is gewoon... Kijk, ja, ik weet niet, ja, maar dit is dus... Ik weet ook helemaal niet of het leuk is. Maar ik wil het gewoon even testen. Want op dat filmpje vond ik het heel grappig. En moest ik heel hard op lachen.
0: Gaan we heel Nederland nu lastigvallen met iets?
1: Nee,
0: wat we even gaan.
1: Ze kunnen gewoon meedoen.
0: Iedereen kan meedoen.
1: Het is heel simpel. Ja,
0: doe lekker mee. Als je
1: iets zeggen. Ja? En jij moet mij gewoon heel de tijd napraten of nadoen.
0: Ik moet exact hetzelfde zeggen.
1: Ja.
0: Oh, maar weet je wat ook met jou is? Jij kan het ook zeg maar verkeerd doen.
1: Ja, daar ben ik dus ook bang voor.
0: Dat jij het zeg maar een beetje... Oké, nou.
1: Ja, ben je er klaar voor?
0: Ik moet gewoon hetzelfde zeggen.
1: Ja, heel hetzelfde.
0: Is dat niet zo moeilijk?
1: Oké, daar gaan we. Ha.
0: Ha.
1: Ha, ha.
0: Ha, ha.
1: Ha, ha, ha.
0: Ha, ha,
1: ha.
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Ja, ik moet dus nu al heel hard lachen.
0: Ja, maar ik doe je nu altijd na.
1: Ja, het idee is dat je op een gegeven moment heel allebei de slappe lach krijgt.
0: Wat een kut. Wat is... Ja, sorry hoor.
1: Maar ik heb nu
0: wat
1: al de
0: slappe... Wat is experiment?
1: Ja, sorry.
0: Ja, ik ben...
1: Maar ik vind het...
0: Ja, maar je trapt nu in je eigen val.
1: Ja, daar was ik ook al bang voor. Ik vind het zo grappig.
0: Ja, dit vind ik zo nergens op slaan. Ik vind het echt nergens op slaan.
1: Nee, daar was ik al bang voor.
0: Zeg, maar hebben we hier nou gewoon iedereen mee opgehouden? Was dit het nou? Dit was het.
1: Nou, ik hoop dat meer mensen met een slappe lach hebben, net zoals ik. Ja, ik kwam maar tot 4, maar goed.
0: Maar die mensen op TikTok komen verder dan 4.
1: Nee, daar lukt het ook niet. Dus één iemand moest helemaal lachen. Eigenlijk hetzelfde bij ons. De reden die deed, moest heel hard lachen. En de ander dacht ook, wat gebeurt er nou?
0: Ja, oké. Nou, ik zie dat Ellen in de Q-app stuurt 3 lachpoppetjes. Dus je hebt 1 iemand aan het lachen gekregen.
1: Oh, gelukkig. Ja.
0: Kunnen we door?
1: Ja, sorry.
0: Nee, geen sorry. Maar ja, sorry, experimenten zijn er ook om te proberen. Dat kan ook mislukken.
1: Ja, maar ja.
0: We gaan door.
1: Welke lachen?
0: We gaan door.

0: Yeah, dat is Pyro en Material Lover bij Q-Music. Oké, ik moet even iets kwijt, er is me iets opgevallen. Afgelopen weekend was ik naar Parijs. Even een weekendje weg, mijn vriendin die was jarig. Ik denk, nou, ik pak eens even groot uit. Een weekendje weggeboekt naar Parijs. Maar op de terugweg hier naar Nederland was me eigenlijk iets opgevallen. Het was me eigenlijk al vaker opgevallen, maar nu dacht ik in één keer, hè, maar dit is, het ziet er zo armoedig uit. Oké, het ding is, en ik weet niet of dat op meerdere plekken in het land is, of alleen op de plekken waar ik het gezien heb, maar ik reed terug naar huis. Ik woon in Utrecht, over de A27. En ik zie daar, we hebben natuurlijk in Nederland mooi van die verkeersborden, en dan staat daar op Utrecht, Amsterdam, weet je wel, die blauwe borden met die witte letters. We kennen allemaal die borden. Het lijkt wel alsof die borden in Oeruzgan staan. Het ziet er zo, ja, die letters zijn er helemaal vanaf. Het lijkt me helemaal verweerd. Volgens mij is dit best wel een tijdje al zo. Maar nu dacht ik in één keer, maar sorry hoor. Als ik dan aan het eind van het jaar kijk, of in mei kijk dan wat ik moet betalen aan belasting, dan denk ik, mijn god, wat een klap geld moet ik betalen. En dan kun je toch wel even die bordjes gewoon... Het ziet er zo armoedig uit.
1: Maar is dat door de wegwerkzaamheden dat ze het hebben aangepast,
0: nee,
1: zeg maar?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat het komt omdat ze de tape overheen hebben gedaan. Het is gewoon, het lijkt wel gewoon of het er gewoon te lang
1: gespoeld is.
0: Ja, zeg maar verweerd. Dus gewoon regen, wind, zon erop. Het is helemaal naar de kloten gegaan.
1: Maar rij jij echt op verkeersborden?
0: Nee, kijk, dat
1: Want,
0: is natuurlijk...
1: Ja, ik zet gewoon mijn maps aan en als hij zegt eraf, nou, blindelings, ik ga.
0: Ja, ik denk dat 9 van de 10 mensen gewoon... iedereen rijdt eigenlijk wel op maps. Denk erop, of navigatie op TomTom of whatever, op Waze, het maakt niet uit. Maar niemand, denk ik, gebruikt die. Maar ik vind toch wel lekker om te zien. Oh, richting Amsterdam gaat de goede kant op. En vind ik wel lekker om
1: precies
0: te zien.
1: Precies.
0: Ja, nee, vind ik wel fijn. Maar ik rijd er niet echt meer op. Dus we kunnen ook. Ja, ik vind het ook prima als we met z'n allen afspreken. We halen die blauwe borden weg. Hè, is ook goed.
1: Nee, maar waar had je dit nou laatst?
0: Nee, dit was dus op de A27. Maar ik zag het ook op de Ring Utrecht, volgens mij A12. Ja, het lijkt wel gewoon alsof je in een soort derde wereldland rijdt met die borden. Ik vind het zo lelijk.
1: We worden dadelijk nog een soort Belg.
0: Nou ja, echt. Het ziet er echt niet uit. Ik snap ook niet waarom dat niet gewoon even... We zijn nu toch alles aan het afsluiten. Sluit die weg maar even voor een nachtje af. Haal bord eraf, nieuw bord erop. Dit is toch gewoon gefixt, lijkt mij. Maar goed. Je kan je denken, waar maak je druk om? Maar ik denk wel van, ja, we betalen zo godsgruwelijk veel geld aan die belastingen en toestanden. En elke maand die wegenbelasting maar weer. En dan kun je wel even, vind ik, dat je even het bordje kan vervangen.
1: Is ook. En lucht het nou even op dat je het even eruit hebt gegooid.
0: Absoluut.
1: Fijn.
0: Fijn om even vanaf te zijn.
1: Heel goed.
0: Ja. Eerlijk. Oh, lekker. Dat is toch lekker af en toe. Lekker even een beetje klagen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Sarah Larsson, Midnight Sun, hoor je zo meteen. En eerst Kensington. Dit is Stay, bekje.

0: zanger Larsen en Midnight Sun bij Q-Music. Romy, jij begint net over de auto van Afrojack.
1: Ja, ik vroeg jou, oké, wat denk jij dat Afrojack als allereerste auto had?
0: Leuke vraag. Toen zei ik eerst Porsche. Toen dacht ik, oh nee, dat is natuurlijk een beetje raar. Was de allereerste auto. Toen was die natuurlijk nog niet helemaal niet doorgebroken. Dus toen zei ik, ja, ik denk een Suzuki.
1: Ja, toen zei ik oké. Model.
0: Model, toen zei ik een Swift of een Alto.
1: En toen zei ik, ho, even wachten. We gaan dit zo even op de radio doen, want ik vind dit bizar.
0: Wat dan?
1: Goed.
0: Wat dan?
1: Het is goed.
0: Wat is goed?
1: Een Suzuki Swift. Dat was de eerste auto van Afrojack.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, sorry, maar ik vind dat echt... Hoe kan je dat nou raden?
0: Omdat mijn eerste auto ook een Suzuki Swift was. En je weet ook hoe het met mij is afgelopen.
1: Oh my god, nee, dat meen je niet.
0: Ik heb dezelfde eerste. Ik heb ook een Suzuki Swift gehad.
1: En jullie zijn nu ook allebei DJ.
0: We zijn allebei DJ. En hij is heel erg...
1: heel erg goed. En,
0: goed en populair.
1: En rijk.
0: En heeft nu zeg maar een heel garage en auto's.
1: En privéchat ook wel, denk ik.
0: Nou, maar voor de rest hebben we heel veel gemeen. Ik ga hem zo voor je draaien. Never forget you. En hier is Dermot Kennedy. Better days, but you.
2: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: Daar is ze.
1: Ja, daar ben ik.
0: Daar ben je. Judith Eijk, hallo.
1: Ik denk, je gaat helemaal in het Frans beginnen. Oui, oui.
0: Oui, oui, bonsoir. nou, dat was het ook wel een beetje. Ja, ik was echt... Ik was vroeger, nee, dan ga ik weer, lijkt het alsof ik opschrijf. Ik was vroeger best wel oké in Frans.
1: Ja, vroeger was ik ook goed in Frans en Duits, maar...
0: Maar?
1: Ja, dat is, ik weet niet waar het gebleven is, maar...
0: Nee, je doet het te weinig, je gebruikt het te weinig.
1: Ik denk het, maar het is ook echt een of andere uitgegaan bij mij in mijn school, voor mijn gevoel.
0: Ja, maar denk wel vaker bij jou met dingen. dat het een oor in de andere oor uit en dan eigenlijk ben je het heel snel weer vergeten. Ja. Hey Judith, leuk dat je er weer bent. Ja, nee, voor de mensen die denken, waar gaat het over? Ik was van het weekend weer, was ik in Parijs. In Parijs, eventjes. Ja, ja. Nou,
1: we zijn er weer hoor.
0: We zijn er weer. Hey, heb jij een lekker weekend gehad trouwens?
1: Ja, absoluut. Ja, heerlijk. Gewoon lekker weekend.
0: Wat heb je gedaan dan?
1: Ja, van alles. Ik heb nog even een Pride outfit gescoord.
0: Heb jij een Pride outfit? Volgende week natuurlijk.
1: Ja, Pride. Dat vind ik echt fantastisch. Dat is echt naast mijn huis. Lekker in het centrum natuurlijk. Ja. Dus even nog een outfitje gescoord.
0: Hey, maar die Pride is toch eigenlijk... Dat is niet op één dag per se. Dat is toch een hele week?
1: Ja, volgens mij zijn nu al wat dingen afgelopen weekend ook al begonnen. Ja. Maar echt de Kennel Parade.
0: Ja, dus met die boot in het water, die gekkigheid en zo, dat is zaterdag.
1: Waanzin. Ja. Leuk.
0: Ja. Ja, leuk, leuk. Mag ik al? Nee, daar kan ik nog niks over zeggen.
1: Nee, daar kan je nog niks over zeggen.
0: Nee. Nou, daar komen we later op terug.
1: Ik heb ook alvast even wat dingen voorbereid, want... Huh? Deze week is mijn verjaardag.
0: Is deze week? Ja, dat heb je helemaal niet verteld. Wanneer ben jij jarig dan?
1: Woensdag.
0: Ben je aanstaande woensdag jarig?
1: Woensdag ben ik jarig.
0: Hé, wat leuk.
1: Ja.
0: Dan word je 31, want vorig jaar werd je 30. En toen gaf je een feestje, ben ik niet uitgenodigd, weet ik nog.
1: Wel, je bent wel uitgenodigd, je kon niet.
0: Nee, oké, dat was het eigenlijk, ja.
1: Ja, dat was het.
0: En
1: het is heel toevallig, want mijn beste vriendin is ook jarig op 29 juli. Ja, je gelooft het
0: nou, niet. Dat is ook toevallig.
1: En haar kind is ook jarig.
0: Nou.
1: Ja, het maakt er niet uit, maar in ieder geval, we hadden het er even over. En toen zei zij, eigenlijk zou je op je verjaardag toch gewoon vrij moeten zijn van werk. Dus een officiële vrije dag eigenlijk.
0: Oh.
1: En daar gaat de nachtstelling over. Je verjaardag zou een officiële vrije dag moeten zijn.
0: Oeh.
1: Ben je het daarmee eens of oneens?
0: Weet ik niet. Ja, weet je wat het is? Ik zou het wel lekker vinden, sowieso extra vrije dag. Je is altijd lekker, is altijd goed. Maar ja, ik denk dat het voor werkgevers ook een beetje lastig is. Want iedereen is op een andere dag jarig. Dus dan ben je in één keer midden in de week, ben je er niet een keer.
1: Ja, goed. Eén keer per jaar is het.
0: Ja, het is ook maar één keer per jaar, ja, dat klopt. Ja, nou
1: eens
0: ja.
1: Eens of oneens?
0: Je verjaardag moet een officiële vrije dag worden.
1: Ja.
0: Dan zeg ik eens.
1: Eens, leuk.
0: Eens,
1: okay.
0: Lekker.
1: Nou,
0: extra
1: als
0: dagje
1: je,
0: vrij.
1: Ja.
0: Hoewel ik mijn werk natuurlijk hartstikke leuk vind, maar een dagje vrij is natuurlijk ook leuk. Dus
1: is ook
0: maar,
1: leuk.
0: Ja.
1: Maar als je luistert, laat me weten of je daarmee eens of oneens bent. Je verjaardag zou een officiële vrije dag moeten zijn.
0: Wat vind jij dan?
1: Ja, ik vind het ook wel eens, ook wel lekker.
0: Ja, het is lekker, toch?
1: Maar ik ben er gewoon woensdag, hoor.
0: Oh, wou ik net vragen. Heb jij vrij genomen? Want dat
1: nee,
0: kan
1: wel dat
0: altijd.
1: Kan wel. Vorig jaar wel, want toen werd ik 30. Dus dan wilde ik echt even uit eten. Zo'n verjaardag.
0: Maar
1: dit
0: 31.
1: Jaar is... Dus ik ben er gewoon, hoor.
0: Hey, wil je nog wat voor je verjaardag hebben?
1: Leuke collega zou ik leuk vinden. Die voor mij zit. Nee, grapje.
0: Nou, het is leuk. Ik heb woensdag vrijgevraagd.
1: Nee, ja. Nee. Tuurlijk.
0: Nee, hoor.
1: Nee, ik zit te tollen. Nee, ik hoef niks voor mijn verjaardag. Ik ben al blij met alles.
0: Helemaal voorzien.
1: Ik ben al voorzien.
0: Nou, goed zo. Veel plezier zo meteen met Judith. En laat ons even weten in de Q&A. Ben je het eens of oneens? Je verjaardag moet een vrije dag worden.

0: Een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Frans van der Beek.
1: Goedenacht. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En dat komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. En ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het erg warm kan worden. De Amerikaanse zanger David moet terechtstaan voor de moord op een meisje van 14, heeft de rechter in Los Angeles besloten. Er is namelijk genoeg bewijs om de zaak door te zetten. David wordt ervan beschuldigd het meisje te hebben misbruikt en doodgestoken. Haar lichaam werd gevonden in de achterbak van een auto. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je verjaardag zou een officiële vrije dag moeten zijn. Dat is de nachtstelling van deze nacht. Ben je het daarmee eens of oneens?
2: What?

0: Het is dinsdag 28 juli, 1 uur geweest. En ik ben benieuwd naar jouw mening, dus...
1: Alle nachtbrakers verzamelen!
0: Elke maandag op dinsdag begin ik de nacht met een stelling en verzamel ik alle meningen van alle nachtbrakers, waaronder jij. Ja, mijn beste vriendin en ik die zijn jarig op dezelfde dag, aankomende woensdag 29 juli. En we hadden het een beetje daarover. En toen zei zij, je verjaardag zou eigenlijk een officiële vrije dag moeten zijn. En toen was ik benieuwd, ben jij het daarmee eens of oneens? Ja, je mocht je mening geven in de Q-app. Thanks als je dat hebt gedaan. Linda Rijer die zegt eens. Ik zou dat geweldig vinden, maar ik hou ook gewoon van mijn verjaardag. Martijn Vigges zegt oneens. Wat moet je op zo'n dag als iedereen om je heen toch al werkt? Ja, dat is dan ook alweer zo. Rob zegt eens. Je krijgt maar één verjaardag per jaar. Daar mag best een vrijdag tegenover staan. Dat is een goeie. Petra die is het oneens. Zegt mijn collega's en ook mijn vrienden toch juist gezellig op werk jarig zijn. Ja, als je vrienden op je collega's vrienden zijn, dan snap ik dat helemaal. Jonathan die is het dan ook eens. Hij zegt, ik neem al jaren standaard een vrije dag op mijn verjaardag. Beste cadeautje aan mezelf. Wow, die vind ik echt oprecht heel goed. Ja. Nicky is het oneens. Zegt, nee, ik ben het niet mee eens. Vind ik geen goede stelling. Marco zegt, oneens. Van werken ga je echt niet kapot. Vier het gewoon s'avonds. Ja, dat zou je ook kunnen denken. Vier het gewoon lekker s'avonds, joh. Bas zegt eens. En de dag daarna ook, om er lekker van bij te komen. Een audio-appje van Patrick.
2: Oneens.

0: zat even te kijken, hè. Je kan je gewoon al opgeven voor een nieuw seizoen, hè. Naar de Voice of Holland 2027. Het is niet bevestigd dat er een nieuw seizoen aankomt, maar inschrijven kan dus al wel. Ja, voor je het weet win jij gewoon de finale. Net zoals Ruben Hidden, de winnaar van 2026. Ja, Ruben vertelde laatst bij Stefan in de pianobar dat hij na zijn winst zoveel berichtjes kreeg dat hij op een gegeven moment 231 chats open had staan die hij nog moest beantwoorden.
1: Heb je veel felicitatiesdingen gehad, gekheid?
2: Ja, en ik moet ook heel eerlijk bekennen dat ik nog niet eens op alles echt heb gereageerd. Ik heb nu in mijn WhatsApp iets van 231 chats nog openstaan. Dus voor de mensen die ik nog niet heb geantwoord, het spijt me heel erg. Ooit komt het nog.
0: Ja, ik hoop dat hij in de tussentijd al een stuk heeft weggewerkt van zijn appjes. Want in principe kan je dankjewel appen naar zo'n 5 mensen in 20 seconden.

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Joe

5 Somber and My Body Isn't Ready. Ja, er gaat op dit moment een trend rond op TikTok. Misschien heb je hem al voorbij zien komen. Dat is met dit muziekje. Ja, wat zie je dan? Je ziet dan iemand heel serieus op een stoel zitten. Alsof diegene op dit moment dan geïnterviewd gaat worden voor een Netflix-documentaire. En daar zetten mensen dan hun eigen tekst bij. Zoals bijvoorbeeld alvast oefenen voor de Netflix-doku als onze groepschat ooit uitlekt. Of alvast oefenen voor de documentaire op Netflix over wat er afgelopen weekend nou echt is gebeurd. Nou, ga zo maar door. Nu heeft Rihanna ook meegedaan aan deze trend. Maar in die video zie je haar niet. Je ziet eigenlijk alleen een lege stoel met daarbij de tekst: oefenen voor de Netflix-doku over waarom ik altijd te laat kom. Ja, blijkbaar komt Rihanna overal te laat. Bij interviews, fotoshoots, videoclips, studiosessies. Ja, en ik wil niet heel vervelend doen, maar Rihanna zegt ook al jaren dat er nieuwe muziek aankomt. Dus als zij zegt het komt eraan, nou, dan weten we inmiddels wel dat het nog even heel lang gaat duren.

Karol G en Stiantis Tiobera Conocido. Lekker zo'n zomersnummer. Lekker vooral als je op vakantie gaat. Nou, deze zomer ga ik nergens heen. Maar toch wil ik overal zijn. Daarom ga ik de aankomende week op zoek naar luisteraars die in het buitenland zijn. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk landen te verzamelen. Dus mocht jij nu in het buitenland zijn, voor werk of lekker voor vakantie, stuur dan even een berichtje in de Q-Music app met waar je op dit moment nu bent. Want dan kan ik misschien weer een land gaan afvinken. Ik heb er nu al 5 verzameld. Ik ben op zoek naar land nummer 6. Dus laat even weten waar je op dit moment zit als je in het buitenland bent.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. En repeat it back your music. Deze zomer ga ik de wereld over. Nou, niet letterlijk. Ik wil zoveel mogelijk Q-luisteraars verzamelen die vanuit het buitenland luisteren. De tussenstand is op dit moment 5 landen. Ik heb 5 landen verzameld. Ik heb namelijk Peggy gesproken. Zij zat in Egypte. Willem woont al 10 jaar lang in Japan. Kevin zit lekker in Frankrijk met een goed fles wijn. Esther woont al 16 jaar in het prachtige Australië. En Jodaal was met haar familie op vakantie in Zweden. En gelukkig heb ik weer iemand gevonden deze nacht. In het buitenland. En niet zomaar iemand. Een hele goede middag, Mike.
1: Hey, goedemiddag, Judith.
0: Goedemiddag. Ja, hoe gaat het met jou daar?
1: Ja, lekker. Ik ga zo lekker even lunchen hier in Nieuw-Zeeland.
0: Ja, dat is zo bizar dat jij nu gewoon aan het lunchen bent. En dat wij hier nu gewoon midden in de nacht zitten. Hey, want Nieuw-Zeeland zit jij. Vertel, ben je op vakantie? Woon je daar? Ben je er voor werk?
1: Nee, wij zijn naar Nieuw-Zeeland verhuisd. We zijn eigenlijk vlak voor de pandemie tussenuit geknepen uit Europa. We woonden allebei en werkten allebei in Parijs. En daar hebben we elkaar ontmoet. En mijn vrouw komt hier vandaan uit Nieuw-Zeeland. En dat is de reden dat wij met ons gezinnetje hierheen zijn verhuisd, inderdaad.
0: Ah, en hoe lang is dat geleden dat jullie zijn verhuisd? Dus zo'n 7, 6 jaar?
1: Dat is bijna 7 jaar geleden, ja.
0: Oké. Okay.
1: November 2019.
0: Want jij hebt je partner ontmoet in Parijs, zeg je?
1: Klopt, ja.
0: En hebben jullie eerst nog samen in Nederland gewoond?
1: Ja, we zijn een tijdje in Nederland geweest. Ik had een huisje in Wees, daar woonde ik ook. En in Parijs werkte ik voor een Amerikaanse cruisemaatschappij. En daar hebben we elkaar ontmoet. En ja, van daaruit heb ik besloten om haar familie op te zoeken. Ik heb niet zo heel veel familie meer in Nederland, dus vandaar de goede keuze om naar Nieuw-Zeeland te vertrekken.
0: En kijk, ik ben nog nooit in Nieuw-Zeeland geweest. Dus ik ga jou even allemaal dingen vragen over Nieuw-Zeeland. Want stel je voor dat ik nu in het vliegtuig stap en jouw kant op kom. Wat is het eerste wat ik moet doen als ik daar ben?
1: Ja, het strand opzoeken. Het is hier, alles gaat over het strand hier. Je bent hier aan beide kanten van het eiland. Zit je binnen een half uurtje op het strand. En de stranden zijn hier prachtig. Het is hier zeg maar een klein paradijsje. Heel weinig mensen. Je bent soms alleen op het strand.
0: Oh, wow.
1: Dus dat is het eerste wat ik aanbevel.
0: Ja.
1: En dan kun je tegelijk al het wildlife, dolfijnen, walvissen, van alles voorbij zien komen. Stingrays, er zwemt hier van alles in de zee. Dus dat is ook altijd wel leuk om te bekijken.
0: Ja, wat geweldig.
1: Dus heel veel natuur en heel veel wildernis en heel weinig mensen.
0: Echt prachtig. Kom je ook nog vaak in Nederland?
1: Ja. Nou, de laatste 7 jaar ben ik niet meer terug geweest. Ik ben altijd wel op reis geweest en altijd wel om het jaar of om het half jaar was ik terug in Nederland. Maar nu, ook door de pandemie, zijn we niet terug geweest. En ons dochtertje is 4 jaar geleden geboren. Dus ja, we zijn nogal druk de laatste tijd. Dus
0: ja,
1: we hebben niet tijd om echt te reizen.
0: Nee, dat snap ik.
1: Maar volgend jaar gaan we weer die kant komen, ja.
0: Nou, leuk. Hey, wat mis je dan het meest uit Nederland?
1: Shawarma.
0: Ja? Zo, dit had ik niet zien aankomen. Ik denk, jij gaat zeggen hagelslag of drop of zo. Maar shawarma, ja?
1: Ja, dat zie je niet te krijgen. Dat doen ze niet aan hier aan het einde van de wereld. Dat zou ik wel lekker vinden. Een broodje shawarma met knoflooksaus.
0: Dus dat is het eerste wat jij gaat doen als je hier weer bent?
1: Ja. Nee, alle gekheid. Ik kan het niet zelf maken. Ze verkopen heel veel lam. Er wonen hier meer lammeren dan mensen schijnbaar.
0: Oh, wauw.
1: Dus nee, lam is er genoeg. En ik maak zelf lekker mijn shawarma's thuis.
0: Ja, heel goed.
1: Maar het is wel meestal het eten wat ik mis.
0: Hey, maar ik vind het wel een leuk idee. Want Mike, heb jij dus vaak dan Q-music gewoon aanstaan?
1: Ja, heel toch? Vaak zelfs.
0: Ja, oh, dat vind ik
1: mijn enige
0: link
1: met Nederland, zeg maar. Dus Nederlandse muziek af en toe, Nederlands gebabbel.
0: Nou,
1: ik praat met mijn vrouw natuurlijk Engels. Die is zelf Nieuw-Zeelands.
0: Ja.
1: Dus ja, het is altijd wel lekker om even wat Nederlands te horen.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, ik vind dat zo'n leuk idee. Dat jij nu gewoon daar de radio, het is daar middag, dat je gewoon de radio aan hebt staan.
1: Ja.
0: Nou, dat is eigenlijk een soort middagshow wat ik dan aan het doen ben daar bij jou.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ja, ik heb in de avond heb ik Mattie en Marieke. En dan jou heb ik in de middag.
0: Nou, Mike, fantastisch. Nou, als je hier bent, laat vooral weten als je in Nederland bent. Zou ik hartstikke leuk vinden.
1: Ja.
0: En als ik een keer in Nieuw-Zeeland ben, dan laat ik het jou weten.
1: Ja, laat zeker weten. Dan kun je zeker even langskomen.
0: Ja,
1: we waren 5 minuten van het strand, dus dat ga je leuk vinden.
0: Heerlijk. Nou, ik kan nu al niet wachten eigenlijk. Hey, thanks,
1: hè.
0: Dankjewel. Doeg. Nou, een wereldreis vanuit de studio, dat gaat onwijs lekker. We hebben nu 6 landen verzameld. Namelijk Egypte, Japan, Frankrijk, Australië, Zweden. En hierbij kan ik afvinken Nieuw-Zeeland. Ja, dan gaan we even naar Amerika. Want de zanger Alex Warm was ooit dakloos. En zijn vriendin, die inmiddels zijn vrouw is, besloot haar spullen te pakken om samen met hem dakloos te worden. En ik toch altijd even, wacht even. Waarom trok Alex dan niet gewoon bij haar in? Nou, daar heb ik eindelijk antwoord op gekregen. Ga ik je ook zo geven. Eerst Taylor Swift.

Drake en Wonderwall. Ik heb heel lang met een vraag in mijn hoofd gelopen. Het zit namelijk zo. De zanger Alex Warren was in het verleden ooit dakloos. Leefde vanuit zijn auto. En online leerde hij zijn grote liefde kennen. Nou, zij woonde op Hawaii. Hij in Californië. En op een gegeven moment besloot zij haar spullen te pakken om bij hem in de auto te gaan wonen. En ik dacht echt heel lang, gewoon maar heel even, hè, waarom trok Alex Warren dan niet gewoon bij haar in? Nou, daar heb ik dus eindelijk antwoord op gekregen. Want het zit dus zo, zijn vriendin was gestopt met haar opleiding. Nou, haar ouders waren het daar totaal niet mee eens en gaven dus Alex Warren daarvan de schuld. Nou, daarna wilde ze ook nog eens naar Californië verhuizen. Dat konden haar ouders ook echt niet waarderen. Dus ze vertrok uiteindelijk definitief en besloot ze samen met Alex dakloos te worden. Dus eigenlijk kan je zeggen dat ze dakloos is geworden voor de liefde. En alles is gelukkig helemaal goed gekomen, want ze wonen nu in een huis van zo'n 511 vierkante meter. Daar passen zo'n beetje bijna 60 auto's in. Dit is Alex Warren.

0: een hele goede nacht. Het Q-music nieuws van 2 uur krijg je van Frans van der Beek.
1: Goedenacht. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is gisteren op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde de branden ongekend. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook nog winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. Komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week ga ik weer naar de bioscoop en er gaat standaard iets in mijn tas waarvan ik denk dat niet veel mensen dat doen. Wat het is, dat vertel ik je zelf.